Friday night to everyone.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Hello. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ja, vrienden, het is de allerlaatste kwakkeldag vanaf morgen hoogzomer.
3: Hoe hoog precies?
2: Morgen 23, 24 en daarna klimmen we richting 30. Hollee!
3: Het nieuws van 6 uur van onze Grim.
4: Goedemorgen, nog altijd geen verhoor in de zaak rond het dodelijke ongeval in Brasschaat. Het handelsakkoord tussen de VS en de EU is definitief afgeklopt. En Genk doet een slechte zaak in de strijd om Europees voetbal. De bestuurder van 17 die vrijdag crashte in Brasschaat is nog altijd niet verhoord door de politie. Het komt omdat hij nog altijd in het ziekenhuis ligt. Blijft ook onduidelijk of hij onder invloed was. Collega Nathalie Dijk kon de advocaat van de bestuurder, John Maas, er kort over spreken.
5: Hoe is hij er eigenlijk aan toe?
6: Het enige dat ik daarover kan zeggen is dat hij momenteel nog op intensieve zorgen ligt en zeker nog minstens één operatie zal moeten ondergaan.
5: Heeft men al enig zicht op wat daar nu eigenlijk gebeurd is?
6: Nee, en die reconstructie laten wij ook over aan de politie en aan het parket. En van zodra men ons nodig heeft, zullen we daar zeker het nodige voor doen.
4: De politie vraagt nu de beelden op van alle bewakingscamera's in de buurt. Bij de crash kwam een jongen van 16 om het leven. Naast de bestuurder raakten ook nog 3 anderen gewond. De Europese Unie heeft een akkoord over de uitvoering van het handelsakkoord met de VS. Dat akkoord was al afgesloten in juli vorig jaar, maar werd nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. In ruil belooft Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Eerder dreigde hij nog om de invoerheffingen fors te verhogen als de deadline van 4 juli niet gehaald werd. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar een gouden zaak gedaan in de strijd om de Europese barrages. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en springt zo over Genk naar de leidersplaats. Genk speelde 1-1 gelijk tegen Antwerpen en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OHL Leuven. Het maakt net als Westerlo, Antwerp en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig aan de kust. Daar blijft het overwegend droog en deze namiddag blijft het regenachtig. Mogelijk zelfs met onweer bij maximaal tot 19 graden. Vanaf morgen warmer en meer zon. Morgen 22, 23 graden.
3: Hoe zit het op de baan op deze woensdagochtend? Richting Brussel gaat het langzaam. Op de E314 tussen Lummen en Halen verlies je 20 minuten. En 5 minuten file richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Bommelgem.

0: Maroon 5 en This Love en alle love van de wereld voor één persoon vandaag.
1: Sven en Anke.
2: Ja, voor de fantastische Margriet Hermans. We waren allemaal een beetje geschokt toen ze gisteren binnenkwam. Een zeer agressieve kanker is ontdekt bij haar. Maar zeer agressief. Als je dokters erover hoort in het nieuws en ook gisteravond bij onze vrienden van de avondspits, bij Tom en Rani, dan hoor je dat het er niet goed uitziet. Jammer genoeg voor Margriet. Ze stopt meteen met optreden en zo. En ik denk dan, maar jongens, als je dan zo op een rijtje begint te zetten. Wij zitten in de 40, 50 zo, rond die leeftijd. Hoeveel idolen van onze jeugd ofwel overleden zijn, ofwel ja, je bijna niet meer hoort. Kijk, Wiltura is nog altijd alive, maar die treedt niet meer op om maar iets te zeggen. Die is daar te oud voor geworden. Raymond van het Groenwoud heeft het ook moeilijk, maar dan ook al verdwenen eigenlijk. Hè? Mensen waar je mee opgegroeid bent. Dan gaat het over Gertie Christoffels, die er al niet meer is. Bart van den Bossen, destijds van de Heuveltjes van Erika. Die is ook op veel te jonge leeftijd overleden. Hans Otten, onlangs nog. Felice, die er ook niet meer is van het Swingpaleis destijds. Glenn van Get Ready.
0: Een heel jonge gast
2: van Get Ready. Dan Pico uit FC De Kampioenen. Dat is die hele jeugd, en spreken we niet over internationale artiesten. Dat brokkelt zo langzaam weg. En ik word 53 dit jaar, maar Griet is 72. Dus dan weet je dat je nog 19 jaar hebt. Ik werk binnen dit bedrijf 26 jaar. Dus je moet... Ja, het gaat zo snel.
0: Ik denk dat gisteren heel veel mensen zo even een reality check kregen.
2: Wel, ja.
0: Want dat is dan altijd... En dat hebt dan ook altijd veel te vlug weg. Maar ik was er gisteren ook echt van aangedaan. Ook de manier waarop Margriet gereageerd heeft. Ze zegt van, ze stopt onmiddellijk met optreden om gewoon te doen en te zijn bij die mensen die echt van tel zijn, haar familie, haar dochter, haar man. En ze zegt van, ik kijk met heel veel dankbaarheid terug op mijn leven. Ik heb een fantastisch leven gehad. En het is goed zo. Ze neemt er, vrede tussen aanhalingstekens mee. Maar ook die hele serene manier van reageren. Van, ja, ik trek mij nu terug om gewoon bij... Je zag ook zo, Celine had ook dan foto's gedeeld. Waarin ze zo de hand vasthield van Margriet op een ziekbed. Ik heb dat, heel de dag heeft dat in mijn hoofd gezeten. En ik denk bij heel, heel, heel veel luisteraars. En Margriet is gewoon een fantastische madame. Ik heb die als student mogen interviewen. Die maakte tijd. Die was toen een top. Stond aan de top van haar carrière. Die maakte tijd voor een studentje. Met een stomme vraag. Mag ik jou interviewen over het schoonheidsideaal in de media? En toen ben ik verliefd geworden op Margriet Hermans. Dat is gewoon een fantastische dame. En ik hoop dat ze toch nog heel... Allee, dat ze nog een hele poos heeft met haar familie.
2: Inderdaad.

0: heel veel berichten via de app binnen. Naar aanleiding van wat we verteld hebben over Margriet. En net ook mensen die het meegemaakt hebben. Alexandra die zegt, ik vind het ook enorm erg wat Margriet nu overkomt. Mijn echtgenoot is gestorven op 66 jaar. Ook na zo'n agressieve kanker. Ze zegt, ja, je moet genieten van elk moment dat er is in je leven. En dat is ook wel, ik vind dat wel heel erg sterk en moedig. Mensen die zo dat bericht krijgen van het gaat niet lang meer duren. Soms weten mensen zo, Freek en Suzanne. Suzanne en Freek, die staan nu op het podium nog. Die doen het ene concert na het ander. Dat vind ik wel een hele moedige manier van reageren. Dat weet ik niet of ik, heel eerlijk als ik zou weten, het zijn de laatste maanden, weet ik niet zeker of ik hier nog tot de laatste snik in de studio zou staan.
1: Oh, ik stop direct.
0: Ah, nee, ik zou nog een paar dagen komen doen.
1: Nee,
0: zeg.
1: Maar ik zou, denk hetzelfde als Margriet, dan weet je wat echt belangrijk is. En eigenlijk vind ik dat dan zo heel schrijnend dat je dat dan zo beseft. Allee ja, of dat je er dan echt iets aan doet. Want misschien zit je al heel lang in een job waarvan je denkt, allee, snap je? En pas dan hak je die knoop door. Ik zou gewoon, denk ik nu, want dat is allemaal zo hypothetisch, hè, mijn goesting doen. Ik weet nog mijn broer, toen die terminaal verklaard werd. Ja, de dokters zeggen dan van, oh, wat je wel en niet mocht doen. En die veegde daar zijn voeten aan. Die is nog echt heel terminaal gevlogen naar L.A.
0: Echt waar?
1: Ja, want hij was zo heel erg into persoonlijke ontwikkeling. Ja. Nu doet iedereen dat, maar hij was zo een pionier zoveel jaar geleden. En hij ging dan zo naar zo'n congres met allemaal mensen die elkaar knuffelen de hele tijd. Allee, allemaal zo. Ja. En ik weet nog, ik moest hem dan afzetten in Zaventem, zo bij de Kiss and Ride. En zo vlak voor die uitstap, de hup, nog een morfinespuit in zijn buik.
0: Oh, jongens, toch, zo.
1: Ja, ik zei Daan, dadelijk denk ik dat je heroïne zit te spuiten. En zo, allee, ik bedoel, ja, en de dokters zeiden, ja, vliegen geen goed idee. Maar ja, doodgaan ook geen goed idee, hè?
0: Nee, als je weet dat het, nee.
1: En het heeft hem deugd gedaan dat hem nog gevlogen is, want het heeft het daar fantastisch gehad.
0: Ja, ik zou wel denk ik een beetje een André Hazes proberen te zijn. Pak alles wat je kan. Leef dan, en dan weet je echt dat het je laatste dag is. Ja. Ik zou wel exact weten.
1: Pak alles wat je kan en iedereen.
0: Nee, die je wil dan, hè?
1: Die je wil en die ook terug wil.
0: Nee, ik zou wel exact weten welke flesjes ik uit de kelder dan eindelijk zou openmaken. Maar waar je van denkt, dat hou ik voor een speciaal moment. Ja. En dan mis je de laatste tijd als mijn ouders op komen eten, dan gaan die hele goede flessen altijd open.
1: Oh.
0: Ja, sowieso.
1: Maar je
0: omdat
1: hebt gelijk.
0: Ik denk, omdat ik denk, waarom ligt dat daar anders te bewaren? Zeg.
1: Oh ja, maar je hebt gelijk. Je hebt zo gelijk. Hè? Want ik zit met een man thuis die altijd zegt, nee.
0: Uitstellen.
1: We doen gewoon een fles cava open.
0: Dat is al bijzonder als er bij jullie een fles cava open gaat.
1: Ik heb een nieuwe auto toch, hè?
0: Ja.
1: En daar zat een fles dingen bij. Champagne.
0: Ja.
1: Zo, Veuf Clicquot. In een doos.
0: Ja.
1: En we hadden bezoek vorige week, hè.
0: Ja, openmaken.
1: Ze zijn toch niet aan het luisteren. Ja, en Tom zo, nee gek, die geven we eens cadeau als ze nog eens ergens naartoe moeten.
0: Ah, ik nodig je nog eens uit binnenkort.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
3: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Imoscoop, man. Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht ze.
12: Rustig.
11: Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, zeker dat.
9: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
13: En Colruyt trakteert.
14: Ja, echt waar?
13: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
15: Voorwaarden op colruyt.be. 3, 2, 1.
16: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
8: Good times, great music.
14: Sven en Anke.

0: Morgen gaan we in de weerovergang, zoals we dat dan zeggen. En dan gaan we naar de prachtige temperaturen. We kijken er naar uit. Europe, the final countdown.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Ja, ik moet eerst iets anders zeggen. Want straks komt Rick Torfs, die heeft een heel goed dilemma mee. Maar ik zag plotseling in de mails die we gekregen hebben... Weet je wie te gast is in Date Night morgen? Bij Tess Goossens, de enige echte Luc Wijns.
2: Daar verwacht ik heel veel.
0: Nou, een oezelmarke! Die komt langs, maar dat is ook de man die al die knettergekke dialogen en situaties in Knokhof heeft bedacht.
3: Ik ben toch wel goed gewift geweest.
0: Ja, inderdaad, bom aan mij.
2: Dirty Mind, Dirty Mind.
0: Maar wat hij allemaal heeft geschreven daarin.
2: Ja. Hele Knokhof. Ja, dat is toch... Dat is heel grappig toch voor die kinderen ook om te zien dan zo naar Knokhof en denken van, allee, papa allemaal geschreven, dat script.
0: Dat heeft papa bedacht.
2: Maar ja, al die trio's.
0: Hij heeft rare dingen met de gekke clowns ook geschreven op een bepaald moment. Ja. Morgen, Date Night, is een podcast en een vodcast. Je kan hem dus ook bekijken. Het is ook een radioprogramma. Morgenavond hier bij Joe met Luc Wijns. Dat wordt boeiend.
2: Ik heb een tip zo meteen om 6:30. Het is woensdagmiddag, dat wil zeggen dat heel veel kleine kindjes thuis zijn of bij de grootouders. En het is een kokerellentip.
0: Kokerellentip?
2: Ja, zelfs met iemand van 2 jaar, hoe kan je daarmee koken?
0: Okay.
2: Ik denk dat kan niet, maar dat kan wel, zo meteen.

0: Dat is mooi om mee te brullen onder de douche als je er nu staat. Nick Kamen en I Promised Myself. Dit is de ochtendshow van Joe. Het is 7:30. En het nieuws krijgen we zoals elke dag van Grim.
1: Goedemorgen. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS. Dat werd eigenlijk al afgesloten in juli vorig jaar, maar de lidstaten hebben het nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft president Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. In Deurne in Antwerpen is vannacht een woning bijna volledig uitgebrand. Dat bevestigt de politie. Alle inwoners werden geëvacueerd. Eén persoon had te veel rook ingeademd en werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Mogelijk werd de brand aangestoken. Dat onderzoek loopt. En in play-off 2 van ons voetbal is dan daar op één speeldag van het einde alleen leider. Het won met 1-2 op het veld van Westerlo en profiteert zo van puntenverlies van Racing Genk. Dat speelde 1-1 gelijk tegen Antwerp en staat nu op 2 punten van Standaar. Ook Charleroi speelde 1-1 gelijk tegen OH Leuven en het maakt net als Westerlo, Antwerp en OHL geen kans meer op Europees voetbal. De dag begint wisselvallig aan de kust. Daar blijft het meestal droog vandaag. Elders deze namiddag regenachtig. Mogelijk zelfs met onweer. Maximaal tot 19 graden. Morgen droog en warmer weer. En meer zon ook bij 22 graden.
2: Bijna een uur file richting Brussel op de E314 tussen Zolder en Halen. E40 tussen Aflichem en Ternat, 5 minuten vertraging. Een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg 10 minuten. En 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen.
3: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
4: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 7:30. Een tip voor een veilig en leuk leven.
2: Ja, koken met hele kleine kindjes. Vandaag is het woensdagmiddag, opvangmiddag voor heel wat grootouders. En dan is het fijn om wat activiteiten te combineren. Dus koken met kindjes. Je denkt, met een 2-jarige lukt dat niet. Uh-huh. Maar ik heb iets gezien online. Ik dacht, wat een goede tip. Er gaat nu al gezaag over binnenkomen. Dus dat het misschien ongezond is. Maar ik vond het een hele leuke tip. Dus hoe rasp je wortels op een veilige manier als kindje?
6: Geen idee.
2: Ja, hè? Ik ga het je zeggen. Je pakt zilverpapier, aluminiumfolie. Ja. Je maakt daar een balken van.
6: Ja.
2: En dan moet je dat zo raspen, eigenlijk. Dus met dat balken aluminiumfolie rasp je zo de wortel. Dat gaat kei goed. Ik heb dat online gezien.
6: Oké.
2: Dat is toch een goede manier?
6: En is dus dat gezond tanken?
2: Ja, maar dat zei ik dus. Mensen gaan nu zagen van, nu komen al die aluminium dingetjes in de wortel.
6: Ja.
2: Ja, goed afspoelen. Goed afspoelen. Het gaat gewoon om het format dat een kleutertje, een peutertje al mee kan helpen in de keuken.
6: Ja, ja.
2: Zonder te snijden aan een mesje.
6: Maar ik was ooit eens voor een goede doelactie. Was ik ooit eens in een kleuterklas waar cupcakes werden gemaakt.
2: Oh ja, dat weet ik dan wel.
6: Man, nooit in mijn leven wil ik nog iets eten wat door een peuter is gemaakt. Dat waren snot cupcakes, man. Bah! Dus wortelen van een

0: Dat is eentje die je ook perfect zou kunnen playbacken.
1: Ja, ja. Beide rollen. Mel en Kim.
0: Respectable.
2: Straks bij Sven en Anke.
0: Elke dag, 7:15, hebben we een pechvogel of een prijsbeest van de dag. Ik kan je nu al waarschuwen. Als je in een prikkelbare ochtend zit, zap even naar een van onze digitale zenders. Het prijsbeest van deze ochtend gaat menig luisteraar geweldig irriteren.
1: Nee, ik was zo opgejaagd al daarnet. Hè.
0: Je gaat kwaad worden als je het hoort. Je stekels gaan opstaan.
1: Dat is waar.
0: Ja, maar echt. Zometeen naar Aerosmith.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
6: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
5: Sorry, kan dat wat korter?
6: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
5: Nee, korter.
6: Koop lokaal. Voilà.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
8: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
9: Ja!
10: Maar ja...
8: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
11: Oh ja! Maar ja...
8: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
9: Oh ja! Maar ja...
8: Ga van ja maar ja naar ja... En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar, hoezo?
13: Sorry, maar het is WK.
15: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Oh, ik snap er niet.

0: eerste regendagje. Dus dit blad liedje kan er wel vanaf. Aerosmith, and I don't want to miss a thing.
1: Sven en Anke.
2: Het prijsbeest van de dag.
3: Oh, dat is toch, het is toch weer een prachtig en mooi verhaal. Wij gunnen iedereen zijn of haar geluk in de wereld. En wij gunnen mildheid voor elke mens in de maatschappij. Ook voor mensen als Guy Verhofstadt, die ja, per ongeluk verstrooid, weet ik veel, met zijn kop elders zittende, door een rood licht is gereden dat al 29 seconden brandde.
0: Een halve minuut.
3: Het was dus niet dat het plotseling omsprong, maar Guy...

0: Ja, Guy was er die dag niet bij met zijn hoofd. En wat gebeurt er? Guy rijdt knal door het rode licht en wordt natuurlijk betrapt. En hij moet voor de politierechter komen in Brugge. Maar ja, we weten wat Guy allemaal voor ons land heeft gedaan. Het is een rots in de branding geweest, decennia lang. Mm. Hij is een zeer geëerd politicus altijd geweest. Dus zijn advocaat zegt ook, jonge Guy, dat gaan we toch niet zomaar laten passeren dat je nu veroordeeld gaat worden. En Guy zegt, nee, dat zou ik ook helemaal niet tof vinden, want ja, weet je, dat zou toch een soort van smet zijn op mijn prachtige blazoen. Dus dat is ook de verdediging van de advocaat geweest voor de rechter. En hebben ze gezegd, ja, maar dat de staatsman, Verhofstadt, je zou hem toch eigenlijk niet mogen straffen. Opschorting van straf zou toch goed zijn voor door het rood licht rijden. Iets wat eigenlijk per definitie bij elke mens altijd wordt veroordeeld, dat is levensgevaarlijk door het rood rijden. Maar, en hij is daardoor het prijsbeest van de dag, de rechter is meegegaan in de redenering en heeft ook gezegd, dat gaan we meneer Verhofstadt niet aandoen. Dus Guy Verhofstadt heeft opschorting van straf gekregen, is niet veroordeeld voor het door het rood licht rijden. Einde verhaal.
1: Emmer overgeven.
0: Dankjewel. Prachtig.
1: Ja.
0: Leven Guy Verhofstadt en leven het prachtige inzicht en het respect van de politierechter.
1: Beyond. Ik bedoel, ik vind dit dus klasse justitie op en top. Ik vind het waanzin. En dan ook nog een argument van de advocaat Christine Mussen. Hij reed met slechts 27 km per uur door het rode licht.
0: Ja, ja.
1: Dat snap ik ook niet heel goed. Van, welke baan was dat
0: ja,
1: dan?
0: Ja, dat hij verstrooid was. En
1: ja,
0: dat is
1: bedoel,
0: het
1: dus
0: geweest,
1: reed hij dan te traag? Allee, ik bedoel, ik vind het ook heel raar. En ook, hij had maar eens tegen iemand moeten opzitten die daardoor de dood zou ingejaagd zijn. Wat dan? Was het dan ook opschorting van straf? Wat een onzin is dit?
0: Er zijn heel veel reacties op een soort van poll die het laatste nieuws daarover heeft georganiseerd. En iedereen zit in dat kamp van, hoe komt dat dat hij wordt vrijgesproken en een ander nooit?
1: Waarom?
0: En er is een oud-politierechter die zegt, ja, en toch begrijp ik het eigenlijk. Opschorting is niet een vorm van klassejustitie. En hij legt uit, zo'n opschorting van straf betekent eigenlijk, dat is absoluut niet hetzelfde als vrijspraak, dat is het niet, maar dikwijls wordt zo'n opschorting gegeven omdat een straf nadelig zou zijn voor de verdere loopbaan van de beklaagde. En dat is een beetje hetzelfde verhaal van die jongen, die student, gynaecologie in Leuven, die wel eigenlijk, waar de rechter van heeft gezegd, dit is technisch gezien wel een verkrachting, wat je met dat meisje hebt gedaan, maar we geven je opschorting van straf, want anders zou dat nadelig zijn voor de rest van je carrière. Ja, ik weet
1: Sorry,
0: het niet,
1: ik vind dat een heel andere zaak. Ten eerste, begin van zijn carrière, Guy Verhofstadt is 73, door het rood licht rijden, weten we allemaal. En nu is zijn imago helemaal naar de zak. Hij was er beter van afgekomen als hij gewoon had gezegd,
0: zijn boete had genomen.
1: Stommiteit, maar ik wil hier niet voor getrokken, want ik ben staatsman. Geef mij gewoon, weet je wat, neem 2 weken mijn rijbewijs af, ik heb toch een privéchauffeur. Dan had iedereen gezegd, wauw, die Guy, dat is nog een toffe. Nu denkt iedereen, loser. Ja, nu denkt iedereen, dat kan toch niet? Dus iedereen jaagt zich hierop. Hij had gewoon even die straf moeten nemen en dat was geen gedoe geweest.
0: Ik denk ook echt dat het niet te verdelen is.
1: Jammer.
0: Nee.
1: Jammer.
0: Het is toch een soort van klasse justitie.
1: Het is schandalig. Maar ja, we hebben ons weer kunnen opjagen. Weer door met het leven.

0: Oh, dat bleef toch goed, hè? Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman.
1: Sven en Anke.
0: Ach, dat vind ik altijd hele fijne berichten. Hoeveel verdient de werkende Vlaming gemiddeld?
2: Oké.
0: Okay. Dus denk eens allemaal na, lieve schatten, wat jij netto krijgt elke
2: netto.
0: Maand.
2: Is netto. Netto.
0: Het gaat over
2: netto.
0: Netto bedrag.
2: 2,5, zoiets, denk ik. Maar gemiddeld dan, hè? Maar dat gaat van mensen die veel minder verdienen tot Mark Koek of zoiets. Hè, weet
0: ja, volgens Statistiek 2,5? Vlaanderen
2: ja?
0: verdiende de werkende Vlaming
2: ja?
0: en de werkende Vlaming tussen 20 en 64 jaar
2: okay.
0: in 2024
2: okay.
0: gemiddeld
2: okay.
0: €2.895 netto per maand.
2: Ah, oké.
0: Ik vind dat wel... Allee, dat is toch meer dan vroeger, duidelijk, hè?
2: Ja, het zal wel wat meer dan vroeger.
0: Nee, maar ik bedoel, eigenlijk dacht ik inderdaad dat we ook op 2,5 zaten.
2: Ja, ik dacht dat daar het gemiddelde
0: is. Mannen verdienen uiteraard nog helaas het meest. Die hebben gemiddeld €2.995
2: okay.
0: netto inkomen. En een vrouw, €2.624.

0: netto. Netto. Okay. Dus denk er maar eens over na en zie of je straks in het kantoor van je baas moet binnenspringen, ja of nee.
1: Ja, inderdaad. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke die heeft gisteren ook een uitspraak gedaan waar veel rond te doen is. Hij wil dat ziekenfondsen zich meer focussen op echte gezondheidsprioriteiten. We zitten natuurlijk in hele moeilijke budgettaire tijden, dus overal waar ze iets kunnen rapen, proberen ze dat. En daarom zouden aanvullende voordelen zoals terugbetalingen voor homeopathie en acupunctuur mogelijk verdwijnen, omdat daar volgens hem onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor is.
2: Acupunctuur, er is geen begin van bewijs dat dat echt de gezondheid helpt. Of homeopathie, er is geen begin van bewijs dat de gezondheid helpt. Als je samen die mening hebt met de ziekenfondsen en de artsenorganisaties in het officiële bestuur van de ziekteverzekering, ja, dan moet je daar natuurlijk als ziekenfonds in je aanvullende activiteiten ook geen geld in steken. Dat is maar een voorbeeld.
1: Ik ben het vaak oneens met Frank van den Broeke. Historisch gezien al, ik verbrand mijn geld bijvoorbeeld nooit. Maar, nee, ik doe dat niet. Nee, ik laat het op de rekening.
0: Allee, je had het kunnen laten liggen, maar we kunnen hem niet laten passeren.
1: Nee, sorry, niet
0: de bal ligt voor het doel.
1: Frank, maar nu volg ik hem wel een beetje. Ik geloof daar ook niet in. Acupunctuur, naald in je lijf en dat je dan gezond gaat worden.
0: Maar vroeger was dat toch een hype. Nu hoor je nooit meer iemand zeggen, ik ga naar de acupunctuur. Maar vroeger was dat, ik ga naar de acupunctuur om te stoppen met roken, ja, om te stoppen met dit. Ik ga naar de acupunctuur voor spieren.
1: Acupunctuur
0: voor pijn door mijn regels.
1: Ja.
0: Maar nu hoor je dat precies niet meer. Maar ik vraag me af, ja, hebben mensen daar ooit wel baat bij gehad? Want ik heb het ook nooit laten doen.
1: Homeopathie, ik ook niet geloof.
0: Zo van die,
1: gaat enorm dan hebben we iets aan het verdunnen dat enorm en dan gaat dat wel goed zijn.
0: Maar is dat homeopathie? Ik dacht dat homeopathie gewoon op basis van planten en kruiden was.
1: Ja, dan zo heel erg verdund. Dat is het zo. Dus, ja, dus ik verdun mijn wijn ook niet. Het is een volledig... Ja, nee.
0: Ja, maar
1: ik geloof er niet echt. Nee.
0: Ik denk dat heel veel luisteraars nu aan het stijgeren zijn. Persoonlijk.
1: Ja,
0: die denken van, hey, mij heeft het wel geholpen. De klassieke geneeskunde, daar had ik niks aan. Maar sinds ik dit weet, iets van homeopathie of acupunctuur, laat het eens weten via de show-app. Ik was benieuwd.

0: Ja, het is wel een toepasselijk liedje hoor. Het begon meteen met I Believe in Miracles. En er zijn veel mensen in dat kamp die zeggen homeopathie, dat is voor mensen die in wonderen geloven. Want eigenlijk, ja, dat is puur placebo. Het is niks anders dan dat. Maar ja, toch ook mensen die...
1: Heel veel mensen.
0: Die er wel mee gebaat zouden zijn,
1: ik denk
0: blijkbaar.
1: Dat het 50-50 is van mensen die zeggen, jawel. Of. Mensen die zeggen van niks hielp en dan toch acupunctuur en homeopathie. Onder andere Ariane, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij zegt acupunctuur heeft mij gered van mijn tennis-elleboog. 20 jaar geleden.
2: Ja. Ja, klopt. Ik kreeg een tennis-elleboog, heel veel pijn. Ik zat te huilen op mijn werk. Ik kon niet meer typen. Ik kon eigenlijk bijna niet meer bewegen. En ik volgde op dat moment ook de yoga-academie. En een van mijn medestudenten woonde in de straat van een acupuncturist en die zei, je moet een afspraak maken bij deze man, die gaat jou kunnen helpen. En ik durfde dat eigenlijk niet goed, want wie wil er nu naalden in zijn vel gestoken? Ja, bon. Maar ik was zo wanhopig dat ik het toch heb gedaan. Ik moest echter een tijdje wachten eer ik kon gaan, waardoor ik toch naar de klassieke geneeskunde ben gegaan. En daar stelde men inderdaad vast met echografie enzovoort. Ja, mevrouw, een tennis elleboog. Het enige wat u kan doen is even wat medicijnen nemen en dan een verbandje aandoen. Maar leg dat toch maar niet te ver weg, dat verbandje, want u gaat heel uw leven blijven sukkelen daarmee. Ja, oké, dus ik ga naar die acupuncturist. Ik moet zeggen, die naalden dat die niet zo goed. Maar na 3 sessies was het weg.
1: Oh, volledig weg.
2: En de eerste keer zei hij, ik denk dat ik op de juiste plaats zit. Het gaat even een beetje meer pijn doen, maar daarna gaat het beteren. Waarvan acte. Mm-hmm. Nooit meer iets gehad.
1: Wow. Hoe kan dat dan, vraag ik mij af. Hè? Dat is dan toch... Ik bedoel, wat zeg je dat dan tegen je klassieke arts? Van, hey, dat heeft wel geholpen, hè? Wat zegt hij dan? Ja, mirakels bestaan.
2: Ik ben daar niet naar teruggegaan.
0: Dat was niet nodig eigenlijk. Ja.
2: Nee, dat is niet nodig. Sindsdien geloof ik echt rotsvast in acupunctuur voor bepaalde dingen.
0: Ja. Je gaat er geen kanker mee genezen. Mensen zeggen, ja, dat is eigenlijk eeuwenoude Chinese wetenschap die...
2: Dat
0: komt maar vaak binnen.
1: Ik heb vriendinnen, hè, die gaan elke zaterdag naar de Chinese dokter. Maar dat is nu een beetje een ding.
0: Elke zaterdag naar de Chinese dokter?
1: Ja, en dat is een soort van bijeenkomst. Huh? Ik heb het al gezegd, een beetje zo'n soort van kringgesprek. Huh? En die doet echt, alleen sinds ze daar naartoe gaan, voelen ze zich veel beter.
0: Eerst een bordje nazi, dan een bordje babi.
1: Nee.
0: Maar iedereen gelukkig.
1: Moet eens kijken nu, Svenny en de Joe-app, hoeveel succesverhalen er binnenkomen.
0: Ja, daar hangt ook zo'n hele sfeer rond die homeopathie, waar ik dus niet in geloof. Maar ik ga daar ook niet in veranderen, sorry, we moeten niet over alles eens zijn. Maar veel mensen die zeggen, goed, we hebben al zoveel voorbeelden in onze familie gehad van mensen die met antibiotica niet geholpen werden. En die door homeopathie er wel zijn doorgeraakt. Sorry, de bewijzen liggen gewoon op tafel, zeggen veel mensen. En ja, wat er ook is dat er zo'n enorm geloof in de Big Pharma is, die daar keiveel geld uithaalt. En veel dingen die natuurlijk in de natuur groeien...
1: Die willen dat niet.
0: Die willen dat niet, want dan verdienen ze veel minder geld aan, zeggen sommige mensen.
1: Dat is toch al decennia... Weten mensen dat er zo, als er plantjes ergens in Brazilië groeien, ik zeg maar wat, die niks kosten, ja, dan hebben de Big Pharma reuzen geen zak aan, hè. Dus ze doen daar niks mee.
0: Ja, geloof je dat? Dat is een beetje complottheorie eigenlijk.
1: Ik denk wel echt wel dat er de waarheid in het midden gaat
0: liggen. Dat er meer is naast de klassieke geneeskunde.
1: Het kan niet dat echt alleen maar medicatie onbetaalbaar is en dat planten in de natuur niks doen. Dat geloof ik ook niet.
0: Nee, daar ben ik het wel mee eens.
1: Ja.
0: Oké, Ariane, dankjewel voor je getuigenis. Het is relativeert onze zware uitspraken en de
1: maar
0: mening
1: onze,
0: van...
1: Maar onze, is uw mening. Ik geloof dat ik ben daar toch...
0: Je bent helemaal aan het kanten.
1: Ik was niet aan het kanten, jij zegt meteen wij van het begin.
0: Allee, want wel naalden als...
3: Deze week in Date Night.
4: Lichtje uit of spotje aan?
5: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
6: Date Night.
5: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
3: Date Night.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
1: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
0: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
2: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

0: get this pre-work party started. We zijn goed bezig. Dankjewel, Pink.
1: Ja, ons wel al een paar dingen opgejaagd deze ochtend. Ja, we gaan even rustig
0: even
1: doen.
0: Kalm.
1: Ja, wel, want straks over een goed uurtje komt Rick Torfs tevoorschijn. En die heeft ook weer een onderwerp mee. Een dilemma waar je ook gaat van denken. Ah, dat is

0: feestje draai met de 80's muziek, dan zit deze er altijd tussen. En ik moet zeggen, daar gaan de mensen heel goed op. Daar dansen ze heel graag op. Soul Sister and The Way to Your Heart. Zometeen een goed cijfer.
1: Ja? Ja, het is een in welke sfeer zitten we?
0: De centen, Anke. We zitten bij de centen, bij de portemonnee.
1: Oh, maar dat is dus juist ook al heel benieuwd.
0: Maar het is een positief. Dit is een positief cijfer.
1: Het
0: is
1: porno, ging je zeggen, hè? Maar, nee. Het is half acht. Het nieuws met onze Grim.
2: Goedemorgen. De Belgische staat moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al €736.000 aan dwangsommen betalen. Horion kreeg in 1980 levenslang voor zesvoudige moord. Sindsdien probeert hij vrij te komen, maar dat lukt niet. En dus trok Horion naar het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En dat oordeelde dat hij onmenselijk behandeld wordt. En het dwingt ons land om een oplossing te zoeken. Voor elke dag dat dat niet gebeurt, krijgt Horion €1000 extra. De Europese Unie heeft een handelsakkoord met de VS. Dat werd eigenlijk al afgesloten in juli vorig jaar. Maar de lidstaten hebben het nu definitief afgeklopt. Europa schrapt onder meer verschillende importheffingen op Amerikaanse industriële producten. En in ruil belooft president Trump een algemene heffing van 15% op Europese goederen. En in het Engelse voetbal is Arsenal landskampioen voor het eerst in 22 jaar. Rode Duivel Leandro Trossard en zijn ploegmaat konden de titelviering gisteravond al inzetten na het gelijkspel van hun concurrent Manchester City. Dat speelde 1-1 gelijk. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon dan ook bij 22 tot 23 graden.
3: File richting Brussel op de E314 tussen Zolder en Halen verlies je een uur. Een half uur richting kust op de E40 tussen Aalter en Oostkamp gebeurde een ongeval. File op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen 20 minuten. En nog 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost.
4: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
5: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Het cijfer van de dag.
0: Dat wil ik in onze financiële bril mogen opzetten deze ochtend, Anke. En samen met de luisteraars mag jij raden waar deze 10,8 euro voor staat.
1: 10,8 euro.
0: 10,8 euro, wat zou het kunnen zijn?
1: Is dat een lottobiljet?
0: Een lottobiljet.
1: Kost dat niet zoveel?
0: Dus kost dat zoveel? Nee.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar dat kan
1: ik
0: je
1: heb
0: toch
1: nog
0: zelf
1: nooit...
0: bepalen, lotto.
1: Ja, ik heb nog nooit op de lotto gespeeld, dus ja, ik zeg maar wat.
0: Nee,
1: 10,8. Is dat een fijn bedrag?
0: Ja, dat is wel een fijn bedrag.
1: Is dat een soort van rente of zo? Op een rekening, spaarrekening. De gemiddelde rente na een jaar of na 100 jaar? Want ja, rente is drie keer niks.
0: Dat is het niet, maar het gaat wel de goede richting uit. Ik vind het wel, ja, ik vind het wel al warm.
1: Iets heeft te maken met de indexering?
0: Heeft niet met de indexering te maken. Dat niet. Het is nog iets anders.
1: Wacht,
0: 8 euro.
1: Ik met mijn petje bij kan? Of is het te moeilijk voor mij?
0: Dat je een petje bij kan? Ik heb nog nooit met een petje gezien.
1: Een
0: petje vreemd zijn als je daar een botsing zou hebben. Een petje.
1: Je wacht, hè?
0: 10,8 euro. Ja, gemiddeld eigenlijk. Gemiddeld. Gemiddeld, 10,8 euro.
1: Per maand of per jaar? Of?
0: Nee, per keer eigenlijk.
1: Per keer. Iets wat je terugkrijgt? Iets wat je terugkrijgt bij de tandarts, dokter, huidspecialist?
0: Nee.

0: is ook geen positieve boodschap.
1: Nee.
0: Hè? Jongens, toch, hoe dan ook? Nee.
2: Ja, het cijfer van de dag.
0: Ja. En dat is nu eigenlijk een heel tof cijfer.
1: 10,8 euro.
0: 10,8 euro,
1: ach,
0: ja.
1: Maar, weet je, wat? De luisteraars weten het vanochtend ook niet.
0: Nee, dat merk ik. Het is Goele
1: probeert nog er een mopje in te steken door te zeggen 10,8 euro is wat elke luisteraar van Sven O'Neillis gaat krijgen. Maar zover, ja, zo triestig is het gesteld met de input die je krijgt vandaag. Ellen stuurt nog het gemiddelde winstpercentage bij aandelen op jaarbasis. Maar zegt ze momenteel bij sommigen veel meer. Ik heb er momenteel aan 217% staan.
0: Oh, wow, Ellen.
1: Oh, my.
0: Oh my god.
1: Bij wat?
0: Je hebt goed geïnvesteerd,
1: hè? Stuur ik zal het niet vermelden op de radio. Danny zegt, terugbetaling bij de acupuncturist. Haha. Nee. En dan komt er nog binnen de gemiddelde prijs van naft of diesel.
0: Nee.
1: Pff, ja, inderdaad. Nee. Ja, dus de luisteraars weten het ook niet. En ik ook niet.
0: Je zat eigenlijk ongelooflijk dichtbij bij de allereerste gok die je gedaan hebt.
1: Wat was dat
0: ook
1: alweer?
0: Ik moet daar nog even wegduwen van die lotto, want daar zat je er eigenlijk.
1: Oh, het gemiddelde dat iemand wint met zo'n kraslot.
0: Met alles samen. Het is de gemiddelde winst die je krijgt als je wint bij de lotto. Soms zie je dan zo 3,43 komen bij de euro of bij Euro Millions. En soms, ja, er zijn mensen die plotseling 100 miljoen op berekening krijgen. Gemiddeld 10 euro. Maar we gaan even bellen met iemand van de Nationale Loterij, want die gaat ons dan toch eens uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt. En dit is, en dat vind ik altijd wel leuk, het is de mevrouw die we gaan bellen, die verantwoordelijk is voor de opvang van de mensen die veel meer dan het gemiddelde krijgen. Dus die bellen, ik ga eens bellen naar Lotto. Ik heb gezien dat ik 17 miljoen euro heb gewonnen. Die weet dan wat er moet gebeuren en hoe je het moet aanpakken. Die gaan we bellen.
2: Alrighty, vanavond bij VTM een verrassende, nooit eerder geziene tussenstand in huis gemaakt. In caravans vol schimmel en ongedierte bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Je avond bij VTM en VTM 2.
1: En
3: Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dit is Joe.
9: Sven en Anke.

0: Misschien net zoals ik gisteravond niks gewonnen met Euromillions, maar we hebben toch allemaal tegelijkertijd Bon Jovi gewonnen op de radio. En dat is ook een goeie. You give love a bad name.
1: Het cijfer van de dag.
0: Het gemiddelde cijfer van de winst vorig jaar in ons land, en dan gaat het over alle spelen van de Nationale Loterij, is 10,8 euro. Patricia Penn, die is een van de soort woordvoerders en begeleidt eigenlijk de lottowinnaars bij de Nationale Loterij. Dag Patricia, goedemorgen.
2: Hallo. Goedemorgen, Sven. Hallo.
0: Gemiddeld, hè. 10,8, maar dat kan in alle richten. Dat kan veel minder zijn, maar kan ook veel meer zijn, hè. Klopt, hè.
2: Ja, dat kan inderdaad een pak meer zijn.
0: Wat is het hoogste?
2: Vorig jaar is dat heel vaak gebeurd.
0: Ja, vorig jaar is vaak gebeurd.
2: Het hoogste tot zover, dat was zo'n 168 miljoen.
0: Oh.
2: En dat was in oktober 2016.
0: Ja. Maar 168 miljoen, joh, dat is echt niet normaal.
3: Maar Patricia, jij hebt toch eigenlijk echt de allerleukste job in de wereld. Mensen hypergelukkig maken. Maar wij stellen ons daar van alles bij voor. Stel, hè, Jantje uit Zwevenzelen wint. Hoe gaat dat eerste contact dan? Bel jij? Of krijg je direct een mail van kom naar de headquarters van de Nationale Loterij. Je wordt hier ontvangen op een zo'n hoogpollig tapijt. Je krijgt champagne. Er worden toosjes met caviar gesmeerd. Gaat dat zo, Patricia?
2: Ja, ik ga een beetje jullie dromen verknallen, want het gaat eigenlijk zo over de gang toe. De mens hangt een beetje vanaf van de manier waarop ze spelen. Als ze in de winkel spelen, natuurlijk, dan moeten ze zelf tot de vaststelling komen dat ze gewonnen hebben.
3: Ja.
2: Maar spelen ze online, dan krijgen ze inderdaad wel een e-mail van ons, waarin staat, bravo, u maakt deel uit van de grote winnaars. Lieve contact had ze niet met de Nationale Loterij en dan hebben ze mij aan de lijn.
3: Oké, en dan, wat is het eerste? Heb je zo'n vast tekstje dat jij zegt? Zo van, jongens, dit is geen mop, het is echt wel. En dan zeg je het bedrag, gaat dat zo of wat zeg jij?
2: Wel, dat hangt echt af van de winnaar zelf. De meeste mensen zijn compleet van slag.
3: Ja.
2: Ze geloven er gewoon niet in. Ja, het is onwaarschijnlijk, hè. Zo'n groot bedrag tot binnenkort op je bankrekening staat, dan verschiet je wel even. Dus de mensen zijn vaak in het ongeloof. Dat duurt wel een aantal minuten, laten we zeggen dagen eigenlijk, voordat ik de mensen overtuigd krijg dat ze daadwerkelijk dat bedrag hebben gewonnen.
3: Ja. Oké, maar ze komen dus niet langs. Het is niet zo van dat jullie ze een snelcursus de rich lifestyle geven. Maar toch, ze mogen wel.
2: Nee, niet de rich life, maar ze komen langs.
3: Ja?
2: Dus we hebben ze aan de lijn en maken dan snel een afspraak. Zodat wij echt een fijn gesprek kunnen hebben met die winnaar face-to-face. Dat is toch altijd leuker. En dan doen wij een babbel, wij gaan vooral luisteren. Hè. Want iedere mens is anders, iedere mens gaat er anders mee om. En dan gaan we eens kijken hoe wij die mensen kunnen eigenlijk bijstaan in een nieuwe avontuur, zodat ze kunnen groeien als winnaar in een nieuw leven.
0: Ja, want dat geld is niet van, je hebt gewonnen, patat, dat staat meteen op je rekening, want dat is wel bij de kleine bedragen, hè? Dat gaat heel snel. Houdt u het dan nog een beetje in tot u de babbel hebt gehad voor die 168 miljoen op je rekening staat, die dan onderkreunt dat het niet normaal is? Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nee, dat geld is wel steeds beschikbaar, dus van zodra de jackpot valt, dan zijn die centen beschikbaar, kunnen wij dat overschrijven. Maar wij vragen de winnaar altijd om een beetje tijd te nemen, om eventjes na te denken over wat de plannen zijn. Ja, zoiets dat moet bezinken als je dat overkomt. Dat is niets waarvan je op 1, 2, 3 weet wat je ermee gaat doen. De meeste mensen maken plannen voor als ze ooit winnen. En als ze dan bij ons in het zaaltje zitten en wij vragen dan naar wat die plannen zijn, dan zijn die plots weg natuurlijk. De mensen weten het gewoon niet meer.
3: Oh, zeg maar, als je inderdaad 168 miljoen wint, ja, je moet dan naar dat hoofdkantoor komen. Komen die al zo bijna een beetje vermomd of zo? Want ik zou mij zo, en ook weten mensen, ja, want daar werken veel mensen bij jullie, die weten dat dan niet van, dit is een winnaar, want je wilt toch niet dat iemand dat weet? Hoe zorgen jullie ervoor dat dat toch zo redelijk discreet allemaal gebeurt?
2: Ik stel u gerust, ze komen niet vermomd, want dan zouden ze uiteraard wel opvallen. De meeste collega's zijn het wel vertrouwd. Nu, we ontvangen gemiddeld 1 winnaar per werkdag.
3: Oh.
2: De meeste mensen komen gewoon op afspraak. Ik ga die dan discreet onthalen. En dat verloopt allemaal heel vlotjes, hoor.
0: Ja. Zeg maar, ik heb nog een paar vragen.
3: Maar we kunnen nog 3 uur met u babbelen.
0: Je hebt gewonnen, hè? Dus ik heb meegespeeld. Ik heb echt al over nagedacht. Ik heb meegespeeld. Denk dan van, ja, verdorie, als ik sterf, hè, met zo'n groot bedrag op mijn rekening, als ik gewonnen heb, dan moet iedereen daar dan later wel belastingen op gaan betalen. Zo gaat dat. Kunnen wij al meteen tegen jou zeggen, we hebben eigenlijk met 4 gespeeld, of met 6, dat ik de nichtjes ook al zo gezegd heb laten bijdragen, waardoor het al meteen verdeeld is? Zoiets? Kan dat?
2: Ja, dat noemen wij een speelpot. Nu, wij gaan in principe enkel de houder van het spelticket betalen. Dus Sven, als jij speelt en jij komt naar mij toe en je zegt van dit is mijn ticket, dan ga ik jou betalen. Het is wel de bedoeling, als je een speelpot organiseert, en dat is een tip dat ik meegeef ook aan de luisteraars, alsjeblieft documenteer dat op voorhand heel goed. Zodanig dan moest er zoiets ongelukkig gebeuren, dat je dan ten opzichte van een fiscalist of samen met een notaris de nodige documenten kan opstellen om dat netjes te verdelen van zodra die winst.
0: Want anders moet in principe, ja, moet er al meteen belasting betaald worden als je schenkt meteen aan die anderen, toch?
2: Ja, schenkbelasting, ja, inderdaad. Maar opnieuw, documenteren is de gouden raad. Als je zoiets doet.
0: Ja, en dan antidateren. Hè. We hadden die afspraak al, ik weet niet hoe lang. Dat ga je niet toestaan, maar ja.
3: Ja, en ook nog een tip, als je altijd meespeelt met een speelpot, geen week overslaan, hè, want het zal die week zijn dat Pietje niet meespeelt.
0: Ja. Zeg, misschien tenslotte nog, welke goede raad geef je aan de mensen? Wellicht dat ze anoniem moeten blijven en wellicht dat ze verstand moeten gebruiken met de centen. Is dat de samenvatting?
2: Ja, tijd nemen en zwijgen. En ik weet dat zwijgen voor sommigen vaak heel zwaar ligt. Ze beschouwen dat een beetje als een leugen ten opzichte van degene die hen nauw aan het hart liggen. Nu, als dat gebeurt, dan zeg ik altijd, kijk, houd die persoon in gedachten. Maak een brief, schrijf er alles op wat je eigenlijk tegen die persoon zou willen zeggen. En stop die dan ergens heel goed weg. Dan is je geweten al tenminste een beetje verlost van die rare pijn eigenlijk van dat liegen.
0: Ja. Ik hoop elkaar snel zien. Ik wil je graag eens ontmoeten.
2: Ja, ook.
0: Hele fijne, veel fijne dame. Ik kan komen. Voor mij mag de champagne wel koud. Ik heb
3: Het voordeel aan Sven is, die moet die rich lifestyle, die moet hij niet meer aangeleerd.

0: where it is in his kiss. De Chop Chop Song van Cher, 1991. Toen was ze ook al eigenlijk niet meer van de allerjongste. Maar vandaag is haar verjaardag. Cher, die wordt...
1: Ja. 80.
0: 80.
1: En die ziet er jonger uit dan ik.
0: Ja, maar daar is nog meer aan gewerkt.
1: Wij is nog niet veel gewerkt. Bijna niks. Eigenlijk niks.
0: Eigenlijk niks.
1: Eigenlijk niks.
0: Eigenlijk niks.
1: Nee, op dit moment is alles uitgewerkt.
0: Wat?
1: Baby Botox. Helemaal uitgewerkt. Ja, maar ja, sowieso niks van snijden. Nu moeten de mensen niet denken dat ik al iets heb gedaan.
0: Nee.
1: Gewoon als een prikje in een keer. De rest niks. Niks. Het is uitgewerkt. Het is uitgewerkt.
0: Maar fijn, in elk geval, we vieren dat de hele dag op Joy gaat. De 80ste verjaardag is aanleiding voor best wat nummers die we gaan draaien in alle programma's. En vanavond gaat Stijn Smets, dat is na 7 uur, gaat de top 3 van de Joe-luisteraars draaien. Met alle favoriete nummers van nummers van Cher.
1: Amai.
0: Ja.
1: Ja, ik heb ook een favorietje.
0: En dat is?
1: De Sjoep Sjoep Song, hè.
0: Ja,
1: dat weet ik dus al geweest.

0: straks weer de ochtend met Barry White. En let the music play.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
0: Amai, die zijn snel. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen. Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
4: Dit is jouw... Zometeen bellen met iemand die met pensioen gaat op haar 47ste. Kathleen van K3.
5: Ja, als artiest gaat ze op pensioen, hè?
4: Ja. Definitief gedaan. Ze zegt microfoon aan de haak, whatever. Het is gedaan. Straks eens bellen wat ze dan nog gaat doen. Het nieuws van 8 van onze Grim.
6: Goedemorgen allemaal. Pro-Palestijns protest aan de UGent breidt uit. Ons land moet nu al 736.000 euro betalen aan seriemoordenaar Freddy Horion. En Arsenal is kampioen van Engeland. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Dus zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. U hoort de woordvoerder Julian Burnham.
7: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat uit om te houden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
6: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Protest duurt intussen al 5 weken. Ons land moet seriemoordenaar Freddy Horion nu al 736.000 euro aan dwangsommen betalen. Omdat hij nog steeds in de gevangenis zit. En daar komt elke dag 1.000 euro bij. Dat schrijft HLN. Nochtans werd Horion in 1980 tot levenslang veroordeeld voor moord. Je hoort gerechtsjournalist Tim Leskrawaat.
8: Het is zo dat Freddy Horion al meer dan 20 jaar probeert om vrij te komen onder voorwaarden naar een instelling met een enkelband. En dat wordt hem telkens geweigerd. Tot op het punt dat hij met zijn advocaat naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens is getrokken. En die hebben geoordeeld dat hij eigenlijk onmenselijk behandeld wordt.
6: Het Hof van Beroep in Antwerpen verplichtte ons land daarop om binnen de 6 maanden voor een andere oplossing te zorgen. Maar dat is ondertussen bijna 2 jaar geleden. Op 1 juni neemt de strafuitvoeringsrechtbank een besluit. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk zijn kans op Europese barrages niet meer in eigen handen. Op de voorlaatste speeldag speelde 0-0 gelijk tegen Antwerp. Het verloor zo zijn leidersplaats aan Standaard, dat Westerlo met 1-2 versloeg. Je hoort Genk-coach Nicky Haaien.
9: Ik denk dat we een dominante wedstrijd spelen met veel kansen, die je in principe altijd moet winnen. Maar goed, een doelman speelt een uitstekende wedstrijd. Je hebt dan de pech nog met de palen en de lat. En dan blijf je natuurlijk doorduwen om dat doelpunt te maken. Dan is het heel jammer dat je die wedstrijd niet wint en zuur de leidersplaats laat liggen.
6: Genk staat nu op 2 punten van Standaard. Charleroi, Westerlo, Antwerp, Leuven liever, maken geen kans meer op de Europese barrages. Ja, en nog in het voetbal is Arsenal de nieuwe kampioen van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Titelconcurrent Manchester City verloor gisteravond punten, speelde 1-1 gelijk. En dat zorgt ervoor dat Arsenal zijn leidersplaats niet meer kan verliezen. Feest dus bij Rode Duivel Leandro Trossard.
5: Ik kijk al uit naar morgen. Ik ga ook naar het voetbal kijken in Mechelen.
4: Hoe laat is dat eigenlijk?
5: Laat, 8:30, maar dat maakt niet uit.
4: Oh, maar ik moet ook ergens presenteren, dus we gaan alle 2 vrijdag niet geslapen hebben. Dat is goed.
5: Dat is goed.
4: Dat gaat alle remmen los dan.
5: Maar zo'n kampioenenbal kan mensen veel werk zetten. No problem. Frank, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Maar het is toch een beetje voorbarig. Dus
5: ja, het is een beetje voorbarig. Ja, maar dan is het zondag, Frank. Allee, het gaat gebeuren.
4: Allee, kom.
5: Zeg jij ook al een tijdje voorbarig, want voorlopig nog niks van die zomer. En man, dat is nog niet aan het gebeuren.
10: Nee, maar ja, kijk, dat gaat ook gebeuren. Voilà. Doe dat stel. Voilà. Op het moment, ja, inderdaad, vandaag nog een beetje een wisselvallige dag met hier en daar wat buien. Nu, heel de dag grijs gaat het niet zijn, hè, dus vanaf het zuidwesten gaan we ook wel wat opklaringen krijgen. Maar dan krijg je die stapelwolken die eventueel dus ook nog kunnen uitgroeien tot buien. Het is pas aan het eind van de dag op steeds meer plaatsen dat het droog gaat worden. En zonniger ook, eerst in het westen en later ook in het oosten van het land. En dat bij 18 graden. Morgen wordt dan een zonnige dag, maar in de loop van de dag ontstaan er wel redelijk veel stapelwolken. Dus tijdelijk kan de zon het dan wat moeilijker hebben. Blijft wel droog en het wordt dan warmer, 23 graden.
4: File richting Hasselt op de E313 tussen Geel-Oost en Tessenderlo.

0: Een van die vele heerlijke klassiekers uit onze top 2000 van Fleetwood Mac, Everywhere.
1: De ochtend van Joe.
2: Heel vroeg vanochtend hadden we het al over haar en we willen het heel graag nog eens doen, want een icoon, een fantastische madame en iedereen was mega gechoqueerd gisteren door het nieuws van Margriet Hermans. Kanker, stopt meteen met optreden. Heeft niet zo heel lang meer. Wil vooral nu en helemaal terecht bij dochter Celine zijn en bij haar man. Ook hoe ze daarop gereageerd heeft, Sven. Zo sereen. Ik heb een fantastisch leven gehad, geen spijt. Het was mooi, ik ben heel dankbaar. Ja, ze gaat nu zo veel mogelijk genieten van wat er nog is. Heel straf, heel sterk. Heel veel collega's en vrienden van Margriet reageren net zoals iedereen. Geschokt, prijzen haar humor, positiviteit, sterke persoonlijkheid. Koen Krukke zei dit in het VTM Nieuws.
3: Schok eigenlijk. Je verwacht zoiets niet uiteraard. Celine zegt dat ze zich zeer moe voelde. Dat ook een beetje aan het vermageren was en zo. En een beetje levensloos zo. Ze zijn aan de dokter geweest en ze hebben de diagnose gekregen. Die goed was. Ja, ik vind dat ook moeilijk. Het is een goede vriendin van mij en ik zou ze toch nog een paar jaar bij mij willen. Volgens Celine heeft ze geen goesting om chemotherapie te volgen. Maar er is nog een andere mogelijkheid, zei ze. Wat het juist is, weet ik niet. Dus ik denk dat ze toch moet nog op dat sprankelijke hoop hopen.

0: En ook Luc Appermond is een hele goede vriend van Margriet.
1: Uiteraard is dat een heel zware klop. Want ja, Margriet en ik, wij kennen elkaar al heel veel jaren. Ik heb haar debuut meegemaakt toen ze haar entree maakte bij Eurosong. En dat was een imposante verschijning met een prachtige stem. Haar positivisme en haar doorzettingsvermogen, wat ze al heel haar leven geëtaleerd heeft. Denk wel dat dat haar vooruit gaat helpen.
2: Mm-hmm. Laat ons hopen inderdaad. Mm-hmm. Maar ja, in de jaren 90 zoveel mooie televisieprogramma's. Oh ja.
0: Margriet aan Zee, ja, legendarisch. Ja, ja, ja, ja. En ze is zo grappig en ze is grappig. Tof. Ah, het is echt een fantastische madame.
2: Het is altijd positief ook, dat is ook tof. Want we hadden op een bepaald moment hier een rubriek waar we vroegen naar het levensmotto van mensen. Bij ons in de ochtendshow, want ze is hier heel vaak te gast geweest en komen optreden en zo. En ze zei toen tegen ons dat dit haar levensmotto was. Typisch Margriet ook weer.
3: Mijn motto? Mensen die gelukkig willen worden, moeten zure mensen mijden. Ik zeg altijd, zwartkijkers mijden. En een optimistisch leven leiden, want ons leven is al zo kort. Come on, go for it.
2: Kijk wel.
0: Weet je, en Margriet is echt zoals ze is in de media. Die is in het echt ook zo. Sommige mensen in de media zijn niet zo. Maar Margriet is wel, Céline is ook zo. Ik hoop echt, alleen ik denk dat iedereen dat nu heeft, dat ze echt nog wel wat tijd krijgt.
2: Het leven is zo kort, mijd zure mensen en maak er iets van. We gaan een van haar mooie liedjes nog eens draaien, Margriet Hermans.

0: Margriet.
1: Heel mooi en heel veel luisteraars dragen Margriet en haar familie een warm hart toe. Net zoals wij allemaal.
0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
5: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
4: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
10: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
12: Good times, great music.
13: Sven en Anke.

0: Over het afscheid, Bryan Adams en Melanie C. En When You're Gone. Ondertussen is Rick Tors ook al de studio binnengewandeld voor zometeen zijn rubriek. De man is het levende bewijs dat er ook na de pensioengerechtigde leeftijd nog leven is.
1: De ochtend van Jo. Elke dag van 6 tot 10.
2: Ja, aan de vooravond van haar pensioen op 47-jarige leeftijd. De enige echte Kathleen Aerts van K3. Goedemorgen, lieve schat.
3: Hey. Goedemorgen, lieve.
2: Ik ben jaloers, zeg. 47 en met pensioen. Nee, het is een beetje jouw showbiz pensioen, maar meen je dat, lieve schat? Ga je daarna niet meer zingen?
3: Oh, maar ik zing elke dag, hè. Alleen niet op een podium. Waar dat ik nog ga of sta, blijf ik zingen.
2: Ja, dus sowieso, er komt geen reunie van de reunie van de reunie. Het is gedaan.
3: Ja, 7 juni is echt de allerlaatste show. Ja. Het is een heel dubbel gevoel, hoewel ik toch wel stiekem hoop. Maar ik heb het met de twee anderen er nog niet over gehad. Misschien over een jaar of 10 of 20. Als het ons nog gegund is, wie weet. Hè?
2: Ah, als
3: het
2: toch goed zeg. Ja, maar,
0: dat is goed.
2: Jij gaat dat toch niet kunnen laten, Kathleen. Want wat zijn de plannen nu? Als er nog 17 shows, dan is het gedaan. Ja, terug naar Zuid-Afrika. Reisbureau. En een nieuw project.
3: Klopt, ja. We hebben onze handen meer dan vol. We hebben ons reisbureau, de Guesthouse. En we hebben daar ook een music and art school geopend in samenwerking met de Tomorrowland Foundation. Amai. Dus je ziet, de muziek klinkt overal. Van België tot in Zuid-Afrika.
2: Maar ik vind het wel mooi, want je hebt ergens gezegd zo van... Ik haal mijn geluk uit mijn familie, uit mijn privéleven en niet uit het applaus. Ik vind dat wel heel schoon dat je dat... Ja, je hebt het echt... Het hoeft niet meer voor jou, hè?
3: Nee, pas op, ik ben wel heel dankbaar en ik geniet enorm van de energie van de mensen. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee, mijn geluk hangt niet af van applaus. Ik ben daar niet afhankelijk van. En dat is wel gekomen, een wijsheid dat ik vergaard heb doorheen de jaren.
2: Ja, zeg maar, je zegt nu zelf, eigenlijk zijn Christel, Karen en ik nu veel betere vriendinnen dan vroeger. Hadden jullie dan zo vroeger zo vaak ruzie in de busjes naar optredens? Of hoe, hoe ging dat dan? Waarom heb je dat gezegd?
3: Ah, vroeger waren we natuurlijk elke dag samen. Hè? En ik denk dat dat een beetje is zoals in de liefdesrelatie. Al, ik weet niet dat dat bij jullie zit, daar ben ik niet van op de hoogte.
2: Oh jongens, toch.
3: Maar soms zijn er al wel eens discussies. Hè? En bij ons drieën, ja, we hebben 3 verschillende persoonlijkheden. Wat me vooral herinner is dat bijvoorbeeld vroeger de kleren niet zo gemakkelijk waren. Ja. En want iedereen vond andere dingen leuk en zat met anderen, zeker als je jong bent, je bent een beetje onzeker. Maar gelukkig nu, zoveel jaren later, nou, we allemaal wat ouder en wijzer en zelfverzekerder zijn, ging dat allemaal heel vlotjes.
2: Ja. En kinderen hebben, dat schept dan weer een. Want jullie zonen, ja, die hebben heel vaak zo in de coulissen samen rondgehangen. Dat zijn ook buddies geworden.
3: Ja, ja, ze kenden elkaar al van in Zuid-Afrika. Want Karen en Sky komen geregeld eens op bezoek. Dus ze waren al wat vrienden. En die hebben ze ook de dochters van Christel leren kennen. Dus wie weet, ik probeer ze allemaal wat warm te maken. Hè. Voor de toekomst moeten ze misschien samen eens iets opstarten.
2: De next gen, hoe cool zou dat zijn?
0: Zou tof zijn. Zeg maar nu nog tot de 7e juni. De ene show na de andere. Want jullie gaan er nog veel doen op korte tijd. Je hebt er zoveel gedaan in totaal. Ja, ik wil nu nog niet vragen hoe kijk je erop terug. Maar die vraag komt wel binnen een paar weken eraan. Welk gevoel overheerst nu bij jou?
3: Wel, ik moet zeggen, vorige nacht heb ik toch al niet zo goed geslapen. Het begint zo echt wat te kriebelen. Dat is echt zo'n adrenalineshot. Hè. Ik kan dat niet anders beschrijven dan de moment dat onze lift omhoog gaat en dat je al die mensen ziet en zo warm wordt ontvangen. Dat geeft zo'n energieboost dat ik heel lang... Opteer, dat is precies dat je, ik weet niet, een miljoen pillen Prozac hebt gepakt of zo. Ja. Ik weet dat ik al niet heb gedaan. Maar je hebt zoveel gevoeld, echt, dat klinkt misschien heel cliché, maar je voelt echt zo die liefde stromen. Ja. En ik vind dat fantastisch dat alle mensen gewoon eens even alle dagelijkse vergeten, zingen, dansen. Laatste keer in Ahoyhoek, heel Rotterdam. Zelfs in de metro liepen ze onze liedjes te zingen. Dus dat gaat in Antwerpen niet anders zijn. Ik vind dat fantastisch.
2: Ja, en vooral ook dat de kinderen dat dan ook zien. Hè? Zo van, want je kan het wel vertellen. Mama was vroeger een zangeres in België. Maar ze hebben het nu gezien, hè? Hoe hot jij bent.
3: Ja, ze zeggen nog elke dag, mama, waarom heb je nooit verteld dat jij zo beroemd waart? He, we hebben echt een popster in huis, zeggen ze dan voor te lachen.
0: Dat is toch zalig. Zeg, ja, we gaan het doen, we gaan er eentje draaien bij jullie, maar jij mag hem kiezen. Welke heeft het meeste effect gehad in de sportpaleizen en in Nederland? Welke had je het gevoel van, wauw, dit is het nummer dat echt onze legacy is, waar iedereen zal blijven mee zingen?
3: Ik denk iets dat zeker voor alle tijden geldt, dat is toch wel de alle kleuren. Hè. Laten we elkaar allemaal graag zien en dat vooral niet vergeten. En dat vooral samen blijven zingen, ook na de shows.
0: Hey, ja. Wat een mooie boodschap is dat. Dus die gaan we inderdaad speciaal draaien voor iedereen die er zo'n goede herinnering aan heeft. En er nog wat van genieten de komende weken. Hè. Veel
3: dankjewel.
0: Plezier.
3: Dankjewel.

0: niet anders, hè. Die klassieker er nog even tussen schuiven. Alle kleuren van K3 en K1 bijna op pensioen. Het nieuws van 8:30 van onze Grim.
1: Goedemorgen. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Ze drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. In het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. En in Londen is de landstitel van voetbalclub Arsenal al stevig gevierd. Arsenal kroonde zich gisteravond tot kampioen na het gelijkspel van Manchester City. Het is voor de club hun eerste landstitel in 22 jaar. Fans verzamelden zich vannacht aan het stadion en vielen elkaar in de armen. De spelers met onder meer rode duivel Leandro Trossard vierden de titel in het spelershuis. De dag start wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen, ook bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon bij 22 tot 23 graden.
0: File richting Hasselt op de E313 tussen Geelwest en Tessenderlo verlies je 3 kwartier. Een half uur file richting kust op de E40 tussen Aalten en Oostkamp door een defect voertuig. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Ook 20 minuten op de E40 tussen Bertemens en Stevenswoluwe. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout is de weg afgesloten. Verlies je 1 kwartier. Ook nog 1 kwartier file richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem en op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: Snizzle Schriktorfs, Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me Back.
1: Hallo Torfs, goedemorgen, alles goed?
2: Goedemorgen, ja.
0: Hoi.
1: Hebben we een goed dilemma dat je mee hebt, van een luisteraar, voor zometeen?
2: Ja, ik denk het wel. Veel mensen gaan dat herkennen. Ik denk 90% van de Vlamingen.
1: Ik vind het heel goed, maar dat is voor zometeen. Zeg, het is eigenlijk vandaag, we zijn 20 mei. Het is een zeer speciale dag voor u, maar u beseft het niet.
2: Nee, dat komt door mijn leeftijd, dat ik het niet besef.
1: Ah, je kan het ook eigenlijk niet weten. Nee. Een van uw idolen is jarig vandaag.
2: Zijn jullie jarig? Nee,
1: nee,
2: toch?
1: Nee. Uw muzikale idool is jarig en het is niet Cher. Maar Cher wordt wel 80 vandaag. Het is de verjaardag van Cher.
2: Ja, wie is er dan nog ouder en nog niet dood?
1: Nee, kijk, deze is ook jarig en die is ouder. 82 wordt.
3: Als hij maar geen voetballer
1: wordt. 82. Boudewijn de Groot, 82.
0: Maar is het ook niet inderdaad?
1: Nee, dat is het.
2: Die is toch te jong, hè?
1: Nee, is het ook niet. Ja, en die andere, ja, die ook eigenlijk jarig was vandaag, die is wel al gestorven.
0: Het is wel uw favoriete liedje op andere momenten misschien.
1: Joe Cocker, die was jarig vandaag, Joe Cocker. Maar u hebt ons ooit iets verteld, lang geleden. En wij zitten nog net in de fase dat ons geheugen wel nog werkt.
2: Soms.
1: Over een nummer waar u gek van was.
0: Ja.
1: Is dat echt gezegd dan in de studio?
0: Wij zijn altijd blijven onthouden dat we dachten, hè?
2: Ja.
0: Speciaal.
1: En de zanger is jarig vandaag, wordt 83.
0: Ja.
1: Had met zijn toenmalige vrouw een hit, lang geleden. Ze gingen in 1999 uit elkaar. Ze hebben samen 4 kinderen. En we gaan hem draaien, zometeen.
2: Goh, ik weet natuurlijk niet, gezien de omstandigheden die ik reeds uitvoerig heb geschetst, wie het is, maar ik kijk er rijkhalsend naar uit.
1: Ja. Het is een... ik had het niet verstaan.
0: Wij vroegen in het kader van, wat vind je dan zo het meest romantische, populaire liedje?
1: Toen kwam
0: dat naar boven.
1: Ja.
2: Goh, ja, in mijn jeugd heb ik veel gekke dingen gezegd.
1: Oké. We gaan samen het ontdekken.
2: Ja.
1: De man wordt 83. Zometeen draaien. Maar het is echt een heel tof liedje. Zometeen.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
9: Als vente, zijn bendidioten.
10: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
11: De geschiedenis van uw Google Chrome.
12: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
9: Respect wil ik nog wel proberen.
13: Mamma mia!
14: Wat was dat?
15: De nieuwe comedy-reeks
13: Strike!
15: Nu exclusief op streams.
16: Code Yellow!
17: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
18: Ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
17: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
19: Wij dragen E5.
9: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
19: E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Dit is Joe,
2: Sven en Anke.

0: zaten in 1982, om precies te zijn. Met Albano en Romina Power. Hij wordt 83 vandaag en we wilden hem speciaal voor u draaien.
1: Geweldig, het was ook het lievelingsliedje van kardinaal Parolin. Dus de staatssecretaris, de eerste man na de paus. En toen ik met hem over de zin van het leven praatte, zei hij dat Felicita van Albano en Romina Power zijn lievelingslied.
2: Ja, maar ik heb de vertaling nu eens opgezocht. Ik dacht, waar gaat dat toch eigenlijk over? Hè? Ja, het is echt een prachtig liefdesliedje over wat geluk voor hen betekent. Geluk is samen handje vasthouden. Geluk is dicht bij elkaar blijven als kindjes. Geluk is een glas wijn met een boterham. Geluk is een briefje achterlaten in de la. Geluk is een verrassing. Het warme licht en de radio die speelt.
0: Oh, de radio die speelt?
2: Ja, wat zit er in dat liedje?
1: Als jij dat zegt, Anke, zou ik nog plotseling in de liefde gaan geloven.
2: Oh, ja.
1: Zo mooi gezegd.
3: Advocaat van de duivel.
2: Ik dacht dat je ging zeggen, verliefd op mij worden, zeg je. Maar in de liefde geloven.
0: En ook mooi dat zo'n oude staatssecretaris in het Vaticaan, die heel celibatair door het leven moet gaan, dat ook nog als boodschap kan begrijpen.
1: Hè. Ja, en dat, want hij is dus niet van Bach of Mozart, wat ik had verwacht, maar het was Albano en Romina Power.
0: En u ook. Een dilemma. Elke week opnieuw een dilemma dat een luisteraar ons instuurt. Als je er ook één zou hebben en eens wil voorleggen aan Rictors en aan Vlaanderen, mag je dat altijd doen via de site. Wat is het geworden vandaag?
1: Ja, het is een bericht van Olivier en het luidt als volgt. We hebben altijd een goede band gehad met onze buren. Vriendelijk goeiedag zeggen, praatje over het weer en zo. Tot ze die trampoline in hun tuin zetten. Op zich niks mee. Kinderen hebben plezier en ook recht op een gebroken arm. Prima allemaal. Maar sinds die trampoline er staat, zie ik constant hoofdjes boven de haag verschijnen. Telkens ze springen, kijken ze recht in onze tuin. En mijn vrouw is iemand die graag rustig in de zon ligt. Maar nu durft ze niet meer, anders dan voorheen, topless te zonnen.
0: Och, ja.
1: Ze heeft het gevoel dat ze constant wordt bekeken en zelf geeft dat voor mij een lastig gevoel. Ik wil natuurlijk wel een goede relatie met die buren behouden, maar onze privacy, ja, die is wat minder geworden. Ga ik hier iets van zeggen, op een rustige manier uiteraard, of laat ik het maar zo?
2: Ja, geen dilemma, hè.
0: Wat, geen dilemma?
2: Ja, niks van zeggen, hè.
0: Gewoon niks van zeggen.
2: Ja, natuurlijk niet.
0: Maar die kinderen zitten altijd met die koppetjes boven die haag.
2: Ja, maar verdraag dat toch eens.
0: Ja, maar mijn vrouw kan niet meer in haar eigen tuin.
2: Ja, maar ja, die kinderen, als ze dat ene keer gezien hebben, dan zullen ze wel naar de andere kant van de tuin kijken.
0: Nee, echt niks van zeggen.
2: Ik zou daar niet over memmen. Ja, oh, ik vind
0: memmen,
2: een beetje heel...
0: is een goed woord.
2: Ja, dat is waar.
0: Ik vind dat een beetje zuur.
2: Allee, kinderen, zo lang zitten die niet op een trampoline, die zijn dat wel vrij snel beu. En ja, dat hoort erbij, hè. Allee, ik bedoel, het had veel erger kunnen zijn. Het is maar trampoline, hè. Over het muurtje kijken. Allee, verdraag toch eens iets.
0: Ah, nu zitten we... Nu of, heb ik zoiets van... Oh, verdomme, zo kan betant vinden die
2: echt?
0: Koppen van die kinderen.
2: Oh ja, maar we moeten doen de trampoline wegdoen.
0: Ja, dat weet u nu. Ik weet ook niet zo goed.
2: Maar heeft iemand het ook al meegemaakt buiten Olivier?
0: Ik vind het...
2: Die anoniem mensen blijven verder.
0: Ik vind het wel een prachtig zicht eigenlijk. Je ligt daar helemaal in je buren voor een stuk. En dan je hop, koppen.
2: Ja, we hebben dat trouwens bij onze buren van twee huizen verder.
0: Ja.
2: Die koppen die steken ook altijd uit. Maar ja, we hebben zelf kinderen, hè. Dus, en ja.
0: Ik ben heel blij, want we hebben nu, het is echt inkijk bij ons, maar nu niet meer. Ja. Nu staan de bomen helemaal in bloei. Mm-hmm. En nu kunnen ze van de appartementen rondom ons niet naar het zwembad kijken. En ik vind dat heeft een goed gevoel.
2: Ja.
0: Zeg, voordat er koppen van kinderen zouden komen, zeg, vervelend.
2: Nee, ik vind dat een beetje... Allee, dus, je zult maar eens buren hebben die echt vervelend zijn. Maar garme, die kinderen laat die toch een beetje springen.
0: Maar,
2: en zoveel mooi weer is het niet bij ons, hoor. Zo vaak kun je niet in uw monokini liggen.
0: Ja, zeg.
2: Toch?
0: Ja, sorry, maar...

0: Oh, dit is een leuke. Ja, weet je, ja, het is een moeilijk probleem, hè, meneer Torst. Het is niet evident. En er komen heel veel reacties, maar ook uiteenlopend. Want ik dacht dat iedereen zou zeggen, verzuurde Sven.
1: Nee.
0: Het is ook een beetje, ik overdreef ook een beetje.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, verrassend veel mensen die zeggen, ik wil het niet.
0: Maar
1: ik wil het niet.
0: Maar wij hebben een crash bij ons naast de deur. En ja, de crash was er al voor wij daar kwamen wonen. En die hebben ook een soort van een speelding boven eigenlijk op het dak. En daar kunnen die kinderen ook in de tuin kijken. Ja. En dat is door de week en dan weet je dat en hou je daar rekening mee. Dus daar moet je ook niet over zagen. Hè. Dat is gewoon zo. Maar Kenny die zegt, iedereen heeft recht op privacy in zijn eigen tuin. Hier keken de kinderen van de buren over de houten schutting. En ik heb die kinderen wel gewoon gezegd dat ze moesten stoppen met over de schutting te kijken. Een oplossing kan zijn ofwel de haag hoger te laten groeien. Ofwel vragen aan de buur of ze de trampoline niet in het gras kunnen inbouwen, zodat ze niet hoger kunnen springen.
1: Of
0: verplaatsen. Lisbeth die zegt, en dat vind ik wel een hele goeie, wij hadden vroeger een buurman en die keek ook altijd heel graag als mijn mama topless in de tuin lag te zonnen. Die had geen trampoline, maar die had wel een duivenhok. En wij hadden een muur, wij hadden een haag, wij hadden een boom. Maar nee, de buurman die ging altijd boven in het duivenhok gaan zitten, elke keer als mama topless in de tuin.
1: Ah, oh, jongens, ja, toch. Ja, die buurmannen die bestaan nog altijd. Goedemorgen, dag Lore.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent mama van hoeveel zonen?
2: Ik heb 5 zonen.
1: 5 zonen. En jij zegt ook, nee, mijn privacy boven alles.
2: Wel, je hebt 5 zonen. Hey, ja. Wij zijn een nieuw samengesteld gezin. Ik ben eindelijk blij dat ze wat groter worden. Dat we nu en dan even een minuutje privacy hebben. Als we dan mensen vanuit een andere tuin naar jouw tuin kijken, nee, dat zou ik echt niet graag hebben.
1: Maar weet je, ik denk ook, het is situatie van situatie, hè. Als je zo letterlijk de hele tijd over de houten schutting kijkt, snap ik, niet tof. Maar zo'n kopje dat gewoon even naar omhoog en even naar omlaag gaat, dat doet nu toch niet zoveel. Allee, ja, ja, daar zou ik niet... maar ja, ik snap het wel, want ik zit echt wel in een kamp met weinig leden, precies. Ik zeg niks, maar heel veel mensen zeggen, ga toch maar praten. Met de buren.
2: Ik zie supergraag kinderen, Anke. Heel erg graag. Ik heb een heel druk gezin met heel veel vrienden die nog komen en van alles en nog wat. En het is soms een momentje rust spelen. Ja. En als je dan nog andermans kinderen moet...
0: Een koppeltje zien komen. Hoe ziet u dat?
3: Interessante zaken. Praten helpt natuurlijk altijd, dat zeggen we altijd. Hè. Maar er komen hier 2 dingen tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant heb je exhibitionisme in de ruime zin. En natuurlijk, dat mag niet op de openbare weg, dat weten we wel. Dus dat zijn al die traditionele exhibitionisten. Maar aan de andere kant mag je ook wel in je tuin in principe privacy hebben. Maar natuurlijk, dat wordt wat anders wanneer er overal inkijk is en iedereen kan zien wat je doet. En als dan je handelingen wat provocerend zijn...
0: Eddie Snelders eigenlijk, op een bepaald moment.
3: Wel, je kunt de Eddie Snelders beginnen te spelen in je eigen tuin als je zeker bent van een ruim publiek. En dan ontstaat er wel een juridisch probleem aan die kant. Maar er is ook een andere kant. Sinds 2016 wordt ook in ons strafwetboek voyeurisme mogelijk bestraft. En voyeurisme betekent dan dat je artificiële pogingen onderneemt om bijvoorbeeld in een goed afgeschermde tuin toch binnen te kijken. Wat kan dat zijn? Bijvoorbeeld het duivenkot. Waarom zouden mensen anders duiven houden?
0: Ook de trampoline.
3: Wel, dat is het juist. Een ladder, eventueel een drone, maar ook die trampoline zou zo'n poging kunnen zijn. Vooral als die kinderen bijvoorbeeld een baard en een snor blijken te hebben.
1: Ja. Papa wilt ineens ook mee op de trampoline om meer te spelen met de kindjes. Maar ik moet even voor alle duidelijkheid, want we hadden het gisteren op dit tijdstip over de trampoline die wij gaan zetten in de tuin. Ik kan al mijn buren op de Maastrichtersteenweg geruststellen. We doen het helemaal van achter in de tuin. Die grenst aan het tuinafval van alle buren.
0: Okay.
1: Dus waar onze trampoline komt, valt geen blote boobie te bespeuren.
0: Wat is uw oplossing nu, meneer Torfs?
3: Wel, ik zou zeggen, in principe, wanneer dat echt met die trampoline is, zou ik wel de privacy laten primeren, maar er misschien met de buren over praten.
0: Ja.
3: Maar op de duur, ja, je kan overal binnenkijken, binnenkluren. Een beetje privacy zou toch ook moeten
0: doen. Dat is wel waar. Enfin, ik zou niet meer topless gaan liggen daar. Ik zou niet meer stoppen.
1: Jij niet, nee.
0: Tot volgende week, meneer Torfs. Dankjewel. Dat was weer een goed dilemma.
1: Doei.

0: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Het gaat gebeuren zometeen, predikt onze weerman Frank de blijde boodschap. Zon, zon, zon, tot aan de horizon en 10 dagen lang. Wordt een heel saai weerbericht, maar wel een heel mooi. Eerst het nieuws van Grim van 9.
2: Goedemorgen. Pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Meer klachten over vlieglawaai boven Noord-Brussel en verschillende dodelijke aanvallen boven Libanon. Het pro-Palestijns protest aan de UGent escaleert. Zo'n 40-tal actievoerders bezetten sinds vanmorgen het rectoraat. Zij drongen het gebouw binnen en spoten onder meer graffiti op de muren. De studenten eisen nog altijd dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Je hoort woordvoerder Julian Burnham.
3: We hebben het geprobeerd via protesten, we hebben het geprobeerd via debatten, we hebben het geprobeerd via dialoog. Dus ik vind het belangrijk om dat wel te onthouden wanneer we nu spreken over vandalisme. Wij strijden hier aan de UGent ondertussen al meer dan 2 jaar voor een academische boycott. En tot die academische boycott er is, zullen studenten hier blijven actie voeren op verschillende manieren.
2: De politie is ter plaatse, maar grijpt voorlopig niet in. Protest duurt intussen al 5 weken. Steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke heeft een studie besteld om de overlast in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. En in het zuiden van Libanon zijn minstens 19 mensen gedood bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook vrouwen en kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Nochtans is er nog altijd een staakt het vuren tussen beide landen. Dat werd vorige week nog verlengd met 45 dagen. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op terreurgroep Hezbollah, dat nooit met het staakt het vuren akkoord ging. Eerst wisselvallig, vanmiddag droger en meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en meer zon en tot 23 graden.
1: Hoe zit het op de baan op dit moment? Waar verlies je meer dan 10 minuten? Richting Hasselt. Op de E313 tussen Geelwest en Tessenderlo verlies je 3 kwartier. Een kwartier op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier file. Richting Brussel E40 tussen Afliegem en Sint-Agatha-Berchem een kwartier. 10 minuten tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. En nog een kwartier richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
4: De aanloop naar het ongetwijfeld positieve weerbericht met Frank hebben we toch al een klein wapen dat we gaan inzetten naar alle regenwolken die nog in het land hangen toe. Give it up, stop ermee. We zetten Casey en de Sunshine Band in dat.

0: Ja, Frank, dat is ons geheime wapen dat we ingezet hebben. Hè. Casey en de Sunshine Band. Sunshine. Mm-hmm. En Give It Up met al die regen. We zijn beu, we willen lente, we willen zomer.
1: Het weer met Frank.
2: Yes, we willen zomer en het gaat gebeuren. Vandaag de laatste kwakkeldag, hè? Toch? Zeker,
3: ja,
2: hè?
3: Ja. Toch wel. Ja. Het wordt al dagen bevestigd en ze geven het allemaal, de weermodellen. Dus dan gaan we ervan uit dat dat effectief zo is. Dus je moet een beetje vertrouwen hebben natuurlijk. Hè. Maar inderdaad, het is wel zo, als je buiten kijkt, veel plaatsen. Ja. Het is nog niet echt direct lente, hè, met hier en daar nog wat buien. Tussendoor gaan we ook wel wat zon hebben. En de buien die kunnen altijd nog ontstaan tot laat in de namiddag. Dus naar de avond toe in het westen van het land lijkt het dan al helemaal droog te worden. En het eerste deel van de avond zullen de laatste buitjes dan ook uit. Sterven en dan is het overal droog. Met toch wel eventueel wat meer zonneschijn zo richting de avond. En het wordt ook wat zachter. Dat merk je nu al als je buiten komt. Dat is toch al 13, 14 graden. Maximaal gaan we richting 18 graden.
2: Oké, en dan morgen. Is morgen al korte broek weer of is dat voorbarig voor Sven? Moet hij toch nog wachten tot vrijdag?
4: Ik ga nog wel wachten.
3: Goh, dat hangt van persoon tot persoon af natuurlijk. Hè. Daar kan ik moeilijk een oordeel over vellen. Het is zo dat het warmer wordt. Hè. 5 graden warmer, 23 graden. Mm. Dus dat voelt zeker aangenaam aan. De zon is ook van de partij, maar er kunnen nog redelijk veel stapel ook ontstaan. Hè. Dus morgen gaan we het, zeker na de middag, gaat de zon het wat moeilijker hebben. Dan krijg je veel stapel ook, af en toe wat zon, maar blijft wel overal droog. En dat is alles bij die 23 graden. Ja. En vanaf vrijdag is het gewoon zomers warm. Hè. Met vrijdag 25, 26 graden. Zonnetje die van de partij is, wat stapel ook, wat minder in vergelijking met morgen sowieso. En wat het weekend betreft, dat wordt een zomers lang weekend zelfs. Met zaterdag 7, 28 graden, zondag 26, maandag ook 26 graden, wat gemiddeld aan de kust altijd wel wat frisser. En meestal zal het zonnig zijn. Als je de details bekijkt, dan zou ik zeggen zaterdag namiddag nog een paar stapelwolken. Zondag, eerst uren van de dag wat ochtendgrijs, dus het kan wat mistig starten, maar enfin, de zon is krachtig. Hè, dus de zon gaat er al snel doorkomen. En maandag is een zonovergoten dag. Dus
2: woep, woep.
4: Dan, het is nog niet gedaan daarna.
2: Nee, vertel maar, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag...
3: Ja, blijft het zondag en zomers warm. Hè. Met dinsdag en woensdag dat zijn zonovergoten dagen. Dus geen bewolking, staalblauwe hemel, 27 graden. Donderdag, ja, misschien later op de dag wat meer stapelwolken. Wind draait ook wat meer naar het noorden. Maar verder, dus voordat dat gebeurt, kan het toch nog 28 graden worden. Dus dat
2: maar is er eigenlijk een mooier woord dan zonovergoten?
4: Nee, dat is een prachtig woord.
2: Ach,
4: nee.
2: Jongens, toch.
4: Heel mooi.
2: Dat mag elk jaar woord van het jaar zijn.
4: Oh. Frank, dat doet deugd als je zo'n boodschap kan brengen. Dank je wel daarvoor.
3: En of, ja.
4: En,
3: doei,
4: doei. En dit is Michael Bublé nog bovenop met Everything, alstublieft.

0: Sun is shining. En ons grootste zonnetje komt straks vanaf 10 uur weer de studio binnen. Heidi, het is wel tof. Ze heeft elke keer zo een wegwijzer naar het programma. Het is haar zus Erika van Tielen die het aan doen is deze week. Bob Marley en Funkstar Deluxe. Sun is shining de komende dagen.
1: Ja, zeker. Ook morgen om 8:15. Man, dan gaan we lachen. Dat is weer take van de week.
0: Ja.
1: En Sander, onze producer,
0: ja.
1: Die is eigenlijk bij ons gezet om het niveau van deze show naar boven te halen.
2: Mislukt.
1: Nu heeft hij iets besteld online, een attribuut.
0: Ja.
1: En Sander, we gaan het zo meteen in beeld tonen.
0: En jij zat er voor niks tussen, Anke, want jij drinkt daar niet op aan.
1: Weet je, hij vraagt dan van, vind je dat een goed idee? En ik zei letterlijk, goh. Dat is interpreteerbaar.
0: Is dat zo?
3: Nee.
1: Ik zei, goh.
3: Nee.
0: Wiens idee was het?
1: Ik zei, goh, niet mijn.
0: Wiens idee was het?
3: Goh, ik ben hier een beetje Zwitserland in.
1: Heel eerlijk, Sander, even heel eerlijk, hè. Heel eerlijk. Heb je dat echt online besteld of had je dat thuis nog liggen?
3: Ik had dat thuis in de kast liggen, dat vond ik toen aan het weekend aan altijd.
1: Oh.
3: Nee, natuurlijk niet.
1: We gaan het zo meteen naar boven
3: halen. Ja, we gaan het even laten zien.
1: Maar...
0: Beste luisteraar, sorry, mag ik ook iets zeggen? Sorry, hè, ze hebben dus achter mijn rug, alleen eigenlijk voor mijn rug. Voor mijn rug eigenlijk, niet achter mijn rug, maar voor mijn rug, beslist dat ik iets heel raars
1: maar
0: moest.
1: Maar anders moet het nu nog eens aandoen.
0: Nee, ik ga het niet nog eens aandoen. Maar fijn, dat is wel een tip omdat het een heel rare rol is die ik moet spelen morgen.
4: Deze week in Date Night.
5: Lichtje uit of spot je aan?
6: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
4: Date Night.
6: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
4: Date Night. Tess op date met Luc Wijns.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
8: Koop lokaal. Voilà.
7: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel 4000 euro directe korting.
11: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
12: En Colruyt trakteert.
13: Ja, echt waar?
12: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.
14: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
15: Good times, great music.
16: Sven en Anke.

0: Meer van dit soort muziek op onze Joe 80s en 90s zender. Dire Straits en Walk of Life. Morgen 8:15 is weer. Dit is...
1: De Take van de Week.
0: Ja. Dat was ooit een hele toffe radiorubriek. Nu is dat een rariteitenkabinet aan het worden.
2: Hallo.
0: Ja, wat hallo.
2: Je moet mee evolueren met de tijd. Je moet jezelf blijven heruitvinden.
0: Ja.
2: Dat zeggen ze allemaal in de ondernemerswereld.
0: Zeker, ja.
2: Het geldt ook voor radioprogramma's. En online moet dat ook een beetje scoren tegenwoordig. Dus met attributen is dat visueel aantrekkelijker. We zijn begonnen met Frozen. Toen heb ik jou takken gegeven.
0: Ja, dat was...
2: Dat waren de armpjes van Olaf, de sneeuwman. En die had dan wortel als neus.
0: Ja, ja, inderdaad.
2: Deze
0: blonde pruiken heb ik ook al gehad.
2: Er is al een nieuwe wereld voor jou opengegaan. En nu is echt de rol van je leven die je morgen moet spelen. Daarom heeft Sander iets uit zijn schuifthuis gehaald, privé.
0: Nee.
2: Hij laat het nu zien. Het zijn twee hele grote, zeg het zelf maar, Sven.
0: Ja, wat moet ik nou... Wat is
2: zeg dat nu eens wat dat
0: zeg
2: is.
0: Zeg jij maar, Sander.
3: Dat zijn voorbindborsten.
0: Maar voorbindborsten.
3: Het kan een roswereld en Sven... Heeft hij aangetrokken. En er zijn nu een beeld.
0: Maar, sorry, maar...
3: En geef toe, ik bedoel... Allee.
0: Oh, zijn dat ze...
2: Ja. Het moment dat je denkt, het kan niet marginaler.
0: Ja, we hebben het vorige week of zo opgenomen.
3: Ja.
0: We staan in de studio, plotseling halen die twee peoples dat hier tevoorschijn moet. Ten eerste moest ik alweer een vrouw spelen. Dat vind ik altijd raar, want jij speelt dan een man. Dat vind ik al de omgekeerde wereld.
2: Dat is ook een poging om het toch een beetje grappiger te maken dan het is.
0: En dan moet ik dit soort dingen, dus met elastieke... Voor binnen. Gelukkig was er nog 3 centimeter blouse voor.
2: Ja.
0: Was 3 vierkante centimeter blouse.
2: Maar ik vond jou vooral ook mooi met die pruik.
0: Ik vond het vooral ambetant toen jij mij, toen ik dit aan had, langs van achter begon te...
2: Ja. Enzovoort. U hebt het eigenlijk al verklapt, stommerik.
0: Is dat?
2: Ja.
0: Dat is zo'n typische scène, of
2: wat?

0: Sapphire van Ed Sheeran, ja.
1: Ach.
0: Er zijn wel al 4, 5 mensen die het juiste antwoord nu al doorsturen, ja.
1: Maar je zit toch echt een flodderman van mijn voeten, hè?
2: Of jongens.
0: Maar dat is wel. Maar ja.
1: Ik dacht, ik doe nog een schepje bovenop.
0: Maar dat heeft dan toch geen zin meer dat we het spel. Voor de mensen wisten het.
1: Voor de mensen die. Iedereen wist het.
0: Maar niet iedereen wist het dan.
1: Maar kijk, nu hebben Sander. Mensen een voordeel voor morgen.
3: Weten mensen dat het medecentrum West is. Stoppen daar nog.
0: Maar grijp toch in?
1: Ja. Maar wat gaat hem doen met mijn boobies grijpen? Allee.
0: Allee, Grim.
4: Allee, wat doe je nu?
1: Maar het is toch fijn dat ze dus niet moeten nadenken en gewoon nu al het antwoord
0: krijgen. Zeer spannend. Morgen 8:15. Ja. Wat zouden wij nagespeeld hebben?
1: Allee, het nieuws van 9:30 van onze Grim.
5: Goedemorgen. Middelbare scholen kunnen voortaan een nieuw lespakket gebruiken rond roken en vapen. Moet jongeren meer bewust maken van de gevaren. En het moet hen ook kritisch laten nadenken over het gebruik van sigaretten en vapes. De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren op die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het duurt in ons land gemiddeld tot 1,5 jaar voor goedgekeurde medicijnen op de markt komen. Het komt vooral doordat er lang gediscussieerd wordt over de terugbetalingsregels. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen ergens niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En steeds meer mensen die wonen in de buurt van de luchthaven in Zaventem klagen over geluidsoverlast. Bewoners noemen de situatie onleefbaar. Aanleiding zijn de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. Het is wisselvallig vanochtend. Vanmiddag wordt het droger en krijgen we meer opklaringen bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen, meer zon en tot 23 graden.
6: Richting Hasselt gaat het traag op de E313 tussen Geel-Oost en de Senderlo verlies een 30 minuten. 10 minuten richting Brussel op de E40 tussen Aflichem en Sint-Agatha-Berchem. En een file op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen verlies je 10 minuten.
7: Koffietanken
8: met Sven en Anke.
7: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag...
1: Car Impuls in Gent. En het heeft niks met een auto te maken of met een car. Goedemorgen, daar Stefanie de Leenheer.
9: Goedemorgen, Anke. Goedemorgen, Sven.
1: Ja, wat doen jullie? Jij bent psychologe. En wat is Car Impuls?
9: Wij zijn eigenlijk een centrum voor ambulante revalidatie. Dekt niet helemaal de lading meer. Wij werken vooral binnen de geestelijke gezondheidszorg. En wij doen aan diagnostiek en therapie bij kinderen en jongeren.
1: Oké, dus kinderen met vermoedens van ADHD, ADHD, autisme, die komen bij jullie terecht. Dus jullie moeten elke dag opnieuw mensen teleurstellen die op een wachtlijst belanden.
0: Is dat zo, ja?
9: Jammer genoeg wel. Ja, de wachtlijsten zijn inderdaad, zowel bij ons als bij de hele geestelijke gezondheidszorg, zijn jammer genoeg heel lang. Maar we doen ons best.
1: Mag ik eens vragen, wat is nu de gemiddelde wachttijd?
9: De gemiddelde wachttijd is toch zo 1 à 2 jaar. Een beetje afhankelijk van de leeftijd. Ja.
1: Oh, wow. Ik blijf dat waanzin vinden. Zo belangrijk. En zo 1 à 2 jaar. Dat is toch waanzin.
0: Ja, dat is heel lang.
1: Is dat je voor? Ja. Je been gebroken en moet 2 jaar wachten. Mm-hmm. Dat is ook zoiets, hè? Enfin. Maar jullie, dat is heel heftig wat jullie doen dag in dag uit. Maar dat compenseren jullie ruimschoots met geweldige teambuildingsactiviteiten. Vertel eens, Stefanie.
9: Ja, we proberen inderdaad tussendoor zeker wel voldoen leuke momentjes te voorzien. En dat gaat over leuke koffiepauzes, die op vrijdag soms al een keer wat losser zijn. Maar wij proberen ook wel andere leuke dingen te doen. We hebben zelf ook al een paar keer radio gemaakt. Wow. Een paar jaar geleden hadden we de Impuls Top 100 om geld in te zamelen voor het goede doel. Natuurlijk was dat voor ons ook heel erg fijn om te doen. Maar daarnaast organiseren we ook aperitiefavonden, kookavonden, haak- en brei momentjes.
0: Met collega's
9: eigenlijk, ja, absoluut. Tussen de uren, na de uren. Alles voor die geestelijke gezondheidszorg van de collega's ook. Hè.
1: Ja, maar ik snap dat.
0: Nou, mijn geestelijke gezondheid zou een zeep zijn als ik een kookavond met Anke moet doen. Laat staan een breiavond.
1: Oh, jongen. Ze zijn met 40 en van de 40 3 mannen.
0: Oei.
1: Ja, en houden die zich goed staande? Oh, oh.
9: Die houden zich goed staan. Ik denk dat die misschien af en toe wel een keer bij elkaar moeten even huilen of even bekomen.
0: Ja. Maar over het algemeen zijn ze content. Ja. Zeg muziek.
9: Ja, zeker wel.
0: I'm gonna be 500 miles van de Proclaimers. More than a feeling van Boston en Kronenburg Park van Frank Boeien. En ja, jullie hebben ervaring met radiomaken, dat weten we, want jullie hebben het al een paar keer gedaan. Dus ik verwacht feilloze aankondigingen het komende 30 minuten hier bij ons. Veel plezier en koffiemokken zijn ook voor jullie. Fijne dag, hè?
9: Oké. Super. Dankjewel. Salutjes. Bye.
7: Koffietanken met Sven en Anke.

0: ben Anke, ik ben Charlotte, psycholoog van Karin Pulse. En graag vragen wij het liedje I'm Gonna Be 500 Miles aan van de Proclaimers. Omdat wandelen ons intypeert. Niet alleen op gezamenlijke weekendjes, uitstapjes, maar ook tijdens de middagpauze strekken onze collega's regelmatig de benen.
1: Koffietanken
2: met Sven en Anke.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Koffietanken met Sven en

0: is Joe.
1: Koffietanken met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke. Ik ben Siska, sociaal verpleegkundige van Karin Puls. En wij vragen graag het nummer Kronenburgpark van Van Boeien aan. En dit speciaal voor onze collega Anne, die grote fan is van hem. Anne is een topcollega die na 40 jaar werken als logopediste eind dit jaar mag gaan genieten van een welverdiend pensioen. En we zeggen allemaal dikke merci Anne. En deze is speciaal voor jou.

0: liedje More Than a Feeling van Boston aan. Aangezien dit nummer een grote hit was in 1976, het jaar waarin ons centrum opgericht werd. Daarnaast is het ook een liedje dat zeker een extra boost kan geven aan ons team tijdens de drukke werkweken in de komende maanden.
1: Koffietanken met Sven en

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Een heel goede morgen. Het is nog wat donker buiten, maar ik ga het licht aansteken met muziek van onder andere Imani, Gypsy Kings en een jarige Cher. 10 uur tijd voor het nieuws. Dit is Serafien Smits.
3: Goedemorgen. Jongeren krijgen les over de gevaren van roken en vapen. Patiënten moeten vaak lang wachten op nieuwe medicatie. En in China eist de felle regen een zware tol. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
4: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
3: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. Het duurt vaak lang voor nieuwe medicijnen op de markt komen. In ons land moeten patiënten gemiddeld 1,5 jaar wachten op geneesmiddelen. Dat blijkt uit een analyse van de farmasector. Komt vooral doordat overheden en farmabedrijven vaak lang onderhandelen over de terugbetaling. En soms beslissen bedrijven ook zelf om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze er niet genoeg aan verdienen. De helft van de medicijnen komt daardoor niet op onze markt. En in het centrum en zuiden van China zijn al zeker 22 mensen overleden door de hevige regen van de voorbije dagen. 20 anderen zijn nog vermist, dat melden staatsmedia. De regen zorgt onder meer voor overstromingen en aardverschuivingen. De weerdiensten voorspellen ook voor de getroffen regio's de komende dagen nog meer regen. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
2: Dat is echt zomer. 3 files op dit moment waar je nog 5 minuten verliest op de E40 richting Brussel. Dat is het geval 5 minuten tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem. Op Brusselse buitering ook 5 erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 5 erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

We vieren vandaag de hele dag hier bij Joe de verjaardag van Cher. Het is namelijk niet zomaar een verjaardag. Het is haar 80ste verjaardag vandaag. En ze zit al zo wat heel haar leven in de showbiz sinds de jaren 60. Ze werd natuurlijk bij het grote publiek bekend als deel van Sonny en Cher. Maar het grappige is dat ze eigenlijk als duo eerst de naam Caesar en Cleo hadden. Maar dat was eigenlijk geen succes. En pas als ze zich dan Sonny en Cher gingen noemen en gingen optreden, dan braken ze wereldwijd door. En dat ging natuurlijk een tijdje goed. Ze waren een koppel, maar het schijnt hielp Sonny ook Cher in het begin van haar carrière, omdat zij enorme plankenkoorts had. En dan hadden ze zo een trucje waarbij dan Cher oogcontact had met Sonny op het podium, waardoor ze dat onder controle kreeg. Maar later, dat weten we natuurlijk ook allemaal, ging dat dan helemaal fout. Tegenwoordig is dat wat ze noemen een zeer toxische relatie. En dat vind ik wel heel bijzonder, want Cher heeft wel gesproken op de begrafenis van Sonny in de jaren 90. Die overleed na een ski-ongeluk. Dus ze hadden dan wel op de een of andere manier een plek gegeven. Hè, wat kunnen bijleggen. En dat vind ik toch zeer, zeer bewonderenswaardig. Ik ga vandaag nog eens hun allergrootste hit samendraaien. Dat is natuurlijk I Got You, Babe. Een song die geschreven werd door Sonny en waarvan Cher zei, ik vind niks, ik wil het niet opnemen. Maar uiteindelijk deden ze dat toch. En iedereen kan het sinds 1965 meezingen. En dat doen we vandaag zeker nog eens extra voor de jaren.

0: Legendarische song van Sonny en Cher, maar blijkt ook in de Joe-app dat de versie van Beavis en Butthead ook nog altijd in het soort collectief geheugen zit, want dat laten Davy en Willem weten. Die is ook legendarisch.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be. Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haar omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Gigantisch succes voor Bruno Mars en Locked Out of Heaven, waarbij hij toch moest toegeven dat hij wel heel veel inspiratie had gevonden voor die song bij Sting. Nu naar een andere muzikale legend, namelijk naar Phil Collins, die trouwens afgelopen weekend nog eens in het publiek is verschenen in Buckingham Palace in Londen. Was iets met de koning. Rod Stewart was daar ook. Er zijn wat foto's de wereld rondgegaan. En ja, het was van nog eigenlijk. Hij stond er op krukken, maar hij is er wel nog altijd bij, die Phil Collins.

0: Dat is veel goed, hè, van Eternal en zometeen ook nog Lady Gaga en de Rolling Stones die er aankomen. Het is 10:50 geworden. Er is maar één probleem onderweg waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Actrice en presentatrice Erika van Thielen, toevallig ook mijn zus, die is deze week onze wegwijzer. En Pascal die laat weten via de Joe-app dat hij op 2 dagen tijd al helemaal verslaafd is geraakt aan Beef. Hij zit nu aan aflevering 6 en Beef. Dat was de Netflix-serie die Erika op maandag tipte. En goh, het mooie weer komt eraan, de zomer is ook niet meer veraf. En dan weet ik dat er meer wordt gelezen dan anders. Mensen pakken dan al eens een boek in voor op reis. Wel, ik ken mijn zus, dat is een lezertje. En zij gaat zo meteen haar boekentip met jou en met mij delen. En geloof me vrij, dat gaat geen saaie kost zijn, maar wel toffe inspiratie voor een van de komende weken. Je hoort ze zo meteen hier in De Wegwijzer bij Joe.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: mensen mee.
1: Toen mijn zus eind jaren 90 al druk aan het sporten was, was ik vooral aan het kwijlen op Boyzone. Verschil moet er zijn.
2: De Wegwijzer.
1: Erika van Tielen, goedemorgen.
3: Dag zusje.
1: Ja, je bent mijn zus. Ik weet hoe sportief jij bent. Jij hebt eigenlijk alle sportieve genen geërfd die er waren. In combinatie van ons mama en ons papa. Ik heb niks gehad, jij hebt alles gehad. Je bent heel sportief, lopen, fietsen, je doet dat allemaal. Beheerst ook heel veel van jouw leven. Is dat ook wat jij kiest als je dan podcasts gaat luisteren of boeken gaat lezen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. Zo geobsedeerd ben ik wel. Beetje fanatiek. Ik ben mij daarvan bewust. Maar ik doe dat ook gewoon omdat het me echt wel boeit. Als je zelf met sport bezig bent, dan is het wel fijn om daar andere mensen over te horen praten of om daar zaken over te lezen en zo bij te leren. En dat kan gaan over de sport zelf, over sporters. Ik ben op dit moment begonnen in de biografie van Pogačar. Unstoppable heet die.
1: Ja?
3: In het Engels, maar wel heel boeiend, omdat het wel zo wat verder gaat dan hetgene wat we allemaal al wel weten over de grote man in het wielrennen. Het is echt een verhaal over hoe hij de renner geworden is, die wij nu kennen. Het gaat over zijn jeugd en hoe hij in het leven stond en gegroeid is. En op de fiets ook natuurlijk de stappen heeft gezet die hem gemaakt hebben tot wat hij nu allemaal doet en laat zien. Dus ik vind dat wel heel, heel boeiend eigenlijk. En ik wissel dan dat soort boeken ook wel af met zo iets behapbaardere boeken die ook over sport gaan. Want ik heb hier nog wel een leuke tip, denk ik, van Charlotte Meerschout. Dat is een vrouw die zelf ook enorm veel sport en apothekeres is.
1: Ja?
3: En haar apotheek heet De Sportapotheek. En zij heeft ook een boek geschreven naar aanleiding van alle vragen die zij ook krijgt bij haar in de apotheek. Want ze focust echt wel op sporters en wat die nodig hebben qua voeding, qua slaap, qua training en of supplementen, dat soort zaken. Dat is natuurlijk ook typisch voor apothekers. Mm-hmm. En haar boek heet dus De Sportapotheek. En dat is ook in kleine hoofdstukken te lezen eigenlijk, afhankelijk van wat je zoekt voor jouw manier van sporten. Ben je een recreatieve sporter of iemand die echt al wel serieus ook wat competitie doet? Wat heb ik nodig? Wat moet ik vermijden? Waar moet ik op letten?
1: Ja.
3: Staat echt bordenvol hele praktische tips.
1: Oké, en waarschijnlijk ook wel betrouwbaarder dan sommige dingen die we tegenkomen online. Allerlei supplementen en dat soort zaken. Voilà, De Sportapotheek gaan we toevoegen als boek en Unstoppable van Pogačar, of de biografie van die man.
3: Ja, voilà, het is niet door hem zelf geschreven.
1: Nee, hij had er geen tijd voor, hij moest wat koersen rijden natuurlijk.
3: Ja, goed. Inderdaad.
1: Toevoegen we toe allemaal na te lezen op joe.be als je doorklikt naar De Wegwijzer. Erika, tot morgen.
3: Tot morgen.
2: De Wegwijzer. Good times. Great.

0: maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
4: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
5: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Wij dragen E5.
9: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
8: E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Dit is jouw. Goedemorgen, we werken samen richting woensdagmiddag met zometeen weer Less is More en ook muziek van Nickelback, Suzanne en Freek en de one and only Chesney Hawks. 11 uur, tijd voor het nieuws met Serafien Smits.
12: Goedemorgen. Jongeren krijgen waarschuwingslessen over roken en vapen. In Deelbeek komt een poetsvrouw om na een val uit het raam en drone-alarm op de luchthaven van Vilnius. Onze middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren van roken en vapen. Want tieners zijn vaak niet bewust van de gevaren of de risico's. Het pakket werd in 5 scholen getest en dat bleek een succes, zegt onderzoekster Kathleen Beulens van de KU Leuven.
13: Als jongeren ons lespakket volgen, hadden ze een lagere intentie om te starten met roken en vapen. Een verhoogde mediawijsheid, een realistischer beeld ook van wat hun leeftijdsgenoten doen. Dus dat is heel belangrijk, omdat we weten dat als jongeren bijvoorbeeld overschatten hoeveel van hun leeftijdsgenoten roken en vapen, dan gaan ze zelf ook sneller geneigd zijn om te starten met roken en vapen.
12: De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaars, want dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken of vapen. In Deelbeek in de provincie Vlaams-Brabant is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze uit een raam viel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het gebeurde gisteren namiddag. De vrouw wilde een tapijt uitkloppen. Daarbij leunde ze tegen de balustrade waarna die afbrak. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. En in Litouwen is de luchthaven van de hoofdstad Vilnius even gesloten door een drone-alarm. Het leger riep in verschillende regio's op om te schuilen. Ook de premier en de president werden ondergebracht in schuilplaatsen. Na een uur was het alarm voorbij. Litouwen ligt tussen Letland en Wit-Rusland. Het is niet duidelijk van waar de drone komt. Het is wisselvallig bij zo'n 19 graden. Morgen brede opklaringen en warmer bij zo'n 22 tot 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
10: Op dit moment maar 1 plek waar je 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitering tussen Strombeek en Jetta.
2: Dit is Joe
14: met Heidi van Tielen.

Nickelback en How You Remind Me. We gaan zo meteen genieten van Suzanne en Freek, die samen zowat het ultieme steunnummer hebben geschreven. Het is zo ontzettend mooi. Maar eerst een muzikaal raadseltje oplossen. En dat doen we samen met Nick Kershaw, The Riddle.

40.000 man per avond, dat is crazy. En afgelopen weekend hebben ze daarvan al 3 concerten gegeven. En als je dan online die reacties leest, iedereen was zo enthousiast. Die doen dat ook zo goed. Ze zijn altijd al heel likable geweest. En nu natuurlijk nog met extra veel steun van de fans voor Freek. Die ik trouwens, net als Suzanne, eigenlijk op foto's en filmpjes door die arena heb zien vliegen. Ze hadden zo'n harnasje aan en zweefden over het publiek. Heel erg leuk om te zien. En ze hadden dan ook outfits aan met de naam van hun zoontje Sef op. En de insteek van hun concerten, en dat zeggen ze ook in de loop van de avond, dat is: wij vieren het leven. Dat is de rode draad. We vieren het leven. Sowieso al een mooie boodschap voor ons allemaal. Maar zeker natuurlijk als ze komt van hun tweetjes, dan is die boodschap nog extra speciaal en ter harte.

0: deze week in Date Night.
1: Licht je uit of spot je aan?
2: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Americano. Tacos maken in Mexico.
1: Green for life.
2: Green for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
0: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè?
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingsprij is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
8: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
16: Dit is Joe.
17: Joe.
18: Good times.
19: Great music.

Neil Diamond en Beautiful Noise. En wij zeggen bij Joe altijd good times, great music. Maar Beautiful Noise, het zou eigenlijk ook een super slogan zijn. Want dat krijg je zometeen ook in de vorm van de tropische Wham. En deze danser hier, Miles Smith.

0: Ja, exact wat België wordt de komende dagen met barbecues en al. Een echte Club Tropicana. Je hoorde nog eens wham. Het is ondertussen 11:30 geworden. 3 problemen onderweg waar je 5 of meer minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier in de file tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Richting Gent is dat 5 erbij tussen Antwerpen Noord en Merksem. En op de A12 richting Antwerpen sta je 6 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Iedereen kan elke dag Less is More meespelen voor het plezier via de radio. Maar er is natuurlijk ook elke dag één gelukkige die kan meespelen live op de radio. En zo 100 euro winnen om te gaan shoppen dankzij BeCharge. En ik hoop uiteraard dat jij dat bent vandaag. Om je kandidaat te stellen, nu Less is More doorsturen via de Joe-app. Dat is gewoon het enige wat je moet doen. Computer pikt daar iemand uit. En dan krijg je zo meteen een grote Joe-hit te horen. Kan er eentje zijn van vroeger of eentje van nu. En je moet die herkennen met enkel de instrumenten zonder de stemmen. Wil je meespelen? Less is More doorsturen via de Joe-app. En als ik jou zo meteen aan de lijn heb, dan hoop ik dat je zo een kreet gaat uitbrengen zoals Whitney en deze. Woo!

0: mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
1: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
0: Sorry, kan dat wat korter?
1: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is supervers.
0: Nee, korter.
1: Koop lokaal. Voilà.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
3: Oh nee.
4: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
2: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
5: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. Straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
6: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Dit is Joe.
1: Less is more.
2: And the next to be with me, dat is Tina uit Sint-Pietersleeuw. Tina, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Tina, je hebt me net verteld, je bent leerkracht Nederlands in het middelbaar, maar vandaag niet.
3: Nee, dat klopt. Inderdaad.
2: Is dat jouw vaste...
3: Ben ik thuis.
2: Ja. Ah ja, jouw vaste vrijdag.
3: Vaste dag.
2: En wat, ja. Wat doe je dan op die woensdag liever? Hoe besteed je die?
3: Ja, in de ochtend mijn zoontje naar school doen. Maar die zijn school is al gedaan om 11:05. Dus,
2: oh, dat is vroeg.
3: Heel snel, ja. Inderdaad, klein beetje boodschappen doen.
2: Ja.
3: Voilà.
2: Dus die loopt daar nu ook bij jou in de buurt rond?
3: Ja, dat klopt. Inderdaad.
2: Okay. Goed, geen idee of die zou kunnen helpen bij de opgave van vandaag. We spelen voor 100 euro bij Pcharge. Ik ken de procedure. Zometeen krijg je een Joe-hit te horen. En het is aan jou om daar de titel of de uitvoerder van te noemen. En dan win je. Liefste Tina, hier gaan we. Dit is jouw opgave.

0: Martina, wat denk je?
1: Ik herken het hoor, maar ik kan er niet meteen opkomen wat het is.
2: Nee, oké, maar de eerste stap is al een vorm van herkenning. De volledige herkenning kan de mogelijke tweede stap zijn. Dan gaan we voor €50 spelen, hè? Goed?
1: Oké.
2: Hier gaan we.

0: Wat denk je?
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga hem gewoon doen, maar het gaat dan niet zijn. Shakira.
0: Je denkt Shakira. En ja. Is dat iets dat je zelf graag hoort? Of ook dat zoontje daar van 4 jaar dat daar rondloopt?
1: Ja, dat zoontje wel. Die is momenteel heel erg fan van het nummer Zuidhoppelis.
0: Is het waar?
1: Ja, ja.
0: Is dat niet dit hoor? En het is juist.
1: Ja. Kijk eens aan. Goed. Oké.
0: Okay. Oh, het is die we zochten. Het was inderdaad Sue uit Zuidhoppelis van Shakira. Goed gedaan.
1: Okay.
0: En jouw zoontje hoort dat dus heel erg graag.
1: Ja, die zijn hot van.
0: Oh, ik snap dat volledig. En het is ook het schoolfeestlied van dit jaar. Heeft jouw zoontje ook al een schoolfeest dit jaar?
1: Nee,
0: nog niet. Ja. Dat is voor de oudere jaren dan. Maar ik vermoed dat er heel veel gaan dansen op die Shakira en Zoo. Beste Tina, goed gedaan. €50 is binnen. En dan ook nog eens dat lievelingsliedje van jouw zoontje. Dus maak er maar gebruik van op jouw vrije dag en samen dansen. Hè.
1: Super, zullen we doen. Dankjewel.
0: Salutjes, hè. Bye-bye.

beste Shakira van de afgelopen jaren. En nu ook voor altijd de favoriete song van Tina en haar zoontje. En nu over naar een andere mama, namelijk die van Meteor.

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Wij dragen E5.
3: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
5: Dit is jouw. Amai, donkere wolken hier boven Vilvoorde. Maar ik heb volk bij om die uit te schakelen. Meatloaf komt eraan, Bruce Springsteen en zelfs een cheerleadende Omi. 12 uur het nieuws nu met Serafien Smits.
6: Goedemiddag. De UGent stapt naar de rechter tegen pro-Palestijnse betogers. Kritische reacties op het handelsakkoord tussen de EU en de VS. En het is weer graspollenseizoen. De Universiteit Gent vraagt de onmiddellijke uitzetting van pro-Palestijnse bezetters nu het protest escaleert. De UGent stapt daarvoor naar de rechter in kort geding. Vanochtend drongen 40-tal bezetters het rectoraat binnen, nadat ze al 5 weken ook andere gebouwen van de universiteit bezetten. Je hoort UGent-rector Petra de Sudder.
7: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
6: De politie is ook al de hele ochtend aanwezig, maar grijpt voorlopig niet in. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversorganisatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie VOCA noemt de deal niet ideaal, onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Je hoort CEO Frank Becks.
8: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat we natuurlijk liever minder gezien.
6: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een drone-aanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En slecht nieuws voor wie allergisch is aan graspollen. Want het graspollenseizoen is weer begonnen. Dat blijkt uit metingen van Cienzano. Het seizoen loopt 8 tot 12 weken, van mei tot juli. Maar door de klimaatverandering duurt het al maar langer. 1 op de 6 mensen heeft last van graspollen. Ze hebben dan vaak keelpijn, een loopneus of zijn vermoeider. Een aantal tips. Draag een zonnebril, was regelmatig je haar, laat de was niet buiten drogen. En vermijd ook fysieke buitenactiviteiten, zeker als het droog is. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
5: Ondertussen zijn er wel wat files bijgekomen. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Nederlandse grens een kwartier erbij tussen Meer en de grens met Nederland. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En daarvoor ook 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 11 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
9: Dit is Joe
10: met Heidi van Tielen.

0: Bruce Springsteen en I'm on fire.
1: Dit is Joe.
0: Er is de afgelopen dagen heel wat geschreven over de concerten van Harry Styles in Amsterdam. Weet je nog, een paar maanden geleden was er eerst een enorme rush op die tickets. Maar daarna viel vooral ook op dat heel veel volk die tickets terug wilde verkopen. Waardoor er eigenlijk nog heel veel tickets over zijn. Het gaat ook over een heel grote zaal, 10 avonden op een rij. En ja, het zorgt er eigenlijk voor dat die zaal niet volledig gevuld is. Nu is daar nog een probleem bijgekomen. Want na de eerste concerten van Harry, dus afgelopen weekend in Amsterdam, zijn er eigenlijk heel veel klachten binnengekomen van fans die vooral op sociale media hun onvrede hebben uitgedrukt over het feit van: wij hebben hier keiveel geld betaald voor een ticket op het Middenplein, maar wij kunnen hier amper iets zien van die show. En als je dan die foto's en de filmpjes ziet, ik kan het wel begrijpen. Het podium is, dat is het grote probleem, is namelijk veel hoger dan gewoonlijk. Dus als je daar dichtbij staat en je kijkt omhoog, kijk je vooral op het podium, niet zozeer op Harry Styles. Dat is wat je wel wil zien. En er zijn blijkbaar ook een aantal loopbruggen die heel gek zijn opgesteld, waardoor ze ook het zicht beperken voor de mensen die daar staan. Nu, de organisatie heeft laten weten dat ze het gaan bekijken, dat ze gaan doen wat ze kunnen om die volgende optredens van Harry Styles daar in Amsterdam voor iedereen zichtbaar te maken. Want zo misnoegde meisjes, dat is niet om mee te lachen, hoor.

0: dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
3: Bozar.
2: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
3: Als de koning op zijn troon.
2: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
3: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haar omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
9: Daar straks al een melding gehad van HLN.
10: Amai, die zijn snel.
11: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
12: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, naar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

Scissors Sisters zingen van I Don't Feel Like Dancing. Allemaal goed en wel, maar als je ziet welk weer eraan komt, dan is een vreugdedansje toch echt wel op zijn plek. Joe Cocker nu.

0: precies half 1 op de klok en er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Nederlandse grens, een kwartier erbij tussen Loenhout en de grens met Nederland. Op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland op die Antwerpse ring 10 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En ook 12 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen schuif je nu 10 minuten aan tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Elke dag ben ik jouw persoonlijke cheerleader zonder pomponnen voor je werkdag. Je hoorde nog eens Omi. Morgen dan start de laatste reeks concerten van de K3 Originals. Nog 17 uitverkochte shows en dan is het echt helemaal voorbij. Nu, vanochtend hebben Sven en Anke met Kathleen gebeld, de blonde original. En die had toch eigenlijk wel een leuk ideetje voor de toekomst van K3. Ik laat het zo meteen nog eens horen, want wie weet zit er ook wel iets in. Geen idee of dat resulteert in zoveel uitverkochte zalen. Maar het is een ideetje. Zo meteen ga ik het eens laten horen.

0: per prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten, zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van uw Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
13: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
14: Laat het los, laat het gaan.
13: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
15: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
18: Leuke video!
17: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
19: Ik kan niet werken vandaag.
20: Maar hoezo?
19: Sorry, maar het is WK.
21: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
22: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pen van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
23: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: De OG K3's hebben echt wel geschiedenis geschreven. Maar aan dat verhaaltje komt ook een einde. Enfin, bijna toch, want morgen start hun laatste reeks concerten. Nog eens 17 uitverkochte shows. Wat het totaal van die originele K3 op 48 shows brengt. België en Nederland tezamen, dat is ongezien, dat is waanzinnig. En die laatste show, ja, die gaat door op 7 juni. Maar wat dan? Sven en Anke belden vanochtend met Kathleen, de blonde, de originele blonde van K3. En stelde haar die vraag ook. Wat dan?
1: 7 juni is echt de allerlaatste show.
0: Ja.
1: Het is een heel dubbel gevoel, hoewel ik toch wel stiekem hoop. Maar ik heb het met de twee anderen er nog niet over gehad. Misschien over een jaar of 10 of 20. Als het ons nog gegund is, wie weet. Hè? Ja. Pas op, ik ben wel heel dankbaar. En ik geniet enorm van de energie van de mensen. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee. Mijn geluk hangt niet af van applaus. Ik ben daar niet afhankelijk van. En dat is wel gekomen, een wijsheid dat ik vergaard heb doorheen de jaren.
0: Want jullie zonen, ja, die hebben heel vaak zo in de coulissen samen rondgehangen. Dat zijn ook buddies geworden.
1: Ja, ja, ze kenden elkaar al van in Zuid-Afrika. Want Karen en Sky komen geregeld eens op bezoek. Dus ze waren al wat vrienden. En die hebben ze ook de dochters van Christel leren kennen. Dus wie weet, ik probeer ze allemaal wat warm te maken. Hè. Voor de toekomst moeten ze misschien samen eens iets opstarten.
0: De next gen, hoe cool zou dat zijn?
2: Zou tof zijn.
0: Ja, wie weet ligt daar wel de toekomst van K3 bij hun kinderen. Ze kennen alleszins de juiste mensen die wat mensen kennen die hen heel ver zouden kunnen brengen.

Miley Cyrus en The End of the World. En het is zeker niet het einde van de wereld. Ah nee, Jan Bosman die gaat er iets van maken op deze woensdagmiddag samen met jou. Heel veel plezier ermee. Ik draai nog 5 Got the Feeling en deze zot Michael Cimbello.

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you. Hele fijne middag, de week in twee, want we zitten op woensdag en dat gaan we met z'n allen samen vieren natuurlijk. Met zo meteen Madonna die eraan begint met Material Girl. En een andere Material Girl is Serafine Smit, zij heeft het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Aan de UGent stoppen de betogers met hun bezetting van het rectoraat. De VRT maakt een hele studie openbaar na politieke druk. En Sofia Kostula staat een stap dichter bij Roland Garros. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest. Tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
2: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan gerechtelijke stappen zetten.
1: Een tweede groep actievoerders bezet wel nog altijd het UFO. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de Afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. Het onderzoek naar de ex-radiopresentator van Nostalgie voor het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik is afgerond. Dat meldt het Brusselse parket. De zaak kwam vorige zomer aan het licht nadat zijn echtgenote de beelden ontdekte en de politie belde. De raadkamer zal nu beslissen of het tot een proces komt. De ex-presentator is intussen vrij onder voorwaarden. Er komen kritische reacties op het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS. Werkgeversfederatie VBO roept op tot waakzaamheid omdat de markt onvoorspelbaar is. En ook ondernemersorganisatie FOCA noemt de deal niet ideaal. Onder meer omdat Europa meer moet toegeven dan de VS. Zo schrapt de Europese Unie de invoertarieven op de meeste Amerikaanse producten in ruil voor een algemene heffing van 15% op Europese goederen. Your CEO Frank Becks.
3: Voor onze Vlaamse onderneming is het een goede zaak dat er nu eindelijk een definitieve deal is, die weliswaar geen goede zaak is omdat er een tarief wordt opgelegd, maar in ieder geval wel stabiliteit en rust brengt en vooral voorspelbaarheid voor bedrijven. Het is dus goed dat we nu op die 15% hebben afgeklopt, wat we natuurlijk liever minder gezien.
1: Het akkoord loopt tot 2029. Rusland heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Dnipro in het oosten vielen 2 doden en 6 gewonden. In Sumy in het noorden vielen 6 gewonden bij een droneaanval op een residentiële wijk. Ook de regio's rond Odessa en Zaporizhia werden getroffen. Daarbij raakten 4 mensen gewond. En er is ook schade aan opslagplaatsen en energieinfrastructuur. En tennis dan. Onze landgenoten Sofia Kostulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. Ook David Goffin kon zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. En vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
0: Woehoe, dankjewel. Serafine hoor je over een uur terug met een nieuwe nieuwsupdate. Op dit moment staan er behoorlijk wat files. Ik begin richting Nederland op de E19. Daar gaat het moeilijk tussen Loenhout en de grens met Nederland. Je verliest daar om en bij de 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. En 10 minuten verliestijd tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost, daar verlies je 10 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Brecht en en Antwerpen-Noord komt er een kwartier bij. E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, daar verlies je 5 minuten. En op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Bergense Steenweg, daar komen 10 minuten bij. Ook op de Brusselse Buitenring 2 files, eentje tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar komen 5 minuten bij. En ook 5 minuten verliestijd tussen Strombeek-Bever en Jette. Dat is voorlopig alles. Ik hou je in de loop van de namiddag natuurlijk op de hoogte, mocht daar verandering in komen.
4: Dit is Joe.
5: Met Jan Bosman.

0: deze week in Date Night.
1: Lichtje uit of spotje aan?
2: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
8: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Immoscoop!
10: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
8: Och, jongens.
7: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: 3, 2, 1...
14: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
15: Sorteren kan je zo meteen.
16: Wij dragen E5.
17: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
16: E5. Jouw verhaal in stijl.
18: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
19: Check de promo.
18: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
20: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Oei, wacht ze.
8: Rustig, Sian.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
20: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, zeker dat.
12: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

De man die verschillende stijlen muziek maakt, heel rustig, maar ook heel uitbundig. Billy Joel en een Uptown Girl zorgden dus voor een feestje op deze woensdag namiddag hier bij Joe. Zometeen is er George Ezra met Shotgun na Ezra.

0: Straks mag ik weer de schatkamer openen hier bij Joe. En het is de moeite, hè, vandaag. Ja. Het is echt waar de moeite waard om die schatkamer te openen. En samen met mij ook te ontdekken over wie het precies zal gaan en het nummer dat ik daarbij zal draaien. Ondertussen onderweg behoorlijk wat files. Ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar komen 20 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is dat een kwartier. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar komen 10 minuten bij. Richting Antwerpen dan op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier. Richting Nederland op de E19 tussen Loenhout en de grens met Nederland wordt aangeschoven. Daar verlies je ook een kwartier. En op de E429 staat file tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Ook daar komen een dikke 10 minuten erbij. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

misschien kunnen we de overvloedige regen van de afgelopen dagen misschien wel eens vervangen door dit, hè. Raining Man zou eens iets anders zijn. Dat waren Weather Girls. De schatkamer, die komt er zo meteen aan. We gaan een verjaardag vieren, een historische verjaardag vandaag. Eerst nog luisteren naar Alex Warren en Fever.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
3: Koop lokaal. Voilà.
2: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
4: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
5: Oh, zoveel video's!
4: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
5: Zoveel video's!
4: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
6: Ah. Proximus. Think possible.

0: De mannen van London Beat en I've Been Thinking About You.
1: De schatkamer.
0: Oh, ik ben zo blij. Ja, ja, want Cher, de legendarische goddess of pop, die viert vandaag, 20 mei, haar 80ste verjaardag, geboren dus in 1946. En ze is de enige solo-artieste in de geschiedenis die 7 opeenvolgende decennia een nummer 1 hit heeft gehad in de Verenigde Staten. Dus van de jaren 60 tot in de jaren 20, elk decennia heeft zij dus telkens een nummer 1 hit gehad. Ze brak in de jaren 60 door met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono, als het duo Sonny en Cher. En haar grootste solo-hit is wereldwijd nog altijd het nummer Believe uit 1998. Dat tevens dus de allereerste plaat was waarin ze op grote schaal gebruik heeft gemaakt van de autotune. En dat is sindsdien het Cher-effect genoemd. Ja, echt waar. Ze is een van de weinige artiesten die zowel een Grammy Award als een Oscar voor beste actrice heeft gewonnen. En dat voor haar rol in de film Moonstruck. En eerder dit jaar werd ze ook nog in de bloemetjes gezet met een prestigieuze Grammy Lifetime Achievement Award. En dat heeft ze natuurlijk meer dan verdiend. In een interview bij Oprah Winfrey heeft ze ooit gezegd, en ze heeft dat interview samengegeven met Tina Turner, en ze zei daarover het ouder worden, it sucks. Ja, ze is dus helemaal geen fan van ouder worden, maar dat laat ze dus niet aan haar hart komen, want ze is momenteel gelukkig in de liefde met een 39-jarige muziekproducent Alexander Edwards. Ik ben echt zo blij dat ik haar verjaardag mag vieren met Gypsies, Tramps and Thieves, haar eerste solo nummer 1 hit in de Verenigde Staten in 1971 was. En daarnaast zou ik ook heel graag uitgenodigd worden op haar verjaardagsfeestje. Alleen weet ik niet wat je voor een 80-jarige moet meedoen, maar dat mag je laten weten. Stuur maar ideeën via de Joe-app.

80 jaar wordt ze vandaag, die Cher. Gypsy, Strands and Thieves. Ik vroeg welke cadeau koop je voor een 80-jarige? Ik had dat beter niet gevraagd, echt waar. De dingen die jullie sturen, kom aan zeg. Iemand stuurt Bart, ik zal maar mijn naam en toenaam zeggen, een bos chrysanten. Allee, kom aan. Wim die stuurt een cd van ABBA. Wendy die wil bruistabletten voor haar vals gebit geven. Koen die wil een bon plastische chirurgie geven. Veerle die stuurt een waardebon van Soudal voor siliconen en andere opvulmiddelen. Kom aan. En Carla, mijn maatje heeft 80 rode rozen gekregen. Voilà, dat is tenminste een mooi cadeau. Jong, blijvende jongproducten. Magisch stuurt dat. Maar echt, allez, ik bedoel, zijn er nu echt geen cadeaus die je echt aan een 80-jarige kan geven? Zo, bonnen voor plastische chirurgie, dat koopt ze waarschijnlijk zelf allemaal. Al jaren, al 50 jaar zelfs wel. Dus het moet een ander ding zijn. Maar goed, als ik op jullie moet rekenen, blijkbaar, de slechtste ideeën komen dan naar boven. Train, ze hoor je met Soul Sister.

respect voor Cher ver te zoeken. Hè? Want je wil niet weten hoeveel rollators er ondertussen nog zijn binnengekomen. Ongelooflijk, jullie. Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 2 uur. En dat wordt er een van Imagine Dragons

0: snap er niks van.
1: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dus op zoek nog naar goede cadeaus voor mensen die 80 jaar worden. Dat kunnen we het volgende uur nog doen. Maar vooral ook een relaxed moment. Want dat kan iedereen dan wel weer gebruiken. Het is ondertussen 2 uur. Serafien Smits heeft het nieuws.
9: Goedemiddag. Aan de UGent stoppen de betogers met hun bezetting van het rectoraat. Commotie over een studie van de VRT. En Sofia Kostoulas en Greet Minne zijn op weg naar Roland Garros. De pro-Palestijnse betogers aan de UGent stoppen met de bezetting van het rectoraat. Ze starten daar vanmorgen mee een escalatie van hun wekenlange protest tegen alle banden met Israëlische instellingen door de oorlog in Gaza. UGent-rector Petra de Sutter zag vanmiddag geen andere manier dan naar de rechtbank in kort geding te trekken.
10: Het is duidelijk dat er toch een lijn overschreden is. Na vorige week ben ik het gesprek geëindigd met de oproep van als jullie dat willen, zitten we volgende week terug samen. We hebben daar geen reactie meer op gekregen. Ze kiezen heel duidelijk voor een escalatie. Overal graffiti, dat is echt wel vandalisme. Dat betekent dat wij nu niet anders konden natuurlijk dan rechtelijke stappen zetten.
9: Een tweede groep actievoerders bezetten wel nog altijd het UFO-gebouw. Het is niet duidelijk of die actie ook wordt stopgezet. VRT gaat een studie openbaar maken over hoe jongeren staan tegenover onder meer homoseksualiteit. Aanleiding zijn uitspraken van filosoof Maarten Boudry in de afspraak gisteravond. Volgens Boudry houdt de VRT cijfers over de herkomst van jongeren achter. De VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet betrouwbaar zijn om er conclusies uit te trekken. Vlaams mediaminister Sieltje van Achter eiste daarop de volledige vrijgave van de studie. En tennis, onze landgenoten Sofia Kostoulas en Greet Minne staan in de laatste kwalificatieronde van Roland Garros. Kostoulas versloeg een Japanse in 2 sets. In de volgende ronde neemt ze het op tegen een Griekse of een Chinese. Greet Minne versloeg een Servische ook in 2 sets. En ook David Goffin kan zich via de kwalificaties nog plaatsen voor Roland Garros. Deze namiddag opklaringen bij zo'n 19 graden. Lokaal kan er een bui vallen. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vrijdag en dit weekend droog en zomers warm. Lokaal kan het zelfs 28 graden worden.
8: 2:03 en is de avondspits al begonnen of zo? Want behoorlijk wat files. Dit zijn de files waar je 10 minuten of meer verliest. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West komen 20 minuten bij. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een kwartier. In de richting van Nederland op de E19 tussen Loenhout en de grens met Nederland, ook daar komt er een kwartier bij. En richting Antwerpen op de E19 gaat het traag tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, ook daar een klein kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, en er zijn er behoorlijk wat nog, maar daar verlies je dan op dit moment wel minder dan 10 minuten.
11: Dit is Joe
12: met Jan Bosman.

beetje moeilijk om het te volgen. Zijn echte naam is Ellie Robert David. Maar de mensen noemen hem Effie Robert. En vandaar dus die F, Effie, R, Robert David, FR David. Zo is het hele verhaal. Words kreeg je te horen hier bij Joe. En dan deze fijne meezinger nog. Als je het af en toe nog eens hoort,

Dat is binnengekomen, maar ik geef het dan voor alle zekerheid nog maar eens mee. Hè. Maar in ieder geval, er is een popgroep die er na 30 jaar mee ophoudt. En dan heb ik het over Aqua. Ja, je kent die wel van de grote hit Barbie Girl. En dus hebben René, Lene en Søren van de band beslist om er na 30 jaar mee op te houden. Ze zeggen het tourleven adieu. Ze sluiten dat af en ze gaan zich focussen op andere dingen. Ja, zegt zo, het einde van een hele generatie lijkt me wel. Dus Aqua is verleden tijd, maar we draaien Barbie Girl nog altijd. Here's a

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm, daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Code Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Ik kan niet werken vandaag.
10: Maar, hoezo?
9: Sorry, maar het is WK.
11: Score nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank.

meer dan 33 miljoen verkochte platen. Daarmee mag Aqua zich dus de succesvolste Deense muziekgroep aller tijden noemen. Ze hebben dik gescoord met deze Barbie Girl van Aqua. Ook wel wat problemen gehad met Mattel, die dat eigenlijk niet zo leuk vonden. Ook een hit van hen, Dr. Jones.

eigenlijk vond ik deze van Aqua de leukste. De Cartoon Heroes van Aqua zijn allemaal dingen die we niet meer gaan horen. In ieder geval, dat tijdperk is voorbij, want Aqua hangt of smijt de kap over de haag en gaat andere dingen doen natuurlijk, maar die hitjes van Aqua die nemen we.

0: Mea en It's All About The Money. En zometeen zijn er Mumford & Sons met Little Lion Man. Eerst vier files waar je 10 minuten of meer verliest. Dat is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Burgerhout verlies je 20 minuten en een kwartier extra reistijd rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Burgerhout komt er ook een kwartier bij. En de Brusselse buitenring tussen Stroombeek-Bever en Jette, ook daar verlies je een kwartier. Andere plaatsen, daar duurt het minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

Zo'n vuile woorden in het liedje. Mumford & Sons waren dat met Little Lion Man. Zometeen is er ons zenmoment. Twee rustige platen na elkaar. Alhoewel deze, die hoort daar ook eigenlijk al bij. T-Pow is dit en China in Your Hand.

0: Vernoemd naar een iconisch personage uit Star Trek. En ze maken ook wel best wel een beetje intergalactische muziek. Fijne platen, die China in Your Hand. Zometeen is er Be Mine van Camrad.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Leuke video!
6: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
8: En Colruyt trakteert.
9: Ja, echt waar?
8: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
10: Voorwaarden op colruyt.be.

Be Mine van Camera, het was dat tijd voor ons zenmoment. Hier in de uitzending betekent twee rustigere nummers na elkaar. Met zometeen Michael Jackson en Will You Be There. Maar ik begin dat rijtje van twee met een nummer van George Harrison. My Sweet Lord, zijn eerste solo hitsingle uit 1970. Het werd wereldwijd een enorme nummer 1 hit. Maar dat nummer is ook berucht vanwege een van de bekendste plagiaatzaken in de muziekgeschiedenis. Want Harrison werd aangeklaagd omdat de melodie van My Sweet Lord te veel zou lijken op een nummer He's So Fine van de toen bekende meidengroep The Chiffons uit 1962. Alhoewel

Dat is dus die He's So Fine van de Chiffons. Nu moet jij de vergelijking maar eens maken. Maar in ieder geval, in 1976 oordeelde de rechter dat Harrison inderdaad inbreuk had gemaakt. En het kostte hem uiteindelijk een schadevergoeding van om en bij de $600.000 in die tijd. Ik heb dat even snel uitgerekend. Omgerekend naar vandaag zou dat ongeveer $3.5 miljoen zijn. Dus dat is toch wel meer dan de moeite qua schadevergoeding dat hij op dat moment heeft moeten betalen. Maar dat weerhoudt er ons niet van om die toch nog eens te draaien, die My Sweet Lord van George Harrison. En zo meteen dus zoals beloofd Michael Jackson met Will You Be There.

Michael Jackson en Will You Be There. Tot zover ons zenmoment. Voilà, en dat terwijl ik de vogeltjes had klaargezet. Ik ben ze helemaal vergeten te laten horen. Dus dat zal voor Karel morgen zijn, want die is dan terug. Trouwens, Mieke laat weten dat haar man, net zoals Cher, vandaag jarig is. Alleen wordt Cher 80. En Geert, de man van Mieke, wordt vandaag 55 jaar. Dus ook hij een dikke proficiat gewenst.

En toen kwamen ze meteen uit de shadows, zeg maar. Want ze werden er op slag heel erg beroemd mee. The Rasmus en In the Shadows. Straks na 3 uur is er weer een potje swipen of liken. En ik heb al even vooruitgekeken. Het is heel uiteenlopend. Er zitten heel uiteenlopende dingen tussen. Dus de moeite waard om proberen mee te doen vandaag. Want misschien zit jouw favoriete plaat er wel tussen. Deze nog.

0: Wat blijft dat toch een fijn opgewekt nummer, die Barge en Rhythm of the Night. Even ons klaarmaken voor het nieuws en dan komen daar straight langs met Money for Nothing.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Just in time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Dit is jouw. Ja, hier in de studio blijft het vooral rustig. Maar in Gent, ja, grijpt de politie in. Want de actievoerders, dat loopt wel allemaal uit de hand. En Serafin Smits weet daar alles over met het nieuws van 3.
5: Goedemiddag. De politie grijpt hard in bij het pro-Palestijns protest aan de UGent. Lerarenprotest in Brussel. En La Louvière heeft een nieuwe trainer. Aan de UGent grijpt de politie hard in tegen de pro-Palestijnse actievoerders. Sinds vanmorgen bezetten ze het rectoraat. De universiteit stapte naar de rechter om hen daar weg te krijgen. En het leek er even op dat ze zelf zouden vertrekken, maar nu hebben de actievoerders zich vastgeketend aan het gebouw. Je hoort collega Quinten Evens.
6: Die actievoerders zijn plots allemaal van dat dak afgekomen, hebben zich voor het gebouw neergezet. En dan is een protesterende menigte vanaf de overkant van de straat daar naartoe gelopen. De politie die heeft die dan hardhandig weggeduwd. De spanning was echt wel te snijden. Ik denk dat er een kleine 100 agenten waren van de oproeppolitie. En die zijn nu alle bezetters één voor één aan het oppakken en wegleiden.
5: Zo'n 42 actievoerders zijn opgepakt. Eén politieagent raakte licht gewond. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Libert van de Socialistische Vakbond.
7: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn. En wij denken, ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch, ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dan nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
5: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En in ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. Stil was eerder hoofdcoach bij Charleroi, Eupen, Kortrijk en de Engelse tweede klasser Watford. Wisselen bewolkt, nog kans op een bui en 19 graden. Morgen veel zon en 23 graden. Vrijdag en dit weekend halen we plaatselijk 28 graden.
0: Bijna 3 minuten over 3 files staan op de Antwerpse ring. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar verlies je 20 minuten. En tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je ook zo'n 20 minuten. Richting Gent dan tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Daar komt een kwartier bij. En ook een kwartier verlies je op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Jetten staat file. En dat komt daardoor een ongeval. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment wel minder dan 10 minuten.
8: Dit is Joe.
9: Met Jan Bosman.

zal mijn bankrekeningnummer doorgeven. Hè. Money for nothing, Dire Straits. Alvast bedankt om heel veelvuldig en veel te storten op mijn rekening. Dat zou best wel mogen. Crash Test Dummies, na deze van ATC. Okay.

Dat is ook eigenlijk een beetje de manier of hoe ik soms reageer als ik zie wat er allemaal binnenkomt. En reacties via de Joe-app, dan denk ik van... zo, op die manier. En dat zal nu niet anders zijn, want je mag vanaf nu doorsturen waarom jij graag wil swipen en liken vandaag in het programma. Ik heb het al gezegd, ik heb de nummers zien klaarstaan, het is heel uiteenlopend. Maar ik ben dus vooral op zoek naar iemand die graag die swipe of die like voor haar of zijn rekening wil nemen. En dat doe je door mij een bericht te sturen in de Joe-app. Je opent dus de Joe-app, je schrijft daar, ik wil...

swipen of liken omdat... En dan daar een goede reden achter zetten. En dan komt het misschien wel in orde. Misschien bel ik jou dan straks om te swipen en te liken. Maar ik moet vooral een goede reden te lezen krijgen. Dat is wel de bedoeling. Dus dat kan je nu doen. Niet te lang mee wachten. Niet te veel over nadenken. Het moet ook niet te moeilijk zijn. En dan zien we wel wie ik zo meteen aan de telefoon krijg. Dus ik wil swipen of liken omdat. En dan de goede reden erachter gooien. En dan zou het best eens kunnen dat ik jou straks bel om te swipen en te liken. En misschien wel een van jouw favorieten.

0: Deze week in Date Night.
1: Lichtje uit of spotje aan?
2: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
5: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
4: U heeft toch geen binge-probleem?
5: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
4: Maak jouw telenet nu

0: foto's maken in Mexico.
1: Free for life.
2: Free for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
0: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Goedemiddag Reinoud.
1: Goedemiddag.
0: Ik moet eerlijk bekennen, ik snap niks van jouw bericht. Dekkingskaarten.
1: Ja, dat begrijp ik. Ja, klopt.
0: Vertel mij daar alles over, want ik snap het niet.
1: Wel, ik werk bij de Celjustitie van een telecomoperator.
0: Ja?
1: En wij werken samen met politiediensten, staatsveiligheid, defensie en die soorten. En zij vragen mij nu al heel de dag dekkingskaarten. Dat is dus een kaart waar dat op weergegeven waar een zendmast dekking heeft.
0: Ah, maar dat is eigenlijk een belangrijke job die je daar hebt.
1: Dit is iets minder belangrijk, ja, denk ik dan, maar het is wel relatief belangrijk in topsporen van criminaliteit.
0: Ah, ja, oké. Zeg, en die dekkingskaarten, waarom zijn die zo belangrijk dan?
1: Goh, soms gewoon om te weten waar iemand zit.
0: Ja?
1: Zo simpel kan het zijn soms.
0: Ja. En die hebben ze nu nodig op dit moment. Ja,
1: ja, dus, klopt, ja.
0: En jij kan die gegevens waar verzamelen dan?
1: Goh, dat zijn op interne systemen.
0: Ah ja. Oké.
1: Okay, dus ja. Dat is niet openbaar.
0: Nee. Maar het lijkt mij een heel boeiende job uiteindelijk om te doen.
1: Veel afwisseling, ja. Dat klopt.
0: En nu afwisseling door te swipen of te liken, dat kan er gewoon bij komen.
1: Een leuke afwisseling.
0: Vind ik ook. Wat is jouw muzieksmaak eigenlijk?
1: Oh, dat is heel breed. Dat gaat over alle genres heen. Mm-hmm. Niks specifiek.
0: Nee. Oké, dan gaan we eens testen met de nummers die ik voor jou in petto heb. Je weet, ik heb er 5. Je kan altijd swipen als je het niet leuk vindt. Liken als je wel een nummer heel erg fijn vindt en helemaal wil horen. En als je tot nummer 5 geraakt, dan moeten we sowieso de 5e draaien. Dat is wel de bedoeling. Ja? Oké.
1: Perfect.
0: Daar gaan we.
2: Oké, okay, ready?
3: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
4: Daar gaat ze.
0: Clouseau en daar gaat ze.
1: We moeten niet verder kijken, dan direct een like.
0: Is het echt?
1: Ja. Oh,
0: geweldig.
1: Hallo?
0: Amai, dat ging snel. Hoe komt dat je onmiddellijk voor Clouseau kiest? Want je moet niet verder kijken, zeg je dus. Vertel.
1: Ja. Clouseau is begonnen op het moment dat ik geboren ben, die periode. Dus ik heb die heel mijn jeugd en leven meegemaakt.
0: Ja?
1: En ik kan dat wel heel hard appreciëren.
0: En ben je dan ook zo iemand die regelmatig naar concerten van Clouseau gaat?
1: Nee, zeker.
0: Dat doe je niet. Nee.
1: Nee.
0: Op de radio, als je zo hoort, dan kunnen ze er altijd bij. Mogen ze er altijd bij.
1: Dat gaat altijd net iets luiden.
0: Ja, zeg, je hebt er wel heel veel nummers gemist. Ik veronderstel dat je toch wel nieuwsgierig bent naar wat er nog staat aan te komen.
1: Tuurlijk.
0: Oké, daar gaan we.
3: Kandidaat 2.
0: Sherry Lady van Modern Talking.
1: Ja, niet slecht, maar ik heb beter gekozen.
0: Je hebt beter gekozen. Dat was de volgende.
3: Kandidaat 3.
0: Nog altijd tevreden met je keuze?
1: Zeker.
0: Ja. Oké, dan heb ik nog deze voor jou in de aanbieding.
3: Kandidaat 4.
0: Dance Monkey van Tones and Die.
1: Ja, nog altijd goed gekozen.
0: Voilà, misschien 5 dan.
3: Kandidaat 5.
0: Fleetwood Mac and Dreams.
1: Dat was misschien ook een kans.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, maar je weet het, er komt zo meteen een tweede kans. Misschien kan je dan online nog eens stemmen voor een ander nummer dat je ook nog graag wil horen. Maar die stemming komt eraan na Daar gaat ze van Clouseau, want dat is jouw like van vandaag. Bedankt om even mee te spelen, Reinoud. En nog veel goed werk verrichten daar.
1: Dankjewel, bedankt.
0: Salut.

0: Eerst was onmiddellijk een schot in de roos van Reinoud. Deze Clouseau en daar gaat ze. Elke die stuurde Bad Choice. Ja, Elke, dan is nu het moment om daar verandering in te brengen. Want je weet het, er zijn vier nummers die een tweede kans krijgen. Modern Talking met Cherry Cherry Lady. Living on a Prayer van Bon Jovi. Tones and Die met Dance Monkey. En Fleetwood Mac met Dreams. Ik vind dat een heel moeilijke keuze. Ik denk wel dat ik vermoed welke het zal halen. Maar in ieder geval, jullie kunnen mij van het tegendeel overtuigen en bewijzen natuurlijk. Maar daarvoor moet je nu de Joe-app openen en aanduiden welke van die vier nummers jij een tweede kans wil geven. Modern Talking, Bon Jovi, Tones and I, Fleetwood Mac. De stemming is op dit moment geopend. Onderweg behoorlijk wat files. 6 heb ik er in de aanbieding waar je 10 minuten of meer verliest. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verlies je een half uur op dit moment. Tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West komen 20 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier. En dan richting Antwerpen op de E34. Daar gaat het traag tussen Melcelen en Sint-Anna, Linkeroever komt een kwartier bij. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West verlies je 10 minuten. En op de Brusselse buitering ook tussen Grimbergen en Jetten moet je aanschuiven. Daar verlies je ook op dit moment 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je minder dan 10 minuten op dit moment.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

The Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. Als ik zo naar de tweede kans kijk van onze swipe en like, dan ligt het eigenlijk best wel redelijk dicht bij elkaar allemaal. Op dit moment helemaal bovenaan Bon Jovi met Living on a Prayer, 36%. Fleetwood Mac met Dreams, 32%. Modern Talking en Cherry Cherry Lady, ja, een beetje erachter, 23%. En Tones and I valt helemaal al uit de boot. Maar in ieder geval, ik denk dat jouw stem, als je nog niet hebt gestemd, wel eens doorslag zou kunnen geven. Dus welke van die vier nummers geef jij toch nog een tweede kans en wil je graag helemaal horen? Dat kan je nu nog aanduiden in de poll op onze Joe-app. Dus open die en duid aan welke jij graag nog eens helemaal wil horen. Dus wie met het goud gaat lopen, dat hoor je zo meteen na de reclame. En wie met tranen van goud gaat lopen, dat zijn vooral Aaron Blommaert en Zoë Livé.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week Milka Chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
11: Dat is extra budget voor de fitness.
12: Oh, mijn mango.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
11: Ja, hè.
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
11: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
11: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
11: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
14: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
8: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou.

37% voor Bon Jovi en Living on a Prayer. Net gevolgd door Fleetwood Mac en Dreams met 35%. Maar degene met het meeste stemmen draaien we dus volledig, zoals beloofd. Living on a Prayer van Bon Jovi was dat. En nu MC Hammer. Touch this.

Level 42 en Lessons in Love. Rani staat hier al binnen. Betekent dat ik buiten moet of zo? Hoe zit het? Ah, ja. Oh ja, nee, oké, okay, dan volgt er een kus. Zeg, nee, ik heb nog een beetje fijn nieuws, leuk nieuws. En als je graag eens wilt tijdreizen, dan moet je online even gaan zoeken naar de filmpjes die een Gentenaar, Reinhard, online zet tegenwoordig. Hij is een Vlaamse leerkracht. En het is heel fijn als je dus beelden van steden ziet, heeft hij oude beelden van vroeger verzameld en dat gecombineerd met artificiële intelligentie. Dus als je bijvoorbeeld wat hij doet in Gent door de straten loopt, dan kan je op die filmpjes plots zien hoe het er vroeger allemaal uitzag. En dat is echt, ik heb ze bekeken, dat is echt fantastisch om te zien. Het lijkt echt wel tijdreizen. Plots sta je daar zoveel jaren terug in de tijd en zie je hoe Gent bijvoorbeeld, maar ook andere steden eruit zagen in vroegere jaren. Dat is echt heel opvallend en tof om te zien hoe dat ineens met artificiële intelligentie wordt aangepast en hoe dat verandert. Dus zoek ze zeker eens op. En ook vanuit het buitenland is er blijkbaar al heel veel interesse. Heel veel mensen kijken naar die beelden en zijn geïnteresseerd hoe die gemaakt worden en willen dat waarschijnlijk naapen. Maar ik hoop dat Reinhard daar een patent op heeft genomen dat hij dat alleen mag doen. Ja, want het is echt heel fijn. Tijdreizen met Gentenaar Reinhard. Zoek het online eens op. En geniet van die fijne beelden die je daar te zien krijgt. En zo meteen ook van Tom en Rani.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Dit is jouw... Ja, daar zijn we weer. En hoe samen vieren dat woensdag is met de beste playlist en de beste Rani de Koning die je op dit uur op de radio kan vinden. En ook iets over dieren, over centen... En over jouw sociaal leven, ja, dat heb je. Geef maar toe. Eerst even socialize met Nico Bosteels.
6: Goedemiddag. Arrestaties bij de betoging aan de UGent. Lerarenprotest in Brussel. En David Goffin ligt eruit op Roland Garros. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie daar vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel daar ook escaleren. Collega Quinten Evens volgde daar al de hele dag voor ons.
7: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen. En ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau. Daar worden ze geïdentificeerd.
6: Twee agenten raakten licht gewond bij die actie. In het rectoraat zitten nu geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. In Brussel betogen de onderwijsbonden tegen de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. De Vlaamse regering wil zo 100 miljoen besparen en dat kan volgens de bonden een impact hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
8: Het betekent eigenlijk dat er veel grotere klassen zullen zijn en wij denken ja, zeker zo'n vak waar leerlingen zich kwetsbaar durven opstellen, waar zij toch ja, waarden en normen ook krijgen, waar zij over hun eigen levensbeschouwing kunnen reflecteren, dat dat nu niet de klassen zijn die je met veel leerlingen samen kunt zetten. We vinden het toch heel belangrijk dat alles op een kwalitatieve manier gegeven wordt.
6: De vakbonden vrezen ook dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. David Goffin is uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Hij verloor van de Brit Toby Samuel, de nummer 159 van de wereld, in 3 sets, 5-7 en 2 keer 6-3. Goffin is 35 en kondigde 2 maanden geleden aan dat hij stopt met tennissen. Het was dus zijn laatste keer in Parijs. Goffin stond er 14 keer op de hoofdtabel. 10 jaar geleden haalde hij zijn beste resultaat. Dat waren toen de kwartfinales. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, na de middag stapelwolken. Dan halen we tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
9: 7 files op onze snelwegen. 7 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 18 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in richting van Gent. 1 minuut meer, dus 19 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 ook 24 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 18 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de E34 17 minuten tussen Melschelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de Brusselse Buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Jetten.

0: Jelly Roll, I'm good. We waren er zo van aan het genieten. En ik was eigenlijk naar die mensen zijn foto nog eens aan het kijken. Die heeft dus onder zijn ogen zo twee kruisjes getatoeëerd staan.
1: Ah ja.
0: Zou jij dat ooit doen, Rani?
1: Kruisjes onder mijn ogen?
0: Ja, zo gewoon iets in je gezicht laten tatoeëren.
1: Nee, niet direct.
0: Nee? Ja, het is eigenlijk dus wel redelijk goed zoals het is. Ja, we gaan het houden. Jelly Roll.
1: Ja. Een heel goedemiddag. Ik ben daarnet nog eens op de plek geweest waar het voor mij allemaal begonnen is.
0: Oei,
1: in de media. Ja, nee. Onder de paddenstoel van de VRT. De live-uitzendingen van de Droomfabriek die waren destijds vanuit het Amerikaans theater, wat verderop. Daar ben ik ook aan gepasseerd. Ik dacht zo,
0: de Droomfabriek. Wacht, ik heb het hier, secondje.
1: Ja. Oh, heerlijk. Oh, dat waren dan kwamen wij van achter ons gordijn.

0: mijn buik mee op de omroepstoel had gezeten, hè, nu daar zien rondlopen als een opengebloeide bloem, zelf carrière aan te maken. Het voelt sowieso altijd wel speciaal als ik daar nog eens ben, omdat ik daar zoveel mooie dingen heb mogen doen. Maar ik heb dan toch maar beslist om weer naar hier te komen.
1: Dat is goed, wij content. Stond het nieuwe gebouw er al, want de openbare omroep is daar een nieuw gebouw,
0: ja, zeker.
1: Op een parking van achteraan bouwen.
0: Ja, ja, er liepen mannen op het dak, heb ik gezien. Ze waren bezig met de zonnepanelen. Ja, ja, ja. Allee, een plat dak, hè.
1: Ah ja, goed.
0: Zoals dat wij hier ook een plat dak
1: hebben. Ja, maar ik wist niet, de laatste keer dat ik het gezien heb, was het een bouwput. Dus
0: ja, ja, ja. Nee, nee, nee. De buitenkant ziet er al vrij klaar uit.
1: Heerlijk,
0: ja, ja.
1: Toch dat klaar is, kunnen we terug gaan eraan.
0: Ja. Ze zijn dat daar nu allemaal aan het inrichten voor ons.
1: Ik ben trouwens ook altijd redelijk emo als ik nog eens daar aan de rijer sla bij de openbare omroep mag komen. Omdat mijn kind heeft daar ook haar eerste 3 levensjaren in de crash doorgebracht. Mijn man en ik werkten daar allebei.
0: Ja, ja.
1: En dan moesten vaak ook de Catnet Rappers, die moesten dan vaak als babysit dienen voor onze dochter. Want mijn man werkte, die was hun baas, dus die durfde niet nee zeggen. Jammer dat ze daar nu niks meer van weet. Onze dochter op haar 12e, die vond ons nu rare losers met een vreemde job.
0: Echt?
1: Ja, ik had zo'n beetje. Maar enfin, blij dat je die Sovjet-toren terug achter je hebt gelaten, Rani. Want de kok en de koning zonder de koning, dat is een beetje als Reggie zonder Linda. Een doos praline zonder strikken rond. Klopsaland zonder kabouter.
0: Wie is dan de strik en wie zijn de praline?
1: Oké, daar mag je nu eens heel goed over nadenken. Ik kan nog wel even doorgaan. Straks gaan wij hier live op consultatie bij dokter Maggie de Blok. We onderzoeken hoe goed jij nee kan zeggen.
0: Klopt.
1: Ik weet van jou dat je dat goed kan, Rani. Maar hoe is dat met de rest van Vlaanderen? En we leren waarom je nooit je hoofd in een nest hoornaars mag steken.
0: Ja, dat is niet zo goed.
1: Lijkt dat ik dat al heel lang verkeerd doe. Eerst even terug naar de vroege 90's. Want toen waren dit nog echt New Kids on the Block.

0: ken hem effectief.
1: Ah ja, meen
0: ja,
1: het?
0: Die deed eindregie.
2: Want dat
0: ja.
2: is heel vaak als mensen, als je zegt van ik heb ooit voor de openbare ja. omroep gewerkt, zeggen mensen, oh, maar kende jij dan die niet? Ja, maar daar werkte 2000 man, dus ja, kende die niet.
0: Ja, kijk, en ik ken hem wel. Ja.
2: Heel goed, ah, ja. goed voilà,
0: en Greet, liever, ja? Ik dacht dat Geert was eerst. Greet, die stuurt een foto door
2: ja?
0: van de Standaard Boekhandel in Leuven, u wel bekend, zegt
2: ja,
0: ze. Zegt ze, Diddle is back.
2: Oh, dat is echt Diddle. Oh Diddle. My god. Oh,
0: mijn dochter die verzamelde dat allemaal, ja, die Lina.
2: De natte droom van elke Gen Z'er. Allen
0: ja,
2: daarheen. Dus,
0: Diddle is back.
2: In Leuven. Zeg, ondertussen is er ook iets redelijk historisch aan het gebeuren, Rani, dat ik nog ja? even wil vertellen. Op dit moment ben ik niet alleen een trotse Belg, maar ook een trotse zoon. Mijn papa
0: ja?
2: is op dit moment op bezoek bij de koning in Laken. Echt waar.
0: Is het echt?
2: Kier eens even. Jij kent mijn papa, hij is hier
0: ja?
2: geweest. Hè?
0: Ja? ja? Wat is hij gaan doen?
2: Ja, die doet zo huiswerkbegeleiding met een organisatie ja? die Auxilia heet. En die hebben een prijs gewonnen van 10.000 euro van de koningin Paola Stichting.
0: Ja?
2: En die krijgen die vandaag van prinses Claire. Dan horen de mensen nog eens wat die mensen van werken.
0: Ja?
2: Krijgen die eens met een receptie en hij heeft net zo een foto getrokken van zo onder zijn arm. Want Mark Koeken is daar en hij durft geen foto vragen, dat is ze van ver. Ja, maar dus mijn papa is met zijn huiswerkkindjes vandaag.
0: Allee?
2: Dus ons moeder is gisteren een kostuum voor hem gaan kopen.
0: Serieus? Och ja.
2: Echt heel goed.
0: Allee, maar die gaat vanavond weten wat vertellen dan.
2: Paleis, ik ben echt een trotse zoon. En ik hoop dat ik een stuk van die 10.000 euro erf. Nee, dat gaat allemaal naar Auxilia. Als je nog vrijwilligerswerk zoekt,
0: ja.
2: en je kan er dus mee in het paleis terechtkomen.
0: Ah, ja, ja.
2: Auxilia heet het, zoek maar op.
3: Straks bij de kok en de koning.
0: Ja, zouden we iets kunnen draaien over de koning? Hè? King,
2: ah, ja.
0: bijvoorbeeld, zouden we kunnen draaien. Of de king zouden we kunnen draaien. Maar wij zitten niet aan het stuur. Wel, jij mag kiezen wat wij straks draaien. Voor wie en waarom. En dat mag je allemaal doorsturen via de Joe-app.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: Dit is Joe.
8: De kop.

0: In 1983 werden niet alleen mooie baby's gemaakt, zoals ik zelf, maar ook mooie reggae. Sunshine reggae van Laid Back, omdat er binnenkort heel veel sunshine gaat zijn.
1: Ja, morgen al, hè.
0: We oefenen alvast. Ja, en we hadden net over mijn papa, die op zoek is bij de koning en prinses Claire vandaag in het Paleis van Laken. Maar dat is nog niks in vergelijking met Nathalie in de Joe-app.
1: Ja. Die zegt, mijn man is de king. Amai. Hij heeft heel veel bestuursrecht. Zo is hij koning van de vuilnisbakken, koning van de vaatwas. Mag zelf beslissen wanneer hij die vult of leegt.
0: Amai.
1: Hij moet zelfs geen verantwoording afleggen om tabletten te kopen. En bovendien is hij in alles goed en behandelt hij mij als een koningin. Mijn Jackie is terecht de king. Love him so much. En Veerle, ja, ik vrees dat haar zoon beter doet dan je papa.
0: Oei, wat hè?
1: Ja, Veerle Reinders stuurt een foto met 4 of 5 jongens op in kostuum. Mijn zoon is al 2 keer op het paleis geweest met zijn klasgenoten en heeft zelfs handjes mogen schudden met onze koningin. En ze zegt dan wie haar zoon is. Dat is de middelste met het veel te lange haar.
0: Kijk zo serieus. Ja, nee, dat is die onnozelaar die daar zo staat te lakken. Met een drankje is dat. Dat is de beste, dat zou ik geweest zijn.
1: Ja,
0: of de jacht is geopend. Wie heeft er al vaker dan 2 keer een royal ontmoet? Laat het ons gerust even weten.
1: Ja.
0: Win je van Veerle en van mijn papa. De kok en de koning. Want het hele leven, Rani, is toch een wedstrijd, geef toe.
1: Ach ja.
0: Totaal niet. Moet je het zo meteen over hebben, want wij vinden dat eigenlijk veel te veel, dat het leven een wedstrijd is.
1: Klopt, terwijl het dat niet is.
0: Oh, we laten ons daaraan vangen.
1: Ja.
0: Zullen we eens een verzoekje draaien?
1: Ja, misschien het verzoekje van Cathy uit Veurne.
2: Hey, Cathy hier uit Veurne. Ik had graag het nummer Never Gonna Not Dance Again van Pink aangevraagd. Dit om mij nog eens terug te katapulteren naar het beste concert in het Koning Boudewijnstadion. En jullie

0: Network Down Under, 1:05. We hadden het net over mijn papa, die op dit moment op zoek is in het Paleis van Laken. Ja? Door zijn vrijwilligerswerk. Hij heeft met zijn organisatie een prijs gewonnen. Auxilia heet het. Ik ben daar heel fier op, dus ik ga het nog een paar keer zeggen vandaag. Ja, dan waren de mensen die zeiden, ik heb de koning al 2 keer ontmoet. Ja. Ja, dat is zo, maar niemand gaat over de Vere Lammes.
1: Ja, die heeft iets met Prins Laurent.
0: Ja,
1: die was in der tijd
0: met
1: klant
0: de familie
1: in haar winkel. Ze zag hem quasi dagelijks. Nadien ook samen met prinses Claire, koning Albert en koningin Paula, heb ik ook ooit gezien. Was toen zwanger van mijn eerste kind en prinses Astrid ook. Koning Albert heeft toen aan mijn zwangere buik gevoeld en gezegd dat zijn dochter ook zwanger was.
0: Voilà, die heeft de hele familie gedaan en dan een bevoeling van haar buik gehad. Ik denk niet dat iemand daarover kan. Peter stuurt, ik heb 5 keer de wacht gedaan op Paleis. Die zal in het leger gezeten hebben.
1: Ja.
0: Met telkens een ontmoeting met koning Boudewijn. Begin jaren 90 was dat. Peter zegt, mijn zoon staat hier aan de rechterkant van de koningin op handelsmissie vorige week in Turkije. Christel zegt, mijn zoon moet meerdere keren voor het koningshuis muziek gaan spelen. Maar eigenlijk wint Tatjana, want weet je wat die gestuurd heeft? Mijn zoontje Nio heeft, voor hij 1 jaar was, de Romeos ontmoet en... Christophe.
1: Ja.
0: Dat is het een en het ander, Nico.
1: Voor zijn 1 jaar.
0: Ja, voor zijn 1 jaar. Dat doen ze.
1: Alsof dat je dan al een soort van bewustzijn hebt dat je de Romeo's hebt ontmoet.
0: Van met een gouden lepeltje geboren zijn gesproken. Ontmoeten we niet gewoon te veel mensen en worden we daar soms niet heel, heel moe van? Ja. Daar hebben we het zo meteen verder over. Maar eerst gaan we aan Nico vragen wat er voor de rest in de wereld gebeurt. Nico.
2: Nou, goedemiddag. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt. Dat gebeurde toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel daar escaleren. 2 agenten raakten licht gewond bij die actie. In het rectoraat zitten nu geen betogers meer, in het UFO-gebouw wel nog. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. Vanaf volgend schooljaar worden die gebundeld met meer leerlingen tegelijk. En de vakbonden vrezen dat dat gevolgen zal hebben op de kwaliteit van ons onderwijs. En dat ook meer dan 1000 leerkrachten hun job daardoor zullen verliezen. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de 2e kwalificatieronde van de Brit Toby Samuel, de nummer 959. Van de wereld in 3 sets. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus ook zijn laatste keer daar in Parijs. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig. Na de middag stapelwolken. Dan halen we tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: Wat zou je tegenwoordig nog krijgen bij godsdienst op school? Zou dat nog, denk jij dat nog met Jezus en de catechismus en zo, Nico?
2: Dat zal er nog wat bij zitten, hoop ik.
0: Ja,
2: denk ik.
0: Ik weet het niet.
1: En je kunt toch Jezus niet uitvegen?
2: Nee, dat denk ik ook. Niet, nee.
1: Moeilijk,
0: ja, heel graag, wat mij betreft. Maar dus, nee, ik vraag het mij echt af. Ja, in mijn tijd was het al zo meer zo dan ook wel eens een uitstapje naar het boeddhisme. En wij zijn op bezoek geweest met school bij de Hare Krishna in een echte secte.
1: Amai.
0: Hey, dat was leuk hoor. Lekker eten. Die hadden echt goed. Vegetariërs.
1: Goed van eten.
0: Super goed van eten.
1: Allee,
0: zou er voor de rest niet te veel bij willen zitten. Maar mocht iemand het weten wat er tegenwoordig zoal in de godsdienstles gebeurt, let me know.
1: Ja, 9 files op onze snelwegen. 9 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag weten, mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 32 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 12 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook 12 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12. 24 minuten trager tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E34, 21 tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17, 19 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring gebeurde een ongeval met een vrachtwagen, daardoor 16 minuten trager tussen Diegem en Vilvoorde Koningsloo. En ook 10 minuten tussen Strombeek-Bever en Jette. Op de binnenring vertraag je 14 minuten tussen Strombeek-Bever en Machelen.
0: Ja, Vincent stuurt hier nog in de Joe-app. Ja, eigenlijk win jij zelf de kok, want jij zit elke dag naast de koning.
1: Hela!

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, valt in de smaak bij Alfons in de Joe-app. Al twijfel ik een klein beetje, zijn bericht gaat als volgt. Hij stuurt, dank u wel voor de muzikale SM. Goeie smaak hebben jullie.
1: Ja, ik weet het.
0: SM, daar zit daar wel een puntje achter. Is dat een afkorting?
1: Geen idee. Okay. Smaak?
0: Ja, of gewoon... Ja, is, of, ja. Hij bedoelt muzikale SM en hij is een liefhebber, kan ook. En dan is er nog Nicole, die misschien wel onze Ontmoet het Koningshuiswedstrijd toch echt wint.
1: Ja?
0: Want die schrijft, ik ben gedurende 2 jaar privésecretaresse van Paola geweest. Eind jaren 70. En dat heeft mijn carrière geboost. Carrière in wat dan precies, Nicole? Daar zijn we ook al een klein beetje benieuwd naar. En voor de rest, we moeten vaker nee zeggen. Ja, toch?
1: Ja, want maar liefst 4 op de 10 Belgen kampen met iets dat steeds vaker opduikt. Een sociale burn-out. Dat is niet hetzelfde als gewoon even geen zin hebben. Het ontstaat blijkbaar als je sociale verplichtingen te veel en te zwaar worden, omdat je dus te weinig nee zegt of geen nee durft te zeggen. Je sleept jezelf van afspraak naar afspraak met het gevoel dat je moet gaan, terwijl je eigenlijk al lang voelt dat je de energie daar niet meer voor hebt. Hoe merk je dat dan? Aan kleine signalen blijkbaar, hè?
0: Ja, gewoon. Ja, dat staat in het onderzoek, hè. Opluchting, ja. Als plannen wegvallen, eigenlijk gewoon blij zijn als je vrienden afbellen.
1: Ja.
0: We toch allemaal wel een keer. Maar het gaat wel verder dan dat, hè. Geïrriteerd zijn na zo'n sociale avond. Echt nood hebben om die batterijen op te laden. En niet alleen introverte mensen, ook extraverte mensen kunnen dat hebben. Het gevoel dat sociaal contact je uitput in plaats van oplaat, minder goed slapen. En als je dat allemaal optelt, ja, dan wordt dat wel heftig.
1: Ja, ja,
0: ben jij een nee? Maar eerlijk, hè, zo, bel je wel eens iets af om dan zo onder een dekentje een boek te lezen thuis?
1: Nee, maar ik kan wel heel gemakkelijk nee zeggen. En ik kan dat al heel lang eigenlijk. Toen ik nog maar net mama was van mijn oudste zoon uiteraard.
0: Dat is ongeveer lang geleden.
1: Hadden we nog geen smartphone, maar dan hadden we nog een papieren agenda.
0: Ah ja.
1: En ik nam daar gewoon dagen waar ik een streep door trok. En dan schreef ik daar gewoon op, bo.
0: Ah, ja.
1: En dan mocht de koning himself bellen. Ik was niet beschikbaar die dag.
0: Ah, ja, nee, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Ja, zeker voor de kinderen.
1: Dus daar, ik kon dan heel gemakkelijk wie dan ook belde. Van, kun je niet dat of dat of dat? Nee, dat gaat echt niet. Die dag kan het echt niet.
0: Ik ben een ja-knikker. Echt, ik ben zo'n meeloper. Ja, ik heb echt heel grote FOMO als het over mijn vrienden gaat. Hè.
1: Ja.
0: Dus als die nu bellen van, we gaan vanavond iets drinken, ga je niet mee?
1: Ja.
0: Ik zou mij echt in de ergst mogelijke bochten wringen om daar dan toch te zijn en daar achteraf spijt van hebben, maar dan ik zou dat niet over mijn hart kunnen krijgen.
1: Ja.
0: Maar voor het werken zo betreft kan ik ook gemakkelijk wel eens dat gaat niet lukken hoor. Drukke andere afspraken. Ja.
1: Ja, ik heb zo eerder, hoe zeg je dat? Jomo. Joy of missing out soms.
0: Jomo, dat zou iets voor ons zijn. Enfin, we zoeken het uit.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Eerlijk zijn. Vanaf nu moet je dus, we zetten een timerke, 11 minuten eerlijk zijn. Je mag niet liegen in de Joe-app. Hoe gemakkelijk ben jij in zo is iets afs? Heb je dat al eens gedaan? Iets afzeggen waar je eigenlijk wel tijd voor had, maar gewoon uiteindelijk geen goesting. En dat je gewoon thuis op de bank bent blijven zitten in plaats van sociaal te zijn.
1: Ja.
0: Hoe gemakkelijk ga jij dat soort dingen uit de weg? Zorg jij goed voor jezelf? Of ben jij net als ik een chronische ja-zegger? Ik ga nu even droppen in een Joe-app. Ik weet wat Alfons met SM bedoelde.
1: Ah ja?
0: Het was eigenlijk heel simpel.
1: Ah, simple minds.
0: Ja. Sorry Alfons voor de reputatieschade.
3: Oh. Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: De kok
8: en de koning.

0: Cyril met Stumbling In. Ik blijf toch altijd die versie van Dean en Laura Lien. Dat komt dan altijd meteen zo in mijn achterhoofd. Vind je eigenlijk veel beter die. Ik gaf je mijn hart. Zomerhitje van
1: bij het begin.
0: Ja, dat is
1: de eerste keer dat ik dat hoor. Echte, ik gooide mijn hart op de tafel. En maak er geen nieuw hutje van Babette van, hè. Of ik rooster jou.
0: Ik heb mij altijd afgevraagd. Laura Lien en Dean, die liggen zo qua leeftijd en zo een beetje uit elkaar.
1: Ja?
0: Wie zou er dan wie gebeld hebben? Hoe is dat er ooit gekomen?
1: Ja.
0: Blijft dat echt? En vooral, waarom is daar geen volledig album en zo'n soort supergroep van die gekomen? Enfin, iets helemaal anders.
2: 11 minuten eerlijk.
0: We hebben een vraag gesteld. Jullie zijn 11 minuten lang eerlijk geweest.
1: Ja, we hadden het over sociale burn-out. Steeds meer Belgen lijden daaronder. Er wordt eigenlijk te veel georganiseerd. En we moeten, en we moeten, en we moeten naar daar, en we moeten naar daar, en we moeten naar daar. En voilà, en dan op een bepaald moment gaat het niet meer.
0: Ja, sommige mensen hebben daar echte klachten van. Dan lijkt het echt op een burn-out, zoals je die ook op je werk kan krijgen. En dat gaat van overprikkeld zijn tot echt niet meer kunnen slapen, ziek worden.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat ligt vaak aan een overload. 4 op 10 Belgen geven aan dat ze daar in meer of minder mate wat last van hebben.
1: Ja, Maarten die zegt, ik denk dat we allemaal te weinig sociale rust nemen. Met vrienden, familie en al zeker met sociale media. En daarom ga ik volgende week met 2 vrienden gaan vliegvissen in Dardennen. Rust, natuur, stilte, één met de rivier en kabbelend water. En hopelijk een forelleke vangen en dan teruggooien.
0: Ja.
1: Zalig.
0: Mag ik mee, Maarten? Ja, dan is die rust weer wat minder natuurlijk.
1: Ja.
0: David of David stuurt, vorige week niet naar een communiefeest geweest. Ik had er echt geen zin in. Ja,
1: ja.
0: Waarom precies? Staat er wel niet bij. Nee. Dan is er Koen, die is gestopt met sociale media. En die zegt, ja, ik heb geen sociale media meer. Dus als ik dan eens nee zeg, kunnen ze achteraf ook mijn ogen niet uitsteken met, kijk eens hoe leuk het was.
1: Ja, ja,
0: dat is ook wel natuurlijk. Hè. Er zijn veel meer factoren.
1: Ja.
0: Nu, vandaag in ons leven, die FOMO nog erger maken.
1: Tuurlijk.
0: Want als je dat feestje mist, moet je achteraf ook nog eens alle perfecte foto's ervan.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, Ilke die zegt, elke dag, ik heb zoveel sociale verplichtingen die ik dan toch probeer, waar ik dan toch probeer onderuit te van muizen. Maar dat gaat gepaard met enorme compensatiedrang. Wat er dus voor zorgt dat ik toch met een overvolle agenda blijf zitten en vooral mezelf teleurstel. Dat heb je met een grote vriendengroep, opleiding, gezin, praktijk en een eigen dansschool zeker?
0: Amai! Ja, dat is al de sociale overload op zich.
1: Inderdaad.
0: Ja, ik ben eigenlijk Anita, je suis Anita, die zegt hier, ik kan zo moeilijk nee zeggen. En als ik dan een keer nee zeg, dan voel ik mij daarna zo schuldig.
1: Ja.
0: Heb ik ook. Janique stuurt hetzelfde. Ik ben ook een ja-knikker hoor, Tom. Maar bij mij is het dan om bij iedereen te gaan helpen. En daar offer ik zelfs mijn feestdagen voor op. Daar ben ik ook wel een sucker in. In dan zo mensen gaan gaan
1: helpen. Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ja, en dan is er nog iemand die zegt, ik moet noodgedwongen alles nee zeggen tegen de vriendinnen met mijn klein pensioentje. Maar durf dan de echte reden niet zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel
1: tuurlijk,
0: vaak.
1: Ja, het kost ook allemaal geld, hè, mannetjes.
0: Ja, dat zit wel. Daar moet je voor oppassen ook. Daar moet je alert voor zijn in je vriendenkring.
1: Ja,
0: ook, als er zo iemand is, je kan die op sleeptouw nemen.
1: Ja.
0: Enfin. En dan is er ook Paul Francis. Die heeft er dit over te zeggen. Dat gaat dus niet over wanneer hij uitgenodigd wordt. Dan zegt hij nooit nee, dan is hij er altijd. Maar als hij zo zelf mensen uitnodigt of iets organiseert, dan durft hij er al eens de kantjes af.
3: Ik heb al wel een paar keer in mijn leven gewoon op het laatste moment een uitnodigingen aan naar vrienden of familie toe afgezegd met een, ja, wat te zeggen, een blue lie. Dus dat is al wel gebeurd, ja. Dat ik zelf iets gepland heb dat ik dan op plaats van mensen zelf afzeg. Ja, het leven gaat voor, denk ik altijd.
0: Het leven gaat voor.
1: Amai.
0: Weet je wat een blue lie is? Een blauwe leugen.
1: Blauwe leugen, zo'n leugentje om best wel of zo?
0: Ja, dat is een leugen die je vertelt om je eigen groep of team te beschermen, vaak ten koste van de waarheid naar buitenstaanders toe.
1: Ah ja.
0: Enfin, het is eigenlijk inderdaad een niet zo kwaadaardige leugen, iets dat half waar is. Je hebt ook nog white lies, black lies, grey lies en red lies.
1: Oh, wat zijn dat allemaal?
0: Ja, black lies gewoon niet doen en white lies mag je heel de tijd doen.
1: Huh?
0: Ja, ja, white lies zijn totaal onschuldig, leugentje om bestwil.
1: Ah, ja.
0: Black lies is egoïstisch, kwaadaardig. De grey lie zit in het midden. En de red lie die komt voor uit wrok, wraak of pure haat.
1: Amai. Hey, maar ik vind de uitspraak van Paul Francis, het leven gaat voor, vind ik wel eentje om in een steen te bijtelen.
0: Ja. We gaan hier ook even een geheim delen. Als Rani en ik iets afzeggen, sociaal gezien, dan kan het zijn dat we tegen je gelogen hebben met een blue of grey of white lie.
1: Ja, zeker niet met een black lie. Hè.
0: En dan lig je bij thuis op de zetel en dan is er maar 1 ding dat wij allebei doen. En dat is luisteren naar deze 28-jarige Britse.
1: Ah, ja.
0: Ray bij Joe.

0: Ah, kippenvel. Oh, het is de eerste keer dat we hier mogen draaien. Ik vind het echt heerlijk. Oh, dat gaan we nog doen, hè.
1: Nou, we zijn blij.
0: Ray was dat. Where is my husband? Anken is ooit per ongeluk op een concert van Ray terechtgekomen, kende het niet en is sindsdien grote fan. Mm-hmm. Al wel bij mij precies hetzelfde als je die ooit live kan zien. Doen.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, hebben wij een dokter in de zaal. Dokter Magie, die komt langs, hè.
0: Er is een nationaal sepsisplan sinds een paar weken. Ja. Maar wat is sepsis eigenlijk precies en waarom heeft dat zo nodig? Een plan nodig?
1: Ik sta daar sepsis tegenover. Ja.
0: Sorry. Dank je, om dat zo meteen te zeggen tegen dokter Magie.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten zijn bendidioten.
6: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
7: De geschiedenis van je Google Chrome.
8: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
9: Mamma mia!
10: Wat was dat?
11: De nieuwe comedy-reeks
12: Strike!
11: Nu exclusief op streams.
0: Wat is met dat tegenwoordig op tv, zeg je allemaal voor een vettige klap. Nu weer al. Gelukkig zijn wij bij de radio een pak beter. David Bowie is eraan te komen. Maxime en Babette. En dokter Magie, maar eerst naar Nico Bosteels, 5 uur nieuws.
13: Goedemiddag. Arrestaties bij de bezetting aan de UGent. Poetin is vertrokken uit China. En game over voor David Goffin in Parijs. Aan de UGent zijn 44 pro-Palestijnse actievoerders opgepakt toen de politie vanmiddag hard ingreep om een einde te maken aan de bezetting van het rectoraat. Die was vanmorgen begonnen en deed de boel daar escaleren. Collega Quinten Evens is daar.
14: Terwijl dat gebeurde, kwam er al maar meer volk die mensen toejuichen. Die groep werd zo groot dat ook daar de oproerpolities moeten tussen beiden komen en ze hebben daar dan de straat helemaal afgezet. Al die actievoerders die gaan nu naar het politiebureau, daar worden ze geïdentificeerd.
13: Twee agenten raakte licht gewond. In het rectoraat zitten nu geen betogers meer. In het UFO-gebouw wel nog. In Dilbeek in Vlaams-Brabant is een buschauffeur zwaar gewond geraakt bij een frontale botsing met een vrachtwagen. De buschauffeur had gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte gewond. Volgens getuigen was die vrachtwagen door het oranje gereden omdat hij niet meer kon stoppen en daardoor botste hij op de bus die net afdraaide. Enkele honderden leerkrachten hebben betoogd aan het kabinet van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir in Brussel. Ze gaan niet akkoord met de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken zoals godsdienst. Jordan Nancy Liber van de Socialistische Vakbond.
15: Als je met de directeur spreekt ook, het is echt chaos om dit te kunnen organiseren. De verschillende levensbeschouwingen mag men op verschillende tijdstippen geven. Men mag het in andere scholen geven. Wij denken dat men ook op termijn zal zeggen, de levensbeschouwingen, dat kunnen we eigenlijk niet meer organiseren. Dus we gaan dat uit het curriculum van de scholen halen.
13: De bonden vrezen ook voor gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. De Vlaamse regering wil met die hervorming 100 miljoen euro besparen. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken, onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. In ons voetbal wordt Edward Stil de nieuwe trainer van La Louvière. Hij tekent er een contract voor 3 seizoenen. Stil volgt Frédéric Taquin op, die na 9 jaar en 4 promoties vertrekt bij La Louvière. En geen hoofdtoernooi op Roland Garros voor David Goffin. Hij verloor in de tweede kwalificatieronde van een Brit. Goffin is 35 en stopt na dit seizoen met tennissen. Het was dus ook de laatste keer in Parijs. Goffin stond 13 keer op de hoofdtabel op Roland Garros. Ik ben hier altijd onthaald als een van jullie, als een prins, zei hij na zijn nederlaag.
16: Que du bonheur, que des émotions, des magnifiques matchs, des magnifiques cours, des superbes ambiances. J'ai toujours été accueilli ici comme un des vôtres, comme un champion, comme un prince. Merci beaucoup.
13: 10 jaar geleden haalde Goffin de kwartfinales op Roland Garros. Dat was zijn beste resultaat daar. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken en tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig zomerweer. Vrijdag tot 28 graden. En zaterdag plaatselijk 30 graden.
0: Oh mijn god, het is niet waar. Het is niet waar. En ik ga naar Rome dit weekend, zeg.
1: Oh.
0: Ja, ook stoem.
1: En daar voorspellen ze regen,
0: nee,
1: hè?
0: Het is 30 graden ook daar.
1: 10 plaatsen op onze snelwegen, waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar vertraag je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 18 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 een half uur tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E313 26 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse Buitenring 18 minuten tussen Diegem en Vilvoorde-Koningslo. 14 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de binnenring vertraag je 12 minuten tussen Expo en Machelen.

0: Hollandse, denk ik.
1: Alsjeblieft, ik moest dan zeggen eens aandenken nu, die date.
0: Nou, hartstikke leuk toch?
1: We hebben bezoek! Allee, het is te zeggen, bezoek. Ja. Ze zit daar weer onder een zonnige hemel. Dat is toch weer niet normaal. Mag je de boek, waar ben je? Daar.
2: Ik ben aan de Kroatische kust. Eigenlijk naast Dubrovnik.
1: Oh, heerlijk. Hoe is het weer daar?
2: Mooi, maar het gaat bij ons ook mooi worden. Maar hier is het, het is 24 graden. We gaan tot 27 deze week. Dus warm genoeg.
0: Meer moet dat niet zijn.
1: Meer dat ze maar tot aan haar nek in beeld is. Ja. Want daaronder heeft ze heel weinig aan, denk ik.
0: Ja, ze zit daar in haar matakske.
2: Ik ben duftig gekleed.
1: Natuurlijk.
0: Ja, Maggie, we willen het met jou eens hebben over dat sepsisplan. Binnenkort krijgt ons land een nationaal sepsisplan. En onze minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, die heeft ook een nationaal sepsiscoördinator aangesteld. Ja. Dat klinkt allemaal heel serieus. Dus willen wij nu natuurlijk in de eerste plaats weten wat sepsis is?
2: Ja, sepsis is eigenlijk een bloedvergiftiging. Dat is zo meer in de naam van de mensen gekend. Door een zeer ernstige infectie in hun lichaam. Dat kan door een bacterie, een virus of een parasiet veroorzaakt worden. En daarop reageert je immuunsysteem overactief. Mm-hmm. En dus dan gaan de organen gaan falen. Van alles, dus echt wel levensbedreigend. Dat moet wel duidelijk zijn. Ja,
1: ja, je hoort dat wel vaker tegenwoordig. Er wordt regelmatig over die sepsis gesproken. Ik had daar eigenlijk jaren geleden zeker nog nooit van gehoord. Ja. Is het zo gevaarlijk, die sepsis, dat ze daar nu, dat je opvolger Frank van den Broeke daar nu een heel plan voor moet ontwikkelen?
2: Het plan is er, maar het moet nog uitgerold worden en gecoördineerd worden. Vandaar de coördinator. Hè? Iemand heeft veel ervaring daarop. Ja. Dus dat kan leiden tot de dood. Hè? Maar ook orgaanschade, ernstige orgaanschade. Nieren, lever, en ook amputatie van ledematen. Dus toch niet onbelangrijk. Vandaar ook dat ook in het plan de nadruk op nazorg ook moet gecoördineerd zijn. Mm-hmm. Ja.
0: En dus als er zo'n nationaal sepsisplan komt, dan vermoed ik dat dat heel vaak voorkomt in ons land.
2: Ja, de jaarlijkse schatting, maar die kan ook te laag zijn, omdat het niet altijd duidelijk is. Daar moet ook nog op gewerkt worden, op echt duidelijke informatie doorgeven. Maar de laatste schatting die ik gevonden heb, was 41.000 getroffen mensen.
1: Ja.
2: En men vermoedt dat het jaarlijks rond de 7.600 levens kost.
0: Dus
2: dat
0: zijn
2: mensen die eraan sterven.
0: Ja?
2: Maar dan, de anderen die houden meestal ook sequelen over, ja.
1: Amai, maar dus, ja, duizenden mensen, hè, dat weten we dan wel zeker, sterven daar elk jaar in België aan. En dus er komt een sepsisplan. Nu weet ik alleen nog niet, bloedvergiftiging, maar wat zijn dan de symptomen? Hoe weet ik of ik sepsis, of iemand die ik in mijn omgeving heb, sepsis heeft, dokter Maggie?
2: Heel moeilijk in begin te herkennen, omdat men denkt, het is een banale infectie, men is ziek, maag-darm, longen, koorts. Dat kan een koorts zijn, maar als de koorts niet weggaat, is dat wel verdacht. Ook als het te lage lichaamstemperatuur is. De koude rillingen, versnelde hartslag, kortademig, extreme pijnen in de ledematen meestal. Ook mogelijk verwardheid. Verwardheid is altijd een alarmteken. Als iemand iets heeft, verwardheid, direct naar het ziekenhuis. Vaal huidskleur en dan ook nog eventueel blauwe of paarse huidvlekken en tekens van uitdroging. Dus toch ook allemaal niet niks, elk op zich. En als dat dan allemaal bij elkaar komt, is dat inderdaad zeer ernstig.
0: Maar ja, hoe kan je sepsis behandelen?
2: Wel, eerst en vooral spreekt men van het gouden uur. Het uur waar binnen het uur na de klachten zou men al eigenlijk op een intensieve afdeling van een ziekenhuis moeten terecht kunnen.
1: Amai.
2: En dan daar bestrijden van de infectie. Dat kan zijn door antibiotica te starten, dat doet men natuurlijk. Maar ook kijken waar die infectie zit. Dus echo's bijvoorbeeld, is het door een galblaas, is het door een knoop in de darm, is het door iets anders, een absces of zo. En dan heel hard gericht op ondersteunen van de vitale functies. Dat wil zeggen, uw hart moet blijven pompen, uw nieren moeten blijven werken, dus eventueel nierdialyse, eventueel intubatie, vochttoedoening, om alle organen nog te laten vocht en bloed te krijgen, eventueel ook bloed. En dan ook, bloeddruk moet omhoog blijven, dus daar moeten soms ook nog andere middelen gegeven worden om met bloeddruk omhoog te gaan.
1: Ja, dat is dus een heel ernstige aandoening, die sepsis. Ja? Er komt daar nu een nationaal plan voor. Heb jij dat kunnen inkijken? Weet je wat er voor de

0: In staat qua details. En vragen ook aan verschillende mensen, zou Maggie niet beter coördinator van het sepsisplan worden? Is dat iets voor jou?
1: Nee, het is een hele ervaren man die sepsiscoördinator is. Het is Tom van Aker, die is jarenlang verpleegkundige op intensieve zorgen in het UZ van Gent geweest. En ook jarenlang kwaliteitscoördinator. Dus hij heeft ervaring in het coördineren. En dan ook, ja, eigenlijk is het een gecoördineerd volksgezondheidsprogramma. Dus het plan is er, maar nu moet dat ook overal op dezelfde manier uitgerold worden en opgevolgd worden en de ziekenhuizen met elkaar verbonden worden en dus eventueel ook de huisarts die is constateerd enzovoort, dat hij direct weet waar naartoe. Er zijn verschillende luiken in, preventie, vroegtijdige erkenning, dus niet gemakkelijk, ik heb dat al gezegd, en dan behandeling, maar ook heel veel nadruk op de nazorg. Want de mensen die dan overleven hebben vaak veel nazorg nodig.
2: Ja, blijvende gevolgen. Goed, dankjewel al, dokter Maggie. Ja, heb jij nog vragen over sepsis? Wil je je eigen ervaring met ons delen? Stuur maar door via de Joe-app. Dokter Maggie, die blijft nog even virtueel hangen.

0: Kelly Rowland samen met David Guetta, When Love Takes Over. Dat is die van Nelly en Kelly, hè? Mm-hmm. Weet je nog? Ah, dat was een goed nummerje uit onze jonge tijd, zo.
1: Ah, oh, ja.
0: Oh. Ja. Met die Nelly met zijn plakkerke zo op zijn wang. Terwijl hij helemaal niks had. Ja, ik weet ook niet waar de mens precies last van had. Zou ook een vraagstuk voor dokter Maggie kunnen zijn. Ja. Maar nu hebben we het over sepsis. Er komt een nationaal sepsisplan. Dat wordt binnenkort uitgerold. Je gaat daar nog heel veel over horen, over die sepsis. Want er vallen duizenden doden per jaar door. En eigenlijk is het een heel onbekende ziekte.
2: Dokter Maggie.
0: Er komen verhalen en vragen over binnen.
1: Ja, Doreen is net herstellende van sepsis in haar been. Ze zegt het is verschrikkelijk. Ilse, haar mama, heeft in september een sepsis gehad na een laseroperatie. 3 bacteriën zijn in haar bloed geraakt. Die hebben zich op de ruggengraat gezet. Heeft 4 rugwervels plots gebroken zonder enige beweging of belasting. Ze heeft weken in het ziekenhuis gelegen. Veel medicatie moeten nemen en ze is nog altijd niet te oud. Het was een vreselijke ervaring.
0: Ja, is het een soort ziekenhuisbacterie, dokter Maggie de Blok? Want je hoort het wel vaker, hè, mensen die in het ziekenhuis gaan voor iets compleet anders. Mm-hmm. En dan die sepsis krijgen, waar dan soms fatale gevolgen bij zijn.
3: Het kan eigenlijk op verschillende manieren gebeuren. Inderdaad, een ziekenhuisbacterie, dat kan altijd en daar wordt ook tegen gestreden. Maar ook door een infectie die zich verstopt in je lichaam, bijvoorbeeld in je galblaas of in een darmlies. Om het even waar. Natuurlijk bij ingrepen, chirurgie, als men de huidbarrière doorbreekt, men wil altijd heel goed ontsmetten. Maar soms sluipt daar toch een ziekenhuisbacterie in, ja.
0: Ja.
1: Ja, zou het ook kunnen liggen aan het feit dat jonge artsen minder antibiotica voorschrijven? Dat denkt een luisteraar.
3: Wel, het gericht gebruik van antibiotica, ik heb daar ook veel op gewerkt, is er natuurlijk op, heeft als doel dat de antimicrobiële resistentie naar beneden gaat in plaats van naar boven. Dus dat uw lichaam niet resistent is tegen antibiotica. Mm-hmm. Nu bij sepsis is het altijd nodig van intraveneuze, dus via een infuus, antibiotica te geven, die direct naar de diepe weefsels, naar de organen gaan. Dus eigenlijk kan je dat toch niet bestrijden met antibiotica die oraal worden genomen.
0: Ja, dus het zal zeker niet met een siroopje of een pilletje op te lossen zijn. Sepsis, ernstige ziekte. Heel wat mensen, heel wat luisteraars die ermee te maken hebben gehad. Mm. Isabel is er van herstellende nog uit 2009. Anja, van 2003 tot op de dag van vandaag draag ik er nog altijd gevolgen van. Ik ben bij de gelukkige. Ik heb geen amputaties moeten doorstaan, maar de pijn was met momenten niet om te dragen. En nu eigenlijk nog altijd. En ze schrijft ook, ik weet er niet zo heel veel meer van. We hadden het niet echt herkend. Mijn man heeft er nog altijd een trauma van. Ja, het is heel, heel erg heftig. We gaan daar binnenkort vast nog meer over horen. Want er is duidelijk nog werk aan de winkel, hè, dokter Maggie, van dit wat bekender te maken bij de bevolking.
3: Absoluut, dat moet via alle kanalen, want herkennen en dat in dat gouden uur de juiste hulp hebben, dat is zeer belangrijk voor je overlevingskansen en ook voor de kwaliteit van leven daarna.
0: Ja, absoluut. Zo snel mogelijk er een dokter of een ziekenwagen bij halen. Dokter Maggie, dankjewel. Geniet nog verder van je verblijf daar in een zonnig buitenland. En we zien elkaar volgende week in Levende Lijven terug. Dag Maggie.
1: Dag Maggie.
0: Doei.
2: Deze week in Date Night.
4: Lichtje uit of spot je aan?
5: Spot je aan. Ik kijk ook graag.
6: Date Night.
5: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
2: Date Night. Tess op Date met Luc Wijns. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
7: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
8: Ja!
9: Maar ja.
7: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
10: Oh ja! Maar ja.
7: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
8: Oh ja!
9: Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
11: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
12: Mijn haren omhoog?
11: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
12: Ah ja, dus mijn factuur?
11: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
13: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
14: Want knock, knock.
13: Who's there?
14: Justin.
13: Justin who?
14: Just in time to start investing.
13: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
13: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
9: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers. En juist...
8: Sorry, kan dat wat korter?
9: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
8: Nee, korter.
9: Koop lokaal. Voilà.
14: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
15: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
16: Go Yellow!
17: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
18: Echt? Een heel jaar?
17: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
19: Ik ben toch rustig!
20: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
21: De kok
22: en de koning.

0: Teardrops van Womack. En Womack, Rania en ik zijn hier nog volop reacties aan het lezen van mensen die hoeveel mensen er sepsis gehad hebben.
1: Ja.
0: En het gelukkig nog kunnen navertellen, maar er toch heel zwaar van hebben afgezien of nog aan het afzien zijn. Mm. Onze gedachten zijn vooral bij jullie, alsjeblieft.
1: Absoluut.
0: En ook bij de mensen die iemand verloren hebben aan sepsis.
1: Ja, zo zijn er helaas ook veel.
0: Supporters van het sepsisplan, dat zijn we wel met z'n allen. Over je centen, daar moeten we het ook over hebben. Daar zijn we ook supporters van. Heb jij je belastingbrief al ingevuld, Rani?
1: Nee.
0: Ja, ik ook niet.
1: Voilà.
0: We gaan er zo meteen aan moeten beginnen. Ik ga niet anders gaan. Ja. Maar eerst, 1 minuutje over 5:30. Nico, heb jij je belastingbrief al ingevuld?
2: Nee. Ik had er aan mijn vrouw over.
0: Ah, dat is misschien nog best.
2: Daar is dat beter in.
0: Ja, jij volgt het nieuws gelukkig wel heel goed voor ons. Wat gebeurt er?
2: Goedemiddag. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan daar je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt en een medewerker parkeert die dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen omdat achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommigen waren ook beschadigd en de voorbije 2 weken zouden er ook al 2 wagens gestolen zijn. Het parket raadt alle slachtoffers aan om een klacht in te dienen. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenden zo'n 40 akkoorden om beter samen te werken. Onder meer rond handel, technologie beter en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland ergens volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege daar in de Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine 30 minuten. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
1: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker een kwartier extra mag rekenen. De langste file vinden we op de E313 in de richting van Antwerpen. Daar ben je 1 uur en 8 minuten zoet tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Ook 23 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 20. Op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland 42 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. 19 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 18 minuten trager tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.

0: is niet slecht, hè. En dat zijn toch Hollanders, hè?
1: Jazeker.
0: Altijd heel bijzonder dat er Nederlanders bestaan met zoveel talent.
1: Oh, ja, die drummer is fantastisch. Hè? Claude heeft die live gezien. Amai, mannetjes, stuurt die door. Ja, ik heb hem ook live gezien. Ik heb zelfs drumsticks gekregen. Dat zijn geen kippenbilletjes.
0: Van Golden Earring? Ja, wat heb je daarmee gedaan?
1: Ik heb die nog altijd.
0: En wat doe je daarmee?
1: Gewoon, die liggen daar.
0: Waar liggen die?
1: Bij mij thuis.
0: In een kast?
1: Ja.
0: Of in een schuif? Ja, ik ben aan het controleren of je ze niet gewoon hebt weggegooid.
1: Nee, ik heb ze nog altijd. Ik heb ze nog altijd.
0: Cool, moet dat echt op een zo'n mooi display van maken. Ik zeg, de klok tikt.
1: Inderdaad.
0: Genadeloos. En we krijgen er allemaal evenveel stress van.
1: Ja.
0: En dat is nu werkelijk iets van of je nu Mark Koeken bent, of je nu Rani en Tom bent, of nu op een tractor zit, of net in de supermarkt hard gewerkt. Het is voor ons allemaal hetzelfde.
1: Mm-hmm. Er valt niet aan te ontkomen.
0: Wat gaat er gebeuren, Rani?
1: Je moet je belastingsbrief invullen.
0: Ik heb dat eigenlijk, ik moet eerlijk zijn, ik heb dat nog nooit zelf gedaan.
1: Ja, wel, ik ook niet.
0: ik zou er geen herkennen als ik het zou zien.
1: Ja, ik wel. Ik heb dat wel al gezien.
0: Ja, nee, ik
1: strak
0: niet.
1: Maar nog niet zelf ingevuld. Ja, tegen 30 juni moet de klus geklaard zijn. Hè? Moet de papieren, aangifte per post verstuurd zijn.
0: Ja.
1: Als je dat digitaal doet, dan heb je nog tijd tot 15 juli.
0: Ja. Ik geef daar veel centen voor aan een boekhouder. Die hebben zelfs nog iets langer tijd. Maar dan
1: vooral,
0: dat is zo'n soort van, ik koop dan mijn geweten af van, doe jij maar, manneke, ik vertrouw u.
1: Ja,
0: maar
1: dan kan je ook geen fouten maken.
0: Nee. Ja, of dan laat je niks weg, want je kan bijvoorbeeld bepaalde kosten terugvorderen en zo. En soms vergeten mensen dat of weten ze dat niet dat mag. Enfin, van ons moet je zeker geen expertise aannemen.
1: Nul.
0: Maar
2: straks bij de kok en de koning.
0: Ja, het is dit jaar ook een beetje een veranderde belastingbrief, het schijnt.
1: Ja.
0: Je krijgt hem nu ook sinds een enige tijd ook vooraf ingevuld, toegestuurd. Mm-hmm. Maar hoe weet je of dat wel klopt, wat er allemaal staat?
1: Ja.
0: En wat zijn de veranderingen? Mocht je daar geweldig zenuwachtig van worden, dan kan je daar iemand mee lastigvallen bij jou in de buurt.
1: Mm-hmm.
0: Of je kan onze collega's van HLN lastigvallen, want die houden binnenkort hun belastingbrieven marathon.
1: Ja.
0: Kan je 12 uur lang eender wat gaan vragen in hun gebouw in Antwerpen, dan kom je daar ook nog eens.
1: Ja, daar zijn 60 experts dan, hè?
0: Ja, en de hoofdexpert, die bellen we zo meteen al eens om hem nu al lastig te vallen met jou en misschien ook met onze en misschien ook jouw lastige vraag. Dus die zijn vanaf nu welkom in de Joe-app.
3: Vanavond bij VTM een verrassende, nooit eerder geziene tussenstand in huis gemaakt. Een caravans vol schimmel en ongedierte bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Je avond bij VTM en VTM 2.

0: Taco smaken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
4: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
8: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
9: Dat is extra budget voor de fitness.
10: Oh, mijn mango.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
11: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Edge of Heaven van Wham. Ja, het zal eerder die Edge of Hell zijn, waar veel mensen zich naartoe gesleurd voelen deze dagen. Want hij zou in je echte of digitale briefbus moeten zitten, of kan daar binnenkort in zitten, je belastingbrief. Mm-hmm. Ja, als je er de boebels van krijgt, je bent niet alleen, zien we hier in de show. Nee. Maar, gelukkig staan er op highland.be, als je een beetje naar beneden scrolt, 3 helden schouder aan schouder klaar om je daarbij te helpen. Ze heten Michel Maus, Katrien Moerkerke en Karel Teunis. We hebben ze alle 3 opgebeld en Katrien en Karel, dat zijn zeer vakkundige journalisten. Maar degene die er toch het meeste over wist, dat bleek professor Michel Maus te zijn. De kok en de koning. Zo'n beetje de voorzitter van de experten die je gaan helpen 12 uur lang op de belastingmarathon van HLN 6 juni bij DPG Media in Antwerpen.
1: Ja, dag Michel. Goedemiddag.
2: Dag Michel. Goedemiddag. Het is weer de tijd van het jaar. Hè.
1: Ja, het is de 4e editie en je bent er al elke editie bij geweest, geloof ik, hè?
2: Ja, wel ja, het is, ben ik een beetje de initiatiefnemer van de Belastingmarathon. Dus we hebben 4 jaar terug samen met DPG Media de koppen bij elkaar gestoken. En is beginnen brainstormen hoe we het best mensen kunnen bijstaan die het wat moeilijk hebben om de toch niet altijd evidente klus van de belastingaangifte tot een goed einde te brengen. En zo is de Belastingmarathon ontstaan. En dat was vanaf de eerste editie toch wel een vrij groot succes met als gevolg dat we op die dag tussen de 1300 en 1400 mensen eigenlijk helpen met het invullen van een aangifte.
1: Ja, gelukkig moet je dat niet in je eentje doen. Meer dan 60 belastingsexperten staan 12 uur lang klaar om al wie problemen heeft te helpen. Er is een en ander veranderd dit jaar. Hè? Er is een nieuwe belastingsbrief, toch?
2: Ja, ja. Enfin, voor eerst moest ik het allemaal zelf moeten doen, dan zou ik wel in het Guinness Book of Records komen. Er is inderdaad wel een en ander veranderd. Dus ja, iedereen die een beetje de actualiteit volgt, zal ook wel hebben gezien dat de regering centen nodig heeft. En dat komt uiteraard al tot uiting in de belastingbrief die we dit jaar moeten invullen en die betrekking heeft op de inkomsten van vorig jaar. Dus wat de inkomsten van vorig jaar betreft, zijn er voor eerst een aantal belastingverminderingen geschrapt of wat herleidt. Wat is er onder andere geschrapt? Dat is de belastingvermindering voor dienstenchecks. Dus die geven hier echt meer op een fiscale aftrek. Ook de rechtsbijstandverzekering. Mensen die een rechtsbijstandsverzekering hebben, daar was de premie ook fiscaal aftrekbaar. Dat is ook verdwenen. Dat is onder andere uit de aangifte verdwenen. Wat ook is verdwenen is de wat we noemen de federale woonbonus. Dat is een beetje een technisch woord. Maar komt er eigenlijk op neer dat interesten die men betaalde op een lening die niet de eigen woning was, maar wel een lening voor een tweede verblijf of voor een opbrengsteigendom. Dat is ook niet meer mogelijk vanaf dit jaar. Dus dat zijn denk ik, de belangrijkste zaken die gewijzigd
0: zijn. Daarmee zijn ook al een paar vragen van Joe.
1: Klopt. Ja.
0: Van onze Joe hebben antwoord, want Erwin wilde dat van die rechtsbijstand bijvoorbeeld weten. Het antwoord is nee, Erwin. Ja. Voilà. Ja. Wat zijn vaak gemaakte fouten, professor Maus, op die belastingbrief? Wat doen we vaak verkeerd?
2: Wel, dus de fiscus die doet dat nu al sinds verschillende jaren. Die zorgt ervoor dat de aangifte vooraf is ingevuld. Soms volledig vooraf is ingevuld. Toch minstens al heel wat codes vooraf zijn ingevuld. En dan, dat is eigenlijk een service van de FOD Financiën voor de burger. En we moeten dat ook zo beschouwen, maar dat is niet foutloos, dat systeem. Dus dat zorgt ervoor dat als men niet bij de pinken is, dat het toch wel kan leiden dat men meer belasting moet betalen dan eigenlijk wettelijk is voorzien. Nou, wat zijn dan bijvoorbeeld een aantal zaken die kunnen gebeuren? Dus wanneer men kinderen ten laste die in 2025 een vakantiejob hebben gedaan, dan kan het zijn dat het systeem van de FOD Financiën ervan uitgaat dat het kind niet meer studeert, maar gaat werken en dus geen persoon ten laste meer is. Ah, ja. Dat kan al vlug een paar honderd euro in belasting schelen. Hè. Dus dat is een veel voorkomende fout. En dan al de zaken waarvoor fiscale fiches worden uitgeschreven. Dat is bijvoorbeeld zo voor mensen die hun kinderen naar de crèche hebben gestuurd of op kamp. Die hebben recht ook op een fiscale aftrek. Daar wordt dan een fiche voor uitgeschreven door de organisatie die de kinderopvang heeft georganiseerd. gezegd. Maar dat loopt niet altijd, altijd correct. Dus daar kunnen ook fouten in zitten. Dat is dan geen fout die men aan de FOD Financiën kan verwijten, maar wel aan de instelling die de opvang heeft georganiseerd en de fouten heeft gemaakt bij het doorsturen van de fiche naar de fiscus. Ja. We hebben dat ook bij giften, aftrekbare giften aan goede doelen. Ook daar is een fiche verplichting voor en daar kan het ook fout lopen. En een klassieker die ook, ook aan het jaar wel wat terugkomt, zijn mensen die een woning hebben met daarnaast een aparte garage die dus niet ingecorporeerd is in de woning, maar apart staat en die ook een apart kadastraal inkomen heeft. Nu, het kadastraal inkomen van de eigen woning is vrijgesteld en met inbegrip van de garage, maar soms gebeurt het dat het systeem van de fiscus, als er twee kadastrale inkomens zijn, één voor de woning en één voor de garage, dat de fiscus ervan uitgaat, of het systeem van de fiscus gaat ervan uit, dat die garage een tweede verblijf is die toch belast moet worden. Dus dat zijn maar kleine bedragen natuurlijk, maar ja, elke euro die men teveel betaalt, die eigenlijk niet moet, die moet men natuurlijk ook niet betalen. Ja. Maar dat betekent wel dat men bij de pinken moet zijn en in staat ook moet zijn om die codes, ingewikkelde codes, om dat te controleren. Ja. En we stellen toch vast dat voor heel wat mensen dat toch een moeilijke opgave is, dus vandaar de belastingmarathon om mensen daarbij te helpen.
1: Op zaterdag 6 juni bij DPG Media in Antwerpen, daar bent u en daar zijn nog 59 andere experts. Ja. Wie kan daar allemaal langskomen? Kan iedereen eigenlijk langskomen?
2: Maar in principe kan iedereen langskomen, maar ja, we gaan er natuurlijk ook vanuit dat het gaat om mensen die echt wel moeite hebben om een belastingaangifte in te vullen of te controleren. En niet om bijvoorbeeld zelfstandigen of vrije beroepers die vragen komen stellen naar fiscale optimalisatie. Dat is niet de bedoeling.
0: Ah, nee. Het
2: is
0: Ik was al van plan. Je kan je inschrijven via hln.be of als je de hele URL wil, debelastingmarathon.tickets.hln.be. Ik ga toch nog één vraag ertussen gooien van Anne, omdat dat volgens mij heel veel mensen gaat helpen. Anne vraagt hier in de Joe-app, professor, staat het bedrag van mijn flexijob automatisch ingevuld op mijn brief? Doen ze dat ook?
2: Dat is een goede vraag. Ah. Normaal gezien dat is vrij. Flexijobbers worden niet belast op hun inkomen.
0: Ja,
2: maar dat is beperkt. En voor 2025 ligt de grens op 18.000 euro. Het stuk daarboven wordt natuurlijk wel belast.
0: Ja, toch even checken, Anne. En als je het niet helemaal zeker weet, ga even langs bij de collega's van HLN. DPG Media in Antwerpen, dat is aan het station. Super gemakkelijk te bereiken. Ja. Lekkere koffie ook daar beneden. Enfin, wij komen daar af en toe wel eens. 6 juni, dan is er die belastingmarathon met professor Fiscaal Recht aan de VUB, Michel Maus. Professor, dank u wel voor de uitleg.
1: Ja, dank
0: u wel. En succes, want jij zal wel oversteld worden door familieleden die allemaal hun belastingbrief laten invullen.
2: Ik krijg wel wat vragen.
1: Ja, er zit een flexijob in, ik hoor het.
0: Je hebt er zelf voor gekozen. Dank u wel, professor. Fijne avond.
1: Dank je wel.
2: Ciao, ciao.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
0: Ja, en als je blut bent na die belastingbrief, zullen wij een handje helpen. Met een 15 seconden quiz kan er 100 euro van je winkelkar bij Aldi afgetrokken worden. Nu even 15 seconden sturen. In de Joe-app, dan fixen we dat. We gaan langs Nico voor het nieuws van 6.
6: Goedenavond. Klachten over parkeerbedrijven aan Brussels Airport. Minister Demir wil helpen met de aanpak van de godsdienstlessen. En het is weer mosseltijd. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan daar je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt en een medewerker parkeert die dan ergens voor jou. Maar meerdere klanten klagen, vertelt HRN-consumentenexperte Safia Yashou.
3: Het gaat onder meer over gestolen auto's van vakantiegangers, auto's waarmee zonder toestemming gereden zou zijn. Ook keerden sommige voertuigen beschadigd terug. Daarom is het belangrijk om voorzorgen te nemen als je zo'n parking gebruikt. Maak voor vertrek altijd foto's en filmpjes van je auto en de kilometerstand. En check ook op voorhand de reviews van dat parkeerbedrijf en of het camerabewaking heeft.
6: En het parket raadt ook aan om alle slachtoffers ook aan om een klacht in te dienen. De hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken in ons onderwijs komt er, maar ik wil wel nog praten met de scholen over hoe ze dat moeten organiseren. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Zoal Demir gezegd in het Vlaams parlement.
7: Uitstel van grote hervormingen? Nee, ik ga dat niet doen. Dat is ook geen goed idee. Ik geef wel toe, die 100 miljoen besparing van de levensbeschouwelijke vakken, dat is inderdaad een hele pittige. Dat maakt het puzzelwerk bijzonder moeilijk. Ik wil daar gerust mee nadenken. Er zijn ook wat directeurs geweest die ook echt constructieve voorstellen hebben gedaan. Daar wil ik ook gerust naar kijken.
6: Enkele honderden leraars hebben vanmiddag betoogd in Brussel tegen die hervormingen. Het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan China zit erop. Net voor zijn vertrek ging hij nog op de thee bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Rusland en China ondertekenen zo'n 40 akkoorden om beter samen te gaan werken. Onder meer rond handel, technologie en energie. Poetin nodigde Xi ook uit voor een tegenbezoek aan Rusland, ergens in de loop van volgend jaar. De Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 11e rit in de Ronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 voor de Spanjaard Enric Mas. Narváez pakt zoals een 3e ritzege in deze Giro. In het klassement blijft de Portugees Afonso Eulalio aan de leiding. Topfavoriet Jonas Vingegaard volgt op een kleine halve minuut. En in het tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève in Zwitserland. Hij verloor daarin 2 sets van de Noor Casper Ruud, 7-6 en 6-2. Ruud staat 17e op de wereldranglijst, Collignon 64ste. En het mosselseizoen is officieel geopend. De eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen van het jaar zijn geoogst in de Oosterschelde. En dat is vroeger dan anders. Maar die mosselen zijn uiteraard opnieuw heel lekker, zeggen experts.
8: Je ziet dat het mooie vette mossel, kleur is goed. En een mooie bolling in die mosselen, dus die is helemaal oké. Klaar voor consumptie.
6: Nou, sommige restaurants kon je wel al enkele dagen mosselen eten. Op die bodemcultuurmosselen, daar moet je nog op wachten tot 1 juli. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. En het wordt geleidelijk aan ook ideaal mosselweer. Morgen eerst zon, later stapelwolken tot 23 graden. Maar vanaf vrijdag zonnig zomerweer tot 28 graden vrijdag. En zaterdag plaatselijk tot 30 graden.
0: Ja. Hoe heb jij de bolling van je mossel graag?
6: Lekker bol.
0: Sorry, en dat na al die belastingaftrek van daarnet.
1: Man. Ja, met een goed vleespercentage. Die mossel. Ja, zo noemen ze dat, hè, bij een mossel. Enfin, we gaan er niet te diep in. We gaan er gewoon door. Door de files. 10 files op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra zal moeten wachten. De langste file staat op de Brusselse binnenring. 31 minuten tussen Expo en Machelen richting Gent. Op de E17 gebeurde een ongeval met een vrachtwagen. Daar vertraag je een half uur tussen Beervelde en Gentbrugge. Ook een half uur op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de A12 18 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de E19 een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En ook een kwartier op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je 23 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. En richting Gent 12 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne.

0: beste plaat uit de 80's. Dat meen ik. Ik vind dat, ik word daar zo blij van altijd van dat nummer. Als ik het even niet meer zie zitten, zet ik dat op. Van Halen, Jump. Gelukkige verjaardag aan Paul. Die heeft ons in de Joe-app laten weten. Merci voor de verjaardagsvideo. Want je krijgt, als je jarig bent en je hebt een profiel in de Joe-app, een verjaardagsvideo waar Rani en ik je net geen taart in gezicht gooien.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hij zegt, ik zit een beetje in een moeilijke periode. Ik heb een relatiebreuk achter de rug. Ik heb al 4 keer naar jullie filmpje gekeken en het brengt veel zon in mijn leven.
1: Oh, dat vind ik heel tof. Veel plezier.
0: Er is nog een jarige, maar zou die een profiel in de Joe-app hebben?
1: Ik vermoed van niet.
0: Ja,
1: alhoewel dat ze trouwe klant is wel bij Joe.
0: Het zou tof zijn. Ja, ze passeert hier wel regelmatig. Ja. Wie wordt er 80 vandaag, Rani?
2: Cher.
0: Echte Cher.
1: Ja, of om het met de woorden van komiek Bas Birker te zeggen, delen van Cher.
0: De originele
1: originals,
0: van Cher worden
1: 80. De OG's worden 80.
0: Stijn Smets gaat dat vieren. Straks na 7 uur draait hij de 3 beste van Cher. En die kan je nu uitkiezen in de poll in de Joe-app. Laat je maar eens goed gaan. Deze bijvoorbeeld ter inspiratie.

0: Nothing, Bang Bang, Believe, Dark Lady, Gypsies, Tramps and Thieves. If I could turn back time, wat zou jij kiezen daar? Niet zijn er veel.
1: Oef.
0: Van Cher.
1: Ai, nu verval je me daarmee.
0: Maar ook met Sonny zijn. I Got You, Babe.
1: I Got You, Babe, ja.
0: I Got You, Babe.
1: I Got You, Babe.
0: Ja, dat is een mopje
1: dat lijkt een beetje op Kachu Botten.
0: Kachu. I Got You, Babe. Voilà, ik heb gestemd. De beste van Cher kan je nu uitkiezen in de Joe-app. Straks gaat Stijn vieren dat ze 80 wordt door ze alle 80. Nee, het is de drie beste te draaien.
2: 15 seconden quiz.
1: Spelen we met Annelies uit Beveren. Dag Annelies.
0: Hoi Annelies.
3: Hey, goedenavond.
1: Goedenavond. Ben jij helemaal zen? Want je had vandaag een vrije dag, hè?
3: Ja, inderdaad. Op woensdag ben ik altijd thuis. Dus,
1: Heb je er een beetje van genoten?
3: Ja, maar het is toch ook wel altijd een drukke dag voor wat huishoudelijke taakjes te doen.
1: Ja.
0: Dat is die 4/5 dag van de meeste mensen, ja. Dat is eigenlijk gewoon de werkdag, maar dan thuis, hè, Annelies.
3: Ja, inderdaad.
0: dat is het leven.
1: Ja, ja. En je hebt daar dan ook nog twee kinderen rondlopen.
3: Ja, inderdaad.
1: Hoe oud zijn die?
3: Dat maakt het 10 en 13.
1: Dat begint
0: zijn plan al een beetje te trekken, maar daar is nog wel wat werk aan. Zeg, er is maar één probleem, Annelies. Je staat op de parking van de verkeerde supermarkt.
3: Inderdaad.
1: We gaan die natuurlijk niet noemen.
0: Ja, we gaan die vooral niet vernoemen, want je kan dus 100 euro winnen die je dan in een andere supermarkt mag gaan opdoen.
1: Ja.
0: Ja, dan rij maar even gewoon een parking verder. 100 euro die van jou kan worden als je 5 vragen in 15 seconden juist beantwoordt. Het is deze week al gebeurd, dus het is zeker en vast doenbaar. Annelies, concentratie, ben je klaar?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Niet nadenken, meteen antwoorden. Hier komt je eerste vraag.
1: Hoe heet onze hoofdstad?
3: Brussel.
1: Welk geluid maakt een aap?
3: Oeh.
1: Hoeveel is 99 plus 1?
3: 100.
1: Noem een fruitsoort met een A.
3: Appel.
1: Het is niet al goud, wat?
3: De klok.
0: Zeg het. Niet al goud. Ja, de tijd is op, hè, maar we willen gewoon het antwoord. Niet al goud, wat?
1: Blinkt.
3: De klok.
1: Ja.
0: Wat de klok.
1: Het is niet al goud wat de klok slaat.
0: Dat is eigenlijk waar. Het is waar, maar het is niet juist.
1: Annelies,
0: je was zo
1: jammer.
0: Maar je had echt nog een anderhalve seconde op het einde, hè? Pot verdikken toch? Het had gekund, Annelies.
3: Ze kwamen niet te binnen. Dus.
1: Ja, dat kan gebeuren. Hè. Dat
0: zenuwen, dat staat dan aan de verkeerde supermarkt. Afijn.
1: Tuurlijk. Ze vragen nu dan welk geluid maakt een aap. Allee, welke vraag, wat voor een vraag is dan nu?
0: Opgeheven hoofd mag jij gebruiken om boodschappen te gaan doen, Annelies. Want je hebt het heel goed gedaan. Alleen die laatste vraag ben je overgestruikeld. Wij vinden dat jammer voor jou, maar het is wel leuk voor de volgende.
1: Ja, want morgen spelen we voor 150 euro.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: with you, trust me baby, dat zeggen alleen leugenaars. Charles en Annie, 20 minuutjes over 6. Het heeft helaas niet mogen zijn voor Annelies uit Beveren, maar morgen dus misschien wel voor jou met een pot van €150. Zometeen ook nog zoemende insecten op je radio. Mm. Het zijn geen toffe.
1: Nee. Woensdag. Ja, maar is het ambiance? Want het is woensdag, nog 2 dagen en het is vrijdag. En dan wordt het
0: zomer. 30 graden zeg.
1: Dus alle reden om een goede woehoe woensdagplaat aan te vragen. Je kan dat via de gebruikelijke wegen doen. De Joe app dus.
0: Ja, laat maar weten waar jij het helemaal warm van krijgt. Dat kunnen we wel eens oefenen voor komend weekend. Waar word je helemaal enthousiast van? Wat geeft peper in de poep? Nu doorsturen in de Joe app, dan draaien we er zo meteen eentje en Rani mag kiezen.
1: Yes.
0: Dus voilà, dus voor te slijmen moet je bij haar zijn.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
4: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
7: HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Hello.
9: En Colruy trakteert.
10: Ja, echt waar.
9: Colruy trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
11: Voorwaarden op colruy.be. Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
12: De kok en de koning.

0: Allee, nog één keer. Nee, holiday bedoel ik. Voilà, hoeveel keer zegt ze dat eigenlijk in dat nummer?
1: Geen idee. 18.000. Ik heb dat nooit geteld.
0: Ik ben daar zo geen fan van dit nummer. Maar we draaien dat met veel plezier voor jou, omdat jij het wel graag hoort. Kan niet alles leuk vinden.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat is waar.
0: Madonna, holiday. Straks van de bloemetjes en vooral van de bijtjes.
2: Ja, woehoe. Woensdag.
0: Maar nu mag Rani iets kiezen waar wij allemaal loco van gaan.
1: Ja, het is, misschien heb ik een beetje een gekke keuze.
0: Oei.
1: Ja, heel veel mensen vragen al zonnige plaatjes aan, maar als ik hier zo naar buiten kijk, ja, de zon is er nog niet echt. Hè?
0: Niet iedereen is ook blij met die zon. Debbie stuurt, bij mij stond het op 18 graden, daarboven begin ik te zeuren.
1: Maar alleen.
0: Maar
1: zo is het nooit goed, hè, kind.
0: Partypoeper.
1: Enfin, vooral de rest. Dus wel, we kijken er naar uit, naar die zon. Maar voorlopig moeten we het stellen met vrij droog weer. En ook wel flink wat wind. Maar ideaal om je hond uit te laten. Zonder dat hij daarna stinkt naar natte hond. Dus heb ik dit eruit gekozen van Erika Huber. Who let the dog

0: Bullet Dogs uit van Baha Man. Jullie woehoe woensdagplaatje aangevraagd door Erika. Merci daarvoor, lieve ja. Erika. En dank u, Rani, om het uit te kiezen. Ken jij Bzikkebi nog?
1: Bzikkebi? Nee, Bzikkebi ken ik niet.
0: Nico, ken jij Bzikkebi nog?
2: Goh, een of ander figuurtje.
0: Maar Bzikkebi? Allee, kent niemand nu
1: nog? Nee, Bzikkebi.
0: Bzikkebi. We gaan terug naar 2006. Het Junior Eurovisie Songfestival. Gewonnen door... Zeg het maar.
1: Bzikkebi.
0: Ja, Georgië.
3: Nee.
0: Bijtjes, dat waren die drie superschattige bijtjes.
1: Ja, toch, Maria, dat zegt me wel
0: iets. In werkelijkheid, want mijn man was op dat songfestival, ja? Maar dat echt afgetrainde Oostblokkindjes. Echt zo, die echt? Moesten dat doen, hè. Ja, ja, tuurlijk, ja.
3: Arme.
0: Ja, het schijnt, hè, maar we van horen zeggen. Wel rijk van geworden en zo. Als je al de boebels krijgt van deze bijtjes, ja. Wacht maar, want de real deal is onderweg. De hoornaar slaat weer toe.
1: Ja, de Aziatische.
0: Ja, wat moet je daarmee doen? We horen het zo meteen van een expert, want die neemt dat heel serieus. Die waarschuwt, het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. Anderhalf minuut over half zeven. Eerst het andere nieuws uit de wereld. Dat krijg je van Nico Bosteels.
4: Goedenavond. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan er je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt en een medewerker parkeert die dan voor jou. Maar meerdere klanten klagen omdat er achteraf bleek dat er met hun auto gereden is. Sommigen waren beschadigd. Twee zouden zo ook gestolen zijn. Zwaar vandalisme op een militair kerkhof in Houthulst in West-Vlaanderen. Vandaan hebben daar 135 grafstenen beschadigd. De burgemeester heeft dat gemeld op zijn sociale media met foto's erbij. Grafstenen liggen in stukken op de grond. Koperen naamplaatjes zijn afgerukt en meegenomen of daar ergens in het gras gegooid. De burgemeester roept iedereen die mogelijk iets verdachts gezien heeft om op de politie te bellen daar. In de tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennisturnooi.

0: heerlijk, hè.
1: Ik krijg er altijd een concertgoesting van.
0: Ja.
1: Van Coldplay.
0: Dat is fantastisch.
1: Die zijn live zo fantastisch. Sky Full of Stars. Zeg, goed nieuws voor jou, Rani. Mm-hmm. Je kan heel Glee bekijken op Disney Plus.
0: Ja. Inderdaad, dankjewel voor de tips.
1: Ja, veel luisteraars die dat doorsturen.
0: Ja.
1: Oh, dat is prachtig. Dat is eigenlijk de Like Me, maar dan van Disney+.
0: Ah, ja, oké.
1: Okay. En van...
0: Ja.
1: En ik kan zelfs meer zeggen, Like Me zou er eigenlijk nooit geweest zijn zonder Glee.
0: Ah, ja.
1: Mijn man is een mega fan van Glee. En die was ook de baas van Ketnet toen, toen ze Like Me kwam voorstellen en heeft gezegd, dat moet ik hebben.
0: Ja.
1: Misschien nooit gekomen.
0: Ja.
1: Who knows?
0: Ja.
1: En dan geen Pommelien Thijs en geen Camille. Of een mens mag het zich niet voorstellen.
0: Oh nee.
1: Het zou verschrikkelijk zijn.
0: Ja, vanaf morgen opnieuw van die geweldige temperaturen. We tikken zelfs bijna de 30 graden aan. Ideaal weer om eens buiten te eten, de tuin op orde te zetten, gewoon gezellig een terrasje mee te pikken. Maar er zit ook een maar aan die mooie warme temperaturen. Ze brengen ook wel wat insecten mee. En er is er eentje die je liever niet als bezoeker krijgt. De Aziatische hoornaar. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ook echt voor problemen zorgen. Om ons goed te wapenen tegen die mormels, monsters zijn het eigenlijk, hebben we...
1: Pas op, achter u, Ene. Ja, hij staat op het scherm daar.
0: Hebben we Wim van Dingenen aan de lijn, coördinator rond de Aziatische hoornaar in Westerlo. Hey Wim.
1: Dag Wim.
2: Hallo, dag Rani, dag Tom. Goedendag.
0: Ja, we zien ze steeds vaker, hè, die Aziatische hoornaars in België. Hoe komt dat?
2: Ja, meer, dat is ja, zoals gezegd, meer en meer. Dus elke nest dat we vorig jaar niet gevonden hebben, kunnen we toch zeggen dat we dit jaar er 12 nesten bij gaan krijgen van één nest.
0: Amai!
1: 12 nesten van één nest?
2: Ja. En dat is ook zo.

0: heeft ook te maken natuurlijk met de strenge winters die we niet meer kennen. Vroeger zaten we als met hele strenge winters en min 10, mis min 15. En dan gaan er heel veel van die jonge koninginnen, die sterven al. Maar nu hebben we die strenge winters niet meer en een heel aantal van die koninginnen blijven dan in leven.
1: Ja, en dan planten die zich natuurlijk voort, die starten nieuwe lesjes. Ja. Zeg, en Wim, jij stuurde ons dan vanuit het exotische Westerlo, stuurde je ons een mail omdat je vindt dat we er nu actie in moeten ondernemen. Waarom is het nu de moment om het erover te hebben?
0: Ja, nu is echt het moment, want het wordt ook goed weer. Dus de eerste fase van de Aziatische hoornaar, de embryofase, dat is de fase wanneer de koningin nog alleen is, die loopt op zijn einde. Dus nu beginnen we te praten over de primaire fase, en dat is een fase eigenlijk wanneer de koningin haar werksters krijgt. En die werksters gaan we meer en meer zien natuurlijk als we in onze tuin bezig zijn. En die werksters gaan er natuurlijk ook voor zorgen dat je nest groter en groter wordt. En die koningin die blijft nog altijd in haar nest eitjes leggen, totdat je een nest ongeveer een volleybalgrootte heeft ongeveer. En die hangt meestal heel laag bij de grond, of tot 2 meter, 2,5 meter. En dat zijn dan de extreem gevaarlijke nesten voor onze mensen, ja.
2: Ja, we zien hier nu een foto. Daarnet zagen we alleen het kopje van het beest, maar nu ook de poten. En we hebben een bericht gekregen van een burgemeester van Herk de Stad, Bert. Ja. Die zegt, intussen geleerd dat we niet meer Aziatische hoornaar mogen zeggen, maar geelpoothoornaar.
1: Ah ja, die heeft gele poten.
2: Ja, zo herkennen we die, hè, want je hebt ook een Europese hoornaar, hè.
0: Ja, we hebben de Europese, dat is onze inheemse hoornaar, zal ik maar zeggen. Ja. De Aziat is een exoot die toegekomen is. Uh-huh. En ja, ik zeg het hier bij mij in de camper, zeg ik nog wel eens, het is precies een strontvlieg met gele pootjes.
2: Ja,
0: dat dan is herkennen de mensen dan wat beter. Ja. Dus het is wat de meeste mensen ook gaan vertellen, het is de geelpoothoornaar of de Vespa Valentina nigritorax is eigenlijk de echte naam van de hoornaar.
1: Ja.
0: Maar de geelpoothoornaar of Aziatische klinkt natuurlijk veel beter. Hè?
1: Ja. Wim, dus die geelpoot, die willen we weg. Die Europese, die mag blijven.
0: Ja, de Europese mag blijven. Die heeft niet zo het jachtinstinct, alleen het jachtgedrag als een Aziatische. Dus onze bijtjes, onze solitaire bijtjes, kennen de Europese hoornaar en hebben er ook niet zoveel bang van.
2: Ja.
0: Maar de exoot is hier ingevoerd en ze kennen die niet.
1: Ja.
0: En ze weten ook niet hoe dat ze hun moeten tegen bewapenen.
1: Ja, Bert, de burgemeester van Herk de Stad, die stuurt ook nog. Wij doen hier ook echt alles wat we maar kunnen, maar het lijkt het dweilen met de kraan open. Dus ja, ook hij staat open voor suggesties. Wat moet je nu doen als je een nest tegenkomt, Wim? Als dat ergens... hoe herken ik het? Is dat zo'n ding dat aan een boom hangt? En wie moet ik dan bellen?
0: Ja, zo nu die primaire nesten, dus de hele gevaarlijke nesten eigenlijk, die zowel voor de mens als voor de biodiversiteit ook heel belangrijk zijn om die weghalen. Die zien er eigenlijk uit als een klein bolk, dat is een gewone wesp, want heel veel mensen kennen het verschil er nog niet van. Dus ook heel veel verdeligers moeten nog eens een keer goed kijken van hoe ziet hem eruit. Meestal vragen we een foto waar dat individu erop zit. En dan is het eigenlijk melden via het national nummer, via de vespawatch.be. Maar wij in Westerlo hebben ons eigen meldpunt natuurlijk en we doen het in eigen beheer, dus wij doen het in Westerlo intern.
1: Ja, mag je de brandweer bellen?
0: Je mag altijd de brandweer natuurlijk bellen als het zo een heel gevaarlijke situatie of een gevaarlijke plaats hangt of zo. Dat is nu wel betaald, want vroeger was het de brandweer dat ook allemaal gratis, maar die mensen houden eigen meer en meer bezig met andere prioriteiten.
1: Ja.
0: En de Aziatische hoornaar is natuurlijk een beetje aan de kant over geschoven.
2: Ja, we krijgen een bericht binnen van Peggy uit Gent. Ik heb er al 3 moeten doden in mijn voortent in Luxemburg. Er hingen al 3 beginnende nesten. Oef. En dat hebben we liever niet aan onze caravan.
1: Oh, vies.
2: Ja, hoe zit dat nu als je zo een werkbij of een van die monstertjes in de buurt hebt? Mag je ze doden?
0: Die werksters eigenlijk, die hebben we nodig voor het nest te kunnen opsporen.
1: Ah, ja.
0: Ja, dus wij binnen de zoekteams van Westerlo, wij hebben die werksters nodig.
2: Ja.
0: We gaan die natuurlijk op een weekpot proberen te krijgen. Dat wil zeggen, als we een melding krijgen in ons deeldorp, gaan we de zoekteams aansturen. Die mensen gaan dan die weekpotten uitzetten. In de hoop dat je een hoornaar die dan gespot is, naar die weekpot komt. En dan kunnen we zien naar welke richting vliegt die hoornaar weg.
2: Ah, ja.
0: Want die gaat op die lokpot die zoetstof opnemen.
2: Mm-hmm.
0: En die brengt die zoetstof naar zijn nest. En die komt terug.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Dus het eerste dat we dan al weten is in welke richting vliegt hem weg.
2: Mm-hmm.
0: De tweede fase dat we dan gaan doen is die hoornaar vangen. En we gaan daar een kleurtje op zetten op deze rug. We laten die horen naar los en dan kunnen we aan de hand weten we de welke die altijd terugkomt naar de pot en kunnen we gaan timen.
2: Maar zeg, wat een werk.
1: Ik dacht dat dat gewoon de zak erover en klaar was. Oh, jongens,
0: nee, nee, nee, nee. We moeten de nesten vinden. We moeten de nesten vinden. Ja, simpel is het. Ja.
1: Ja, maar Wim, we onthouden dus. Hè. Melden als je er eentje gezien hebt, vespawatch.be, de brandweer bellen of bij jou in de gemeente het meldpunt opzoeken en bellen. In Westerlo doen jullie het op deze manier. Stel dat jezelf of, God beter, je kind gestoken wordt door een hoornaar. Wat moet je dan doen, Wim?
0: Dat is een scenario dat we niet willen tegenkomen, natuurlijk. Nee, dat is zo, ja, de ene mens reageert feller dan de andere mens, dus iedereen kan anders reageren op die steek. Dus de angel van een Aziatische hoornaar is 6 mm. En als die een beetje verkeerd prikt, kan die rechtstreeks in de bloedbaan komen.
2: Oei.
0: En dan moet je binnen de minuut, je moet direct reageren. Als je kind fel reageert, dat is zo direct mogelijk naar de spoed.
1: Ja. En zo, ik heb thuis zo'n zuigding. Ik heb thuis zo'n zuigding om dat gif eruit te trekken. Mag je dat gebruiken?
0: Dat kan je gerust gebruiken. Dat is eigenlijk ook een eerste hulp. Maar vooral ook ijs opleggen dat het gif zijn eigen niet verder zet.
2: Ah, ja.
0: En zo vlug mogelijk naar de spoed rijden. Want dat kan binnen 2 minuten kunnen al heel veel reacties op krijgen.
2: Ja. Maar zeg.
1: Doodsbang van. Ja, oké.
0: Okay. Ja, dat is echt een soort bang van te zijn. Ja, echt waar. Ja.
1: Wim, wij zijn wakker geschud. Ja. Dankjewel om dat nog eens aan iedereen mee te geven. Wim van het meldpunt daar in Westerlo. Er is er vast bij jou in de gemeente ook eentje. Coördinator Aziatische Hoornaar voor Westel. Doe dan allemaal de groeten daar in Kempen.
0: Oké, okay, doen we zeker en vast.
1: Salut.
2: Dag Wim. Merci. De kok en de koning.

0: Ja, gezellig einde van het programma, zeg.
1: Amai, zeg. Iedereen durft niet meer, durft niemand meer buiten komen, Debbie, hè, de komende dagen.
0: Debbie stuurt bedankt voor de nieuwe fobie, de kok en de koning.
1: Sorry, Debbie.
0: Ja, het is Wim zijn schuld, dat Westel. Ja, nee, de hoornaar, past ermee op, alstublieft. Ja. En vespawatch.be, als je er eentje ziet, meteen melden, de brandweer bellen. Vangen en bijhouden tot ze komen. Niet dood doen, want anders kunnen ze het nest niet vinden.
1: Ja, voilà.
0: We hebben veel bijgeleerd.
1: Amai.
0: Oh, ja, mannen toch. Je gaat nog veel meer leren, bijvoorbeeld wat de favoriete platen van Cher zijn, van de Joe-luisteraar. Wij hebben op deze gestemd, Dani en ik. Maar ze heeft toch nog andere dingen gemaakt.
1: Uiteraard.
0: De hele lijst staat op in de Joe-app. Je kan daar aanklikken en dan draait Stijn zometeen de top 3 van jullie favoriete Cher-schijven. Want Cher wordt vandaag 80 jaar en dat willen we zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. Veel plezier met Stijn.
2: Voilà, c'est. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of 2 abonnementen, of...
4: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go
2: Yellow! Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
7: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Echt, een heel jaar.
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
9: Dit is jou. Cher wordt 80 en dat vieren we met de ultieme Cher top 3 met Cher schijven, zoals Tom dat zo mooi kan zeggen. Als je nu de Joe-app opendoet, dan zie je daar al de songs waarop je kunt stemmen. Het resultaat hoor je straks. Eerst nog een nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
10: Goedenavond. Meerdere klachten tegen parkeerbedrijven in Zaventem. Vandalisme op een militair kerkhof in Houthulst. En ex-Cubaans president Raúl Castro is aangeklaagd in de VS. Het gerecht onderzoekt een reeks wanpraktijken bij parkeerbedrijven in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Je kan daar je auto achterlaten als je op vakantie vertrekt en een medewerker parkeert die dan voor jou. Maar bij meerdere klanten bleek achteraf dat er met die auto gereden was. Sommigen liepen zware schade op. 2 zouden zelfs gestolen zijn. Je hoort lieve Chris Peels van het parket.
11: Het gaat dan bijvoorbeeld over het rijden met de voertuigen van klanten terwijl ze op vakantie zijn, of het parkeren van de voertuigen van klanten in de omliggende straat in plaats van deze veilig en overdekt te stallen zoals men belooft. Dit is uiteraard strafbaar. Het betreft inbreuken op het wet ook economisch recht en het maakt ook misbruik van vertrouwen uit. Wij nemen deze zaak als parket zeer ernstig en raden slachtoffers dan ook aan om zeker klacht in te dienen.
10: In Houthulst in West-Vlaanderen hebben vandalen meer dan 100 grafstenen beschadigd op de Belgische militaire begraafplaats daar. Dat meldt de burgemeester Jeroen van Drommen.
12: Bij onderzoek is gebleken dus dat er 135, dat is ongeveer 10% van de graven, beschadigd zijn. Dus dat gaat toch wel over de koperen plakkaat waar dat de naam op staat die verdwenen is, of de grafsteen die gebroken is. Heel veel koperen plakkaten zijn in het gras daar rond gevonden.
10: De burgemeester roept iedereen die mogelijk iets verdachts gezien heeft op om de politie te bellen. In de VS is de vroegere president van Cuba, Raúl Castro, aangeklaagd. Waarvoor, dat is niet bekend, dat meldt persbureau Reuters. Raúl Castro is 94 en de jongere broer van die andere Cubaanse leider, Fidel Castro. Amerikaans president Trump wil Cuba innemen. Sinds begin dit jaar blokkeert de VS olieleveringen, waardoor Cuba met grote brandstoftekorten zit. En in de tennis heeft Rafael Collignon zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi in Genève, in Zwitserland. Hij verloor daar in 2 sets van de Noor Casper Ruud, 7-6 en 6-2. Vanavond en vannacht opklaringen bij minima rond 11 graden. Morgen eerst zon, later stapelwolken en tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
9: Er staan nog 6 files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne komen er 27 minuten bij. Komt daar door de rechterrijstrook die versperd is. Dan de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West plus 10 minuten. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 9 minuten extra. E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier erbij. En op de A12 richting Antwerpen tussen Ekeren en Antwerpen-Noord 6 minuten extra. En de laatste die kun je vinden op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen. Daar moet je er 9 minuten bij rekenen.
3: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

Niet rap onder de indruk, die Shania Twain. That don't impress me much. Het is woensdagavond. Je krijgt zo meteen weer de kans om 4 filmtickets te winnen hier bij Joe. Straks hebben we nog een nieuwe One Hit Wonder Battle met 2 hele leuke platen. En we gaan voor het hitarchief naar 1989. Maar eerst nog even dit. Ja, want Cher die heeft deze ochtend serieus moeten inademen om in 1 keer haar 80 kaarsjes uit te blazen. Want dat zijn er natuurlijk wel wat, zo'n 80 kaarsjes. Want ja, na al die verbouwingswerken ziet ze er misschien nog wel steeds 25 uit, maar ze is er dus wel degelijk 80. De hele dag lang kreeg je extra veel Cher te horen hier bij Joe. Maar we gaan die verjaardag op gepaste wijze afsluiten. Feestelijk doen we dat met de ultieme Cher top 3. Daarvoor kun je nu nog steeds stemmen in de Joe-app. Gewoon de app open doen en dan zie je helemaal bovenaan daar haar grootste hits en haar bekendste songs in alfabetische volgorde. Nu, om de lijst wat overzichtelijk te houden, want ja, die heeft natuurlijk massa's albums en massa's singles gemaakt, hebben we het gehouden bij haar hits die bij ons de top 30 hebben gehaald. Dus die staan in de lijst. Zo kun je stemmen

helemaal uit het begin van haar carrière uit 66, deze Bang Bang. Het was nog een nummer dat haar toenmalige man Sonny voor haar schreef trouwens. Als ik moet stemmen, maar dat mag ik niet, dan zou ik op deze stemmen. Share Love and Understanding. Vind dat haar beste nummer. Uit 91. En de vrouw die dit nummer schreef, die Love and Understanding, die maakte trouwens ook nog If I Could Turn Back Time voor Share. Twee tophits dus die ze voor haar heeft geschreven. Kun je voor stemmen in de Joe-app op dit moment? Of bijvoorbeeld ook voor deze. Sonny en Cher in The Beat Goes On. Ook van in het begin van haar carrière uit 67 om precies te zijn. Dat zijn dus allemaal opties waar je voor kunt stemmen. Ze staan in één lange lijst in de Joe-app op jou te wachten. Gewoon de app open doen, klikken op je favoriet en de rest gaat vanzelf. Het resultaat hoor je straks na het nieuws van 8 hier bij Joe. De ultieme Cher top 3. Stemmen kost niks, dus doe het gewoon. Wij zijn er blij mee. Zometeen, Room 5. Nu eerst Roxette. Listen to your heart. I know.

Room 5 en Make Love. Een ideaal plaatje voor een feestje. Waar het binnenkort ook feest is, is bij onze Ronnie Mosseuse. Onze Joe Gold collega Ronnie Mosseuse. Die staat namelijk op het punt om grootvader te worden. Geen idee wat hij kiest. Opa, Fokke, Pepe, Nonno, Bompa. Bompa Ronnie, dat vind ik eigenlijk wel goed klinken. Hier is hem, onze Ronnie, samen met de rest van de radio's. En

0: iemand glimlach.
1: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordeel.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, ze gaan even
1: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
11: Horta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
12: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
13: Ik ben toch rustig!
14: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

heeft een schoontje, deze van Crowded House. Four Seasons in One Day. Movie Match. Wie graag naar de film gaat en dat dan liefst ook nog eens gratis doet, die zit goed nu bij Joe. Movie Match met opnieuw 4 filmtickets te winnen voor iemand die me kan vertellen in welke film het nummer dat ik zo meteen ga spelen gebruikt is. En het zijn meerdere films, dus je hebt niet 1 kans om te winnen, maar meerdere kansen. Ik moet ze trouwens niet allemaal hebben. Gewoon 1 titel in de Joe-app is genoeg. Uit alle juiste inzendingen pikt de computer er dan eentje uit. En als dat jouw inzending is, dan bel ik je zo meteen op. En dan win je 4 filmtickets. Dus in welke film zat dit nummer? Action. Movie Match.

0: Steve Harley en Cockney Rebel en Make Me Smile. Een hit uit 75, maar het nummer werd later in een aantal films gebruikt. En wat ik wilde weten is in welke film dat onder andere was. Dat was bijvoorbeeld The Full Monty uit 97, Saving Grace uit 2000 of Velvet Goldmine uit 1998. Mimi Mertens, dat allitereert mooi uit Ham. Die wist dat onder andere. Ik wilde Mimi bellen, maar Mimi pakte niet op. Maar Mimi krijgt wel de 4 filmtickets, want zij had dus het antwoord juist. Hij werd er door de computer uitgepikt. Er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste kun je vinden op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne komen er 26 minuten bij. En er staat er ook nog eentje op de E19 richting Antwerpen tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Daar moet je er op dit moment nog 7 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe
2: met Stijn Smits.

als je meedoet met een spelletje bij Joe en je krijgt meteen daarna een nummer dat je niet kent, dan is de kans groot dat wij het zijn en geen phishing-telefoon uit pakweg Timbuktu. Maar ik stuurde Mimi, of ze nu opnam of niet, toch net naar de bioscoop. En misschien is morgen dat kleine gelukje wel voor jou, want dan spelen we weer een movie match en ook dan zijn er meerdere oplossingen mogelijk. Het nummer van morgen zat onder andere in een goddelijke film en in een film waarin er al eens een shotje werd gedronken. Daar kun je alles over nadenken. Dat is voor morgen. Voor nu is het Eurythmics, When Tomorrow Comes, Keen, Somewhere Only We Know en nu Kim Wilde, You Came.

0: Deze week in Date Night.
1: Lichtje uit of spotje aan?
2: Spotje aan. Ik kijk ook graag.
3: Date Night.
2: Ik ben klein van gestalte, maar groot op ander gebied.
0: Date Night. Tess op date met Luc Wijns. Luc.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering. Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Eurythmics hier bij Joe en When Tomorrow Comes. Cher, die is vandaag 80 geworden en dus vieren we dat met de ultieme Cher top 3. In de Joe-app kun je op dit moment nog steeds stemmen op haar grootste hits. Velen onder jullie hebben dat al gedaan. Onder andere Michelle uit Ledigem.
1: Mijn favoriet nummer is If I Could Turn Back Time. Ik vind dat een heel mooi nummer. Ik kan het niet zeggen waarom, maar het is heel belangrijk voor mij. Fijne avond, dat is fijn.
0: Michelle, het is te hopen dat het erin staat dan, die If I Could Turn Back Time. Maar misschien wil jij wel graag een ander nummer van Cher in die top 3 stemmen. Dan kan dat nog steeds, want hoe meer stemmen, hoe representatiever de top 3 natuurlijk. Dus als je nog niet hebt gestemd, doe het nu. Het kost je niks, gewoon de Joe-app open doen en bovenaan in de alfabetische lijst van haar top 30 hits je favoriete Cher-song aantikken. Dat zou dan bijvoorbeeld ook deze kunnen zijn. Origineel natuurlijk niet van Cher, deze Shoop Shoop song, maar ze maakten er in

91 wel weer een hit van, mede dankzij de film Mermaids, waar die Shoop Shoop song ook in zat. Kun je dus voor stemmen voor dat nummer van Cher? Maar je kunt toch stemmen voor deze. Sonny en Cher, I Got You Babe. Een nummer waarmee ze twee keer scoorde. De eerste keer met haar Sonny in 65. En nog een keertje met Beavis en Butthead. Weet je dat nog? In 94. Dus ook daar kun je op stemmen op die plaats. Cher's carrière is er altijd eentje geweest van ups en downs. En nadat de hits een tijdje uitbleven, kwam ze in 71 heel sterk terug met deze Gypsies, Tramps en Thieves. Later werd het nummer zelfs nog gecoverd door Nirvana. Zijn er allemaal suggesties waar je dus voor kunt gaan? Doe gewoon de Joe-app open en stem daarop je favoriete Cher-song. En dan hoor je straks na 8 uur het resultaat van jullie stemgedrag. Ondertussen nog onder andere Vienna en Ultravox en nu Mockingbird.

Ultravox in Vienna. En ik denk dat ze daar in Wenen blij zijn dat dat hele Eurovisie Songfestival Circus daar vertrokken is met al die extra beveiliging, met dat gedoe over de deelname van Israël. Hoewel ik vorige week nog belde met een Joe-luisteraar die naar Wenen was voor het Songfestival en hij zei dat het eigenlijk al bij al nog wel meeviel met die extra beveiliging. Volgend jaar verhuist het circus dus naar Bulgarije. En hoewel de hoofdstad Sofia voor de hand ligt als gaststad, zijn er ook nog drie andere steden die zich aanbieden. Varna aan de Zwarte Zee, Plovdiv in het centrum en Burgas ook aan de Zwarte Zee. Maar eigenlijk zijn alleen Sofia en Burgas echte kandidaten, want die twee andere steden die hebben geen arena waar minstens 10.000 mensen in kunnen. En dat is een minimum voor de organisatie van het Songfestival. Dus volgend jaar ofwel in Sofia ofwel in Burgas. Christina Aguilera, die nodigt je alvast uit voor het Songfestival. Come on over, zingt zij.

0: Zometeen bij Joe.
1: Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
2: Het gaat al een beetje zomer zo meteen hier bij Joe, dankzij deze van Manu Chao. En ook Robbie Williams, die komt nog langs.
3: I don't wanna rock.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Ik heb net de Share-stemming afgesloten. Zometeen krijg je dus de ultieme Share Top 3 zoals jullie hem hebben gestemd in de Joe-app. Maar eerst nog nieuws van 8, dat krijg je van Nico Bosteels.
6: Goedenavond. De UGent mag de laatste bezetters weghalen. Aardbeving zonder erg in Denemarken. En er duikt vogelgriep op bij een ijsbeer in Noorwegen. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken die betogers zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Collega Quinten Evens.
7: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
6: De UGent kan ook zelf nog straffen uitspreken, maar daar is het nu nog te vroeg voor, zeggen ze. De aarde heeft gebeefd in Denemarken. Volgens Amerikaanse experts had de beving een kracht van 3,5. Europese experts spreken van bijna 4. Er is voorlopig geen sprake van schade of slachtoffers. Er is voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer in Europa, op de Noorse eilandengroep Spitsbergen. Onderzoekers maken zich daar grote zorgen over, omdat vogelgriep zich al maar sneller en verder verspreidt in Europa. Vooral in Noordpoolgebied kan dat dramatische gevolgen hebben voor bedreigde diersoorten bijvoorbeeld. En de Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna €3 miljoen vrij in de strijd tegen het Ebola-virus. Dat verspreidt zich snel in Congo en Oeganda. Er zijn nu al meer dan 500 verdachte gevallen en mogelijk zijn al 132 mensen eraan gestorven. De WHO vreest dat het Ebola-virus zich verder zal verspreiden in Afrika, maar voor de wereld zien ze geen gevaar. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 11 graden. Morgen begint zonnig, later duiken er stapelwolken op en tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
2: Er staat nog één file op onze snelwegen. Die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar moet je er op dit moment nog 19 minuten bij rekenen.
0: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

0: Ah ja, Robbie Williams doesn't want a rock DJ. Dat komt dan goed uit, want tonight I'm your share DJ.
1: Dit is Joe.
0: Wat het voorbije uur, voorbije twee uur eigenlijk om precies te zijn, konden jullie in de Joe-app stemmen voor de ultieme Share Top 3. Share die wordt vandaag 80 en voor haar 80ste verjaardag hadden we alle top 30 hits van Share in alfabetische volgorde in de Joe-app gedropt. En jullie konden je favoriete Share-song eruit pikken en dat heeft tot verrassende resultaten geleid. Enfin, voor mij toch. Er is goed gestemd en er is heel uiteenlopend gestemd, maar er waren een aantal songs die er echt wel bovenuit staken. En die staan dus net niet in de top 3 en net wel in de top 3. En we beginnen dus met de nummer 3. Daar staat nummer uit 99 uit haar 22ste soloalbum. Om maar aan te geven hoe lang die Share al bezig is. Dit is de top 3 uit jullie ultieme Share top 3.
2: Good times, great music.
3: Dit is Joe, nummer 3.

0: De carrière van Cher die is echt altijd in golven gegaan. Eind jaren 80 was ze ineens helemaal terug hot. Toen werd het weer een hele tijd stil. En toen kwam ze eind jaren 90 terug voor haar meest succesvolle periode. En met deze Believe haalde ze zelfs haar enige nummer 1 hit als solo-artiest. In 98 was dat. En ik zei daarnet dat jullie top 3 mij heeft verrast. En dat om twee redenen. Ten eerste, er zat geen nummer in van Sonny en Cher in de top 3. Het heeft niet veel gescheeld, dat geef ik toe. Maar uiteindelijk is die Sonny en Cher er toch niet in beland. Hij is gestrand op nummer 4. Welk nummer was het ook alweer? I Got You Babe, die stond dus eigenlijk op 4. Maar goed, het is een top 3, dus ik draai alleen de 3 populairste platen. En het zijn enkel solo singles in die top 3 van Cher. En dus het zijn enkel solo singles bedoel ik in de top 3 van Cher. En de tweede reden is waarom het mij verrast heeft, is dat er geen enkel nummer in de top 3 zit van voor 89. En met die info erbij weet je natuurlijk waarschijnlijk al wel wat jullie op nummer 1 gestemd hebben. Dit is goud geworden in de ultieme Cher top 3. Door jullie gestemd in de Joe-app.
1: Nummer 1.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

Frankie Valli en Grease. Een hulpbericht van Caroline uit Oostende. Die zei, ik kreeg telefoon, dus ik heb de top 3 gemist. Welk nummer stond er op 1 in die share top 3? Wel, dat was If I Could Turn Back Time. Met overwicht trouwens van de stemmen. Bijna een kwart van de luisteraars van Joe had daarop gestemd. Sandy uit Keerbergen die was het daar helemaal mee eens. Zij stuurde een super prachtig nummer. Met die geweldige clip opgenomen op de USS Missouri. Die hele bemanning die uit zijn bol ging. En ook David uit Ronsen. Die heeft goede herinneringen als kleine jongen aan die clip van If I Could Turn Back Time op MTV. En dan ook de tekst erbij zei hem, om kippenvel van te krijgen. Hey, ik heb nog een hele goede classic voor je van Frankie Goes to Hollywood. Dit is Two Tribes hier bij Joe. Goedenavond.

Zometeen zijn jullie weer de koning of de koningin van dienst hier bij Joe. En jullie mogen bepalen welke hofnar nog eens een liedje mag zingen. En welke hofnar zometeen de kerker wordt ingegooid. De One Hit Wonder Battle komt eraan. Het zijn twee rustige platen deze keer. Twee artiesten die exact één hit scoorden. En ik heb een favoriet. Maar goed, ik mag niet meestemmen. Dus het is zometeen aan jullie. Na deze van Fool's Garden.

0: just a yellow lemon tree. Lemon Tree van Fool's Garden.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu zijn jullie weer de Joe Stemcommissie. De One Hit Wonder Battle. Twee geweldige platen van een artiest of een band die dachten dat ze hun carrière eindelijk helemaal uit de startblokken hadden laten schieten. Maar na één keer proeven van het succes was het bord blijkbaar alweer leeg. En kwam er geen tweede, derde, vierde of vijfde gerecht. En zoals steeds bepalen jullie wie er wint en wie er verliest. En de winnaar die krijgt, zoals altijd, nog eens een volledige draaibeurt op Joe. Als je niet meestemt en we draaien achteraf toch het nummer dat je niet wilde horen, ja, dan ligt het aan jezelf. Om maar te zeggen, laat je stem dus gelden. Soms is het heel nipt en dat doet elke stem ertoe. Dus ja, doe gewoon de Joe-app open en aangezien het toch niks kost, waarom zou je dan in godsnaam niet stemmen? Bovenaan in de Joe-app vind je de twee opties van vandaag. Dat zijn deze. Gary Jules en Mad World, oorspronkelijk natuurlijk van Tears for Fears, maar voor de film Donnie Darko met Jake Gyllenhaal maakte die Gary Jules deze mooie versie. De film was een beetje speciaal en daardoor niet meteen een kaskraker, maar het nummer brak wel potten. Op de avond van de filmmuziek in Antwerpen een tijdje geleden heeft Stef Camille Carles trouwens nog een hele ingetogen versie gebracht van dit nummer. Ik zie dat er al goed gestemd wordt. Het gaat al een bepaalde richting uit, dus als je een bepaalde plaat wil horen, stem dan zeker mee. Dit is optie nummer 2. Uit Zweden komen die, uit een dorpje net iets buiten Stockholm. En dankzij de vocale steun van Heather Nova scoorde Escobar exact 1 hit. Maar wat een mooi nummer is dat, beetje melancholisch met die prachtige arrangementen. Someone New kun je dus ook voor stemmen. Ik zie nu al dat het heel nipt gaat worden. Dus stem zeker mee in de Joe-app.

Irene Cara en Fame. Sven, die stuurde in de Joep. Ik stem niet mee met de One Hit Wonder Battle, want ze mogen voor mij alle twee in de diepvries. Ja, over smaken en kleuren valt niet te discussiëren, Sven. Maar er waren heel veel mensen die wel meegestemd hebben. En ik zei dat het nipt antwoorden was. En dat is uiteindelijk toch ook wel een klein beetje zo geworden. Het is niet dat het maar 1% scheelt. Maar er zit wel maar 10% tussen de verliezer en de winnaar. De winnaar kreeg 55% van de stemmen. De verliezer 45% van de stemmen. Dus het is niet dat het maar aankwam op 1 stem. Maar ja, met een paar tiental stemmen had het misschien toch wel in de andere richting kunnen gaan. Dus zo zie je maar, altijd meestemmen met de One Hit Wonder Battle als je jouw favoriet wil horen. Maar wie heeft er dan gewonnen? Wie haalde er dan die 55%? Is het die cover van Tears for Fears gemaakt door Gary Jules, of zijn het toch die Zweden van Escobar met de vocale ondersteuning van Heather Nova? We gaan eens luisteren. Oh, mag ik jullie complimenteren met jullie excellente keuze, want dit was ook mijn favoriet. Someone New van Escobar.

De Bee Gees en You Win Again and You Win Again. Ja, dat is misschien ook wel van toepassing op jou. Want volgende week geven onze collega's van Joe Gold een vinylkast weg. Want mei is vinylmaand bij Joe Gold. En die kast is netjes gevuld met 100 topalbums. En je krijgt er ook nog een platenspeler bovenop. Volgende week dus zeker luister naar Joe Gold. En dat kan via DAB+, via je smart speaker of via de Joe-app. Ik heb Robin S. nu voor je.

Duran Duran, View to a Kill uit de gelijknamige James Bond film. En het is nu officieel, de zoektocht naar een nieuwe James Bond is echt begonnen. Vorige week vrijdag hebben in het grootste geheim de eerste castings plaatsgevonden. In de UK, daar doen ze alles graag in de weddenschap en in de wetkantoren wordt het meeste geld ingezet op Jacob Elordi, die de meesten gaan kennen uit de serie Euphoria. Harris Dickinson, die in Baby Girl een toprol speelde, en Callum Turner, dat is het lief van Dua Lipa. Ik zet mijn geld op Callum Turner. Ben benieuwd of ik ga winnen of niet. Nelly Furtado.

0: Joe Medin. Bad Joe. I don't like cricket.
1: Ik ga zo meteen nog eens met mijn dreadlocks zweren. Op deze van 10cc. En dansen doen we ook nog op deze. En straks doen we ook nog een archiefdoos open. Deze keer is het de doos van 1989. Eens kijken wat er toen populair was bij ons in Vlaanderen. Het is 8:01. Nieuws krijg je van Nico Mosteels.
2: Goedenavond. Ook ons land gaat de sluipschuttersafari's onderzoeken. De UGent mag de laatste betogers weghalen. En in Turkije begint de finale van de Europa League voetbal. Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafari's in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safari's zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om daar op burgers te gaan schieten. Het parket wil er niks over zeggen, alleen dat het onderzoek start op basis van informatie in de pers. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. De Universiteit Gent mag de overgebleven pro-Palestijnse bezetters uit het UFO-gebouw halen. Dat heeft de rechter beslist na een klacht van de rector. Mogelijk vertrekken die betogers wel zelf. De politie arresteerde deze namiddag al 46 bezetters in het rectoraat. Collega Quinten Evens.
3: We weten bijvoorbeeld niet helemaal zeker dat dat allemaal wel studenten zijn. Kans is groot dat er ook heel wat andere mensen uit andere groeperingen, bijvoorbeeld pro-Palestijnse groeperingen, zich bij hebben aangesloten. Wat de politie op dit moment ook nog aan het uitzoeken is wie nu precies voor welke vernieling verantwoordelijk is. We bekijken daarvoor natuurlijk alle camerabeelden hier. Dat onderzoek gaat dan naar het parket.
2: En die pro-Palestijnse actievoerders in het UFO-gebouw hebben net laten weten dat ze morgenmiddag vrijwillig zullen vertrekken. En in Turkije beginnen Freiburg en Aston Villa rond deze tijd aan de finale van de Europa League voetbal. Bij Villa staat rode duivel Yuri Tielemans aan de aftrap. Amadou Onana begint op de bank. En bij ons supportert Sint-Truiden zonder twijfel voor Aston Villa. Want als zij de Europa League winnen en ook nog eens vijfde worden in de Premier League, dan gaat STVV volgend seizoen rechtstreeks naar de competitiefase van de Europa League. En moeten ze dus ook geen play-offs meer spelen. Vanavond en vannacht klaart het op. Minima rond 11 graden. Morgen begint dan zonnig. Later duiken er stapelwolken op en tot 23 graden. En vanaf vrijdag zonnig en warm zomerweer.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

In Excess. Need You Tonight. Binnen een kleine maand dan geeft 10cc 3 optredens in ons land. In Brugge, in Leuven en in Antwerpen. En ik dacht, dat is een mooie gelegenheid om eens een interview te doen met die heren. Dus ik heb het platenlabel gemaild. En kijk, ze hebben ja gezegd. Hoe cool is dat? Dus binnenkort doe ik een babbeltje met zanger Graham Coleman. Dit is

Zometeen gaan we in het hitarchief terug naar 1989. Dat was het jaar dat het Rad van Fortuin opnieuw op tv kwam op VTM. En we met z'n allen ook wel eens graag in de prijzenkast van het Rad van Fortuin wilden graaien. Voor een relaxzetel van bij Van de Ven. Of de microgolfoven van bij Hugo van Praag. Walter Capion die was toen de gastheer van het Rad van Fortuin. Maar quizvraag van de dag. Weet je nog hoe zijn assistenten toen heette in 1989? Straks heb ik het erover. Eerst Laura Branigan.

0: Ay, ay, ay, ay, ay, Juan Luis Guerra en Burbujas de Amor hier op de woensdagavond bij Joe.
1: Het hitarchief.
0: En nu draaien we de klok weer terug. De wijzers die blijven deze keer staan op 1989. Dat was het jaar van een van de ergste milieurampen die veroorzaakt werd door een schip. Want toen liep voor de kust van Alaska een olietanker vast, de Exxon Valdez. En die verloor daarbij miljoenen liters ruwe olie, waarbij heel veel vogels het leven lieten. En 89 was ook het jaar dat je op tv weer kon kijken naar het Rad van Fortuin. Dat heeft eventjes gelopen op de toenmalige BRT. Heel lang geleden, maar in 89 begon VTM met uitzenden. En van bij de start zat ook het Rad van Fortuin in het uitzendschema met toen nog Walter Capio.
2: En dames en heren, hier is uw gastheer Walter Capio.
3: Hartelijk welkom, we zijn zowat halfweg de week. En hier ligt het weer klaar, ons Rad van Fortuin.
0: Jopla, en zijn bevallige assistente, dat was natuurlijk Aurore. Niet B, zoals sommigen ook wel stuurden, die kwam veel later. We zijn begonnen met Aurore. Matthias, Marino, Manuela, Winne, Saskia, Patricia en nog een hele race om anderen. Die wisten dat. Ik moet mijn quizvragen duidelijk wat moeilijker maken. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 20 mei 1989.

0: oma die had wel meer dan één gebedje nodig, denk ik, om haar zonden te vergeven. Want alleen al met de clip van dit nummer haalde ze zich de woede van heel wat diepgelovige christenen op haar nek. Stond toen op nummer 3, Like a Prayer.
1: Nummer 2.
0: Plezant, een van die vele Stock Aitken en Waterman producties. En volgens de geruchtenmolen zou één van die drie dat nummer geschreven hebben op het toilet op 10 minuten tijd. Een drol van een hit. Dus al werd dat gerucht later wel ontkend door het producers trio. Op 2, Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. En dan natuurlijk nog de...
1: Nummer 1.
0: Helemaal bovenaan stond deze hit van de Bengals. En de man die dit nummer schreef is een paar weken geleden trouwens overleden. Eternal Flame.

0: Molly en zijn oceaan. When the going gets tough, the tough get going.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Ja, de beste zijn de beste, zo zeggen wij dat in de campen. Dat is altijd het ideale excuus om wat te blijven hangen op café of op een feestje. Want je weet, het beste kan altijd nog komen. Zo is dat ook hier bij Joe, want de beste plaat van de hele avond, die komt er natuurlijk nog aan. En die komt van jullie. Gisteren hadden we iets van Marco Borsato voor van Natasha en haar man Rien. Dat was straf hoor, die hadden elkaar op een vrijdag leren kennen. En zondags, dus 2 dagen later, zijn die al gaan samenwonen. Grote liefde daar. Maar wat wil jij vandaag horen, zo vlak voor het nieuws van 10? Fleetwood Mac misschien? Of Barry White? Of The Cure? Of AC/DC? Of Bonnie Tyler? Of Michael Jackson? Het kan allemaal. Laat je suggesties voor de laatste plaat van deze.

Ze heeft vorige maand prachtige covers gemaakt bij Sven en Anke. Die kun je trouwens nog steeds opnieuw bekijken en beluisteren op joe.be. Isabella A. en heel lekker beest. Nee, je zit niet in de mis van 9:45. Dit is Enigma en Sadness. Mikey Parvé wilde dat graag horen. Die wil graag op mijn plaats staan, die wil graag op de radio werken. En dus had hij een hele reeks plaatjes aangevraagd. En ik kon kiezen, ik heb voor dit gekozen. Die pak ik zeker mee, Mikey.

Tanja uit Blaasveld, die wilde graag gaan voor The Promise You Made van Cock Robin. Al lang geleden dat ik die nog eens gehoord heb. Blalalala. Cock Robin, die pak ik ook mee hoor. We kunnen eigenlijk stoppen met zoeken. We hebben het gevonden. Het allerbeste nummer van de hele avond. The Cure en In Between Days. Een absolute topper, stuurt Renate uit Averboden. Ik ben het daar helemaal mee eens, Renate. Maar laat ik het toch nog wat open houden. Laat ik toch nog niet nu al meteen kiezen voor deze. Als je nog andere suggesties hebt, dan mag je die altijd doorsturen in de Joe-app. Ik lees ze met veel zorg.

Nelly en Kelly. En die Kelly is natuurlijk Kelly Rowland. En die is weer gaan acteren. Ze is te zien in een nieuwe romcom die net uit is. Relationship Goals, zo heet die. Kans is klein dat hij hem gaat zien, want hij gaat niet in de bioscoop lopen. Hij is enkel te streamen via Prime. In Amerika is dat best een populair streamingplatform, maar bij ons natuurlijk niet zo meteen. Jurgen, die stuurde net nog in de Joe-app een foto van een helikopter. Daar is hij mee gaan vliegen. En op de staart staat altijd zo'n unieke code. Het call sign, zoals dat dan heet. En bij hem was dat 00-Joe. Ja, dus Juliet Oscar Echo. Hij is er net mee geland. Ik hoop dat er alleen maar goede muziek aan boord was in die helikopter, Jurgen. Belinda Carlisle krijg je. En zo meteen de leste zijn de beste. Het is een hele leuke.

0: Belinda Carlisle en Leave a Light On. Je kunt dat bezwaarlijk een slecht nummer noemen, maar het is toch nog niet het beste nummer van de hele avond, want dat komt traditiegetrouw nu.
1: De lessen zijn de beste.
0: En we moeten voor de lessen zijn de beste vandaag naar Sint-Niklaas. Santa Claus. Of hoe zeggen ze dat daar, Ellen?
2: Santa Claus.
0: Santa Claus. Hey Ellen, wat heb jij vandaag gedaan?
2: Een hele dag geschilderd.
0: Geschilderd. En wat ben je aan het schilderen?
2: De badkamer, de gang, slaapkamer.
0: Oké, dus het is een groot project.
2: Inderdaad.
0: Ja, en zit er
2: morgen nog een dagje.
0: Ja, ik wou net zeggen, het zit er nog niet op. Morgen nog eens.
2: Nee. Ja, was net is de afwerking.
0: Ah, oké. Okay. Het zijn de finishing touches.
2: Ja.
0: Welke kleur is het, Ellen?
2: Lichtere kleur dan het liedje dat ik gekozen heb.
0: Ja, je voelde mij al aankomen, hè? Ja. Verdorie, niet gelukt. Want Ellen, wat wilde jij graag horen?
2: Painted Black.
0: Ja, Painted Black van de Rolling Stones. Heb je er mee in je kop gezeten deze namiddag toen je met je verfrol bezig was?
2: Toch wel een paar keer, ja.
0: Ah ja, kijk. Goed. Ja. En om die schilderdag af te sluiten... Ben je trouwens ondertussen al proper? Want je zei er straks dat je aan het schrobben was.
2: Ja. Ik denk dat er evenveel verf aan mezelf hing dan aan de bieden.
0: Je was de verfrol, van dienst.
2: Ja, voilà.
0: Hey Ellen, ik wens je morgen heel veel succes met die finishing touches. En om die verfdag mooi af te sluiten, leek me dat inderdaad wel een toepasselijk nummertje. Die Painted Black van de Rolling Stones. Komt eraan. Hele fijne avond nog, hè. Dag Ellen.
2: Voor jou ook, Stijn.
0: Dag.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen duiken we samen de nacht in. Jij en ik en Joe Easy. Phil Collins, Tina Turner, Queen en Joe Cochran, Jennifer Warnes krijg je onder andere nog. Maar eerst nog een nieuws van 10 en dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Ook ons land start een onderzoek naar de sluipschuttersafaris. Discussie over de strijd tegen transmigranten aan onze kust. En de laatste bezetters aan de UGent vertrekken morgen zelf. Ons federaal parket onderzoekt of er Belgen betrokken waren bij de zogenaamde sluipschuttersafaris in ex-Joegoslavië in de jaren 90 in Sarajevo. Dat is nu de hoofdstad van Bosnië. Bij die safaris zouden rijke toeristen 100.000 euro of meer betaald hebben om daar op burgers te gaan schieten. Ook in Italië en Oostenrijk loopt al zo'n onderzoek. Binnenlandminister Quintin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Collega en politiek journalist Rob van Herk.
2: Omdat er al heel veel extra steun gekomen is naar de kust in de strijd tegen die transmigranten, zegt minister Quintin, 50 extra agenten, een droneteam, een helikopter, zelfs agenten te paard. En dus kan er voorlopig niets extra komen, zegt minister Quintin.
1: Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie daar nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. De pro-Palestijnse actievoerders die nu nog het UFO-gebouw aan de UGent bezetten, zullen daar morgenmiddag vrijwillig vertrekken om 2:00. Dat hebben ze beslist na overleg met de UNIF. De rechter had eerder vandaag beslist dat de politie iedereen daar mocht weghalen. Meer dan 40 betogers werden al gearresteerd. Buitenlandminister Prevot heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het matje geroepen over de harde aanpak van deelnemers van de hulpvloot voor Gaza door de Israëlische veiligheidsdiensten, onder hen ook 7 Belgen. Ze werden gevangen gehouden, vastgebonden en met hun hoofd naar beneden geduwd. Ook andere landen pikken die aanpak niet. En in Turkije spelen Freiburg en Aston Villa op dit moment de finale van de Europa League voetbal. Bij de rust leidt Villa met 0-2 en Rode Duivel Yuri Tielemans scoorde daar het eerste doelpunt. Vannacht klaart het helemaal op, minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, later komen er stapelwolken opzetten, maxima tot 23 graden. En vanaf vrijdag is het zomers met veel zon en temperaturen tussen 25 en lokaal 30 graden.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt, kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Binnenlandminister Quentin stuurt geen extra agenten naar onze kust om het probleem met transmigranten mee aan te pakken. Volgens Quentin krijgen ze daar al genoeg steun. Eerder vandaag trok de korpschef van de Westkust nogthans aan de alarmbel, omdat de politie nu te weinig middelen heeft om mensensmokkelaars tegen te houden. Frankrijk krijgt 766 miljoen de komende jaren om meer politie in te zetten langs de Franse kust. Politiek journalist Rob van Herk.
2: Ik heb begrepen dat ook ons land eigenlijk dat aanbod van de Britten heeft gekregen, maar dat we daar voorlopig niet op ingaan, dat onze regering dat geld niet aanvaardt. Nochtans, in het verleden hebben we het al gedaan. Hebben de Britten ons bijvoorbeeld geld gegeven om de haven van Zeebrugge jaren geleden te beveiligen in diezelfde strijd tegen transmigranten. Maar deze keer dus niet.
1: En dat is niet naar de zin van enkele kustburgemeesters. Zij overwegen om dat Britse geld zelf aan te nemen en zelf maatregelen te nemen. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. Vannacht klaart het helemaal op bij minima rond 11 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig. Later komen er stapelwolken opzetten. Maxima tot 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale het Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Yuri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs meer spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en banen schrappen. Dat heeft de CEO gezegd in een Duitse krant. Het grootste deel van de besparingen zal gehaald worden bij personeelskosten. BASF heeft ook een grote vestiging in Antwerpen. Eind oktober raakte al bekend dat daar zowat 600 banen verdwijnen tegen eind 2028. Dat is 1 op de 6. De VS heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaat het nu bekijken, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Volgens de Iraanse staatstelevisie blijft Iran nog altijd erg wantrouwig tegenover de VS. En er starten morgen 2 Belgen minder in de 12e rit in de Ronde van Italië. Lennart van Eetveld viel vandaag en brak een middenvinger. Hij liep ook schaafwonden op aan zijn arm en elleboog. Tijdens de rit stapte ook Edward Plankaert al af. Zo blijven er nog 12 Belgen over in deze Giro. Vannacht klaart het op bij minima rond 11 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later stapelwolken. Maxima tot de 23 graden dan. Vanaf vrijdag zonnig en zomers warm.